0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: Meerdere groepen staan lijnrecht tegenover elkaar over de stakingen morgen. Coalitiepartijen en werkgevers ergeren zich volgens de Telegraaf aan Pro en vakbond FNV. Die willen dat alle bezuinigingen op uitkeringen worden geschrapt. Het kabinet weet ook niet meer of ze nou met Pro of FNV praten. Rijkswaterstaat wist al langer wat de problemen waren bij de brug in de A28 bij Nijkerk. Er is zand en grind weggespoeld onder de brug. Dat zou in november worden verholpen. Maar bij controle was de situatie zo verslechterd dat er acuut gevaar was. Daarom is de snelweg meteen gesloten tot het probleem is opgelost. Rusland heeft weer aanvallen uitgevoerd op Kiev. De afgelopen 3 dagen gebeurde dat niet, omdat de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner een bezoek brachten aan Moskou en Kiev om te praten over vrede. Nu zij terug naar Amerika zijn, heeft Rusland weer drones op Oekraïne afgestuurd. En in Ecuador is 2 ton cocaïne onderschept voor het naar Europa ging. Het spul zat in een container vol fruit die naar Zweden moest gaan. Een drugshond sloeg erop aan tijdens een reguliere controle. Het is niet bekend wie er achter de smokkel zit. Ecuador wordt veel gebruikt om drugs uit Colombia en Peru te versturen. Vannacht in het noorden een spat regen. Verder is het droog en zacht bij 17 graden. In de loop van de dag gaat het overal regenen en het wordt een graad of 18. En dat was het nieuws op 538.
1: 538 vanaf 9 uur.
0: De lekkerste 90s en zero's hits. Gekozen door jou.
1: De 90s en zero's top 5.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Het verplicht recyclen van luiers jaagt de gebruikers enorm op kosten, schrijft de Telegraaf. Daarnaast vrezen leveranciers voor gênante situaties als ouderen hun volle luiers in een zakje moeten inleveren. Het bedrijf dat medische luiers importeert wil daarom een uitzondering voor die groep. Bij Europese aanbestedingen moet het niet meer alleen gaan om de laagste prijs, schrijft het FD. Door nieuwe regels moeten overheden ook kijken naar bijvoorbeeld vergroening en arbeidsvoorwaarden. Daarmee moet worden voorkomen dat de Chinezen een klus spotgoedkoop kunnen krijgen. De nieuwe wet gaat morgen in. Het aantal doden na de explosie op een legerbasis in Bolivia is opgelopen naar 9. Er wordt ook nog een onbekend aantal mensen vermist. Het aantal slachtoffers had nog veel hoger kunnen zijn, maar veel militairen waren weg op de fiets toen het misging. De explosie ontstond in een opslagplaats voor vuurwerk. En in Indonesië is de vulkaan Anak Krakatau opnieuw 3 keer uitgebarsten. Afgelopen weekend barstte die ook al uit. Toen moest het vliegverkeer worden stilgelegd door een aswolk. Het is niet bekend of er nu weer zo'n wolk is ontstaan. De meeste vliegvelden waren net weer een paar uur open. Vanmorgen is het nog droog en wordt het in het zuidoosten 23 graden. Vanmiddag op steeds meer plaatsen regen. Het koelt dan af tot 18 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 9 uur. De lekkerste 90s en zero's hits. Gekozen door jou. De 90s en zero's top

0: 538 Nieuws. 5 uur.
1: In Purmerend is een groot vrijstaand huis uitgebrand, meldt RTL. De brand werd kort na 2 uur ontdekt. Niet veel later sloegen de vlammen uit het dak van het huis. De brandweer kon niet voorkomen dat het huis volledig is afgebrand. Het is niet bekend of er mensen binnen waren toen de brand uitbrak. Na een gevechtspauze van 3 dagen hebben Rusland en Oekraïne elkaar weer aangevallen met drones. Rusland nam Kiev onder vuur, terwijl Oekraïne de drones op Saratov afstuurde in het zuidwesten van Rusland. In beide steden zouden niet-militaire doelen zijn geraakt. Over slachtoffers is niks bekend. Een paar uur nadat de vliegvelden in Indonesië weer open konden, is vulkaan Anak Krakatau opnieuw uitgebarsten. Er waren 3 erupties. Bij de uitbarsting van afgelopen weekend kwam een aswolk vrij, waardoor er niet meer gevlogen kon worden. Het is nog niet bekend of dat nu weer het geval is. En tennisser Botik van der Zandschulp heeft na een sensationele wedstrijd de kwartfinale gehaald op de US Open. De eerste set verloor hij nog kansloos van de Fransman Arthur Gea. Daarna was er 3 keer een tiebreak nodig, waarvan hij de eerste ook verloor. Zijn tegenstander in de kwartfinale is nog niet bekend. Vanmorgen is het nog droog en wordt het in het zuidoosten 23 graden. Vanmiddag op steeds meer plaatsen regen. Het koelt dan af tot 18 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Vanaf 9 uur.
2: De lekkerste 90's en zero's hits. Gekozen door jou.
0: De 90's en zero's top 538.
3: Goedemorgen, het is dinsdagochtend. Je bent op weg naar de 538 ochtendshow met Elton John. I'm still standing.

Swims en Mr. Know-It-All bij 538. Goedemorgen! Lekker dinsdagochtend vroeg uit te veren. Even na 5 uur op weg naar een overwegend bewolkte dag. Regen trekt vandaag van west naar oost. 17 tot 19 graden is het vandaag. Ja, toch een stukje koeler dan wat we gisteren op de maandag hadden. Toch langzaamaan richting de herfst, denk ik zo. Ook langzaamaan richting een nieuwe editie van de 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien om je met een lach op je gezicht mee te nemen deze dinsdag in. Tot die tijd genieten we nog even na van alles wat je gisteren hoorde in de ochtendshow. Zo heeft Florentien toch wel een beetje een spannend weekend achter de rug. Die moest iets doen op een podium. Wat dat was, hoor je over 7 minuten. Naar Justin Timberlake. Signorita.

0: Nachtjacht met Lucas en Steve, All I Know. Goedemorgen op deze dinsdagmorgen. Op weg naar een nieuwe ronde van de ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd gaan we nog even terug naar gisteren. En gisterochtend ging het over een evenement van afgelopen vrijdag in Bergen.
1: Ja. Bergen Live vond daar plaats.
2: Wie traden erop?
3: Wat zeg je?
2: Wie traden erop?
3: Nou, onder meer Funky. Dat is een instrumentale band. Maar ook Mai Tai bijvoorbeeld, die was er ook. Dat was zaterdag
1: leuk.
3: Dan.
1: Zo. Oh, dat is leuk.
3: Okay. Ja.
1: Maar even voor onze vrouw, die woont in Bergen. Dus vandaar dat we het erover hebben gehad afgelopen vrijdag. En jij had een speciale taak daar.
3: Ja, ik moest bijvoorbeeld de eerste band Funky aankondigen. En ook de hoofdact van vrijdagavond, Amsterdam Funk Orchestra.
1: Ja.
3: En ja, een klein beetje wat over mezelf.
4: Maar hoe waren ze bij jou gekomen? Was dat...
3: Nou ja, iemand uit de organisatie vond het hartstikke leuk dat ik dat dan doe. Omdat ik daar dan een beetje bekend ben. En ze hadden zoiets van, nou, vinden we leuk. Ja, ze doet iets met muziek. Je zit natuurlijk hier bij 50 jaar.
4: Een BB'er ben je natuurlijk, een bekende Berger.
3: Vorig jaar deed Joep van het Hek het nog. Ja, ik vond het wel...
4: Maar waarom Joep? Joep woont in Amsterdam, toch?
3: Ja, maar hij heeft ook een huis in Bergen. En volgens mij komt hij oorspronkelijk.
2: Wil je?
3: Dacht ik hoor, heeft hij daar op school gezeten vroeger. Okay. Vandaar, vorig jaar Joep van het Hek.
1: En hoe ging het?
3: Nou, ik vond het heel leuk om te doen. Alleen ja, het probleem was meer dat er helemaal geen publiek nog was.
4: Maar het was nou, groot aangekondigd dat jij...
3: Misschien dachten mensen dan, nou, hoeven we nog niet te gaan.
5: Maar jij zegt geen publiek, maar hoeveel mensen...
4: Nou, mannetje of 300, 400.
3: 20, 30. Echt heel sneu. Het was heel triest. En dat komt ook, daar komen echt duizenden mensen op af. Maar ja, dat gaat pas lopen. Je gaat om 8 uur. Ik moest dan om 8 uur. Ja, ben je nog aan het eten? Dingen doen.
4: Het is redelijk primetime toch, 8 uur?
1: 8 uur s'avonds?
3: Ja, nou ja, ze kwamen niet echt volop opdagen.
1: Oh, wat erg.
3: Dus dat was wel een beetje verdrietig.
4: Oh ja.
3: Maar
4: ben je nog toegezongen? Want je was jarig.
1: Ja.
3: Ja, ik geloof wel eventjes. Ja, ze vond het nou niet echt. Eigenlijk niet. Nou ja, er stond toch ook bijna niemand. Dat is een beetje verdrietig.
1: Maar wat heb je gezegd? Wat waren je, weet je nog hoor, wat je ongeveer...
3: Nou, ik heb dus een beetje verteld dat ik er nog maar 1,5 jaar woon. En ik heb verteld, ja, en mijn man Emiel. En ik ga binnenkort trouwen. En heel veel plezier vanavond. Ik ben blij dat ik een bijdrage mag leveren aan deze...
4: Goeie, die is goed, die zin. Ja. Dat is een goede zin.
3: Ja, toch?
4: Ja.
3: En ik voel me vereerd.
4: Ja.
3: En ga lekker genieten met z'n allen. Nou ja, dat.
4: Oké.
3: Okay. Ja, dat was
4: leuk
3: 2 minuten.
1: Maar je hebt dus meerdere aankondigingen gedaan.
3: Nou, ik heb de hoofdact verteld en ik heb de eerste band dan vervolgens aangekondigd.
1: Oh ja.
3: Dat was het.
1: Oh, dat is wat je gedaan hebt.
3: Ja.
4: Een beetje vuurwerk of rook?
3: Nee, joh. Nee, dat was het.
1: Nou, luister even mee. Ik heb hier de opnames. Die zijn net door jouw lieftallige echtgenote zijn ze deze kant op gestuurd. Ja. Luister even mee.
6: Wat ontzettend leuk dat ik de opening mag doen van Bergen Live. Ik voel me echt heel erg vereerd. Vooral omdat dit natuurlijk het allerleukste weekend van het jaar is. Ja, dat zie je maar aan het grote publiek wat er vanavond weer is. We gaan onwijs genieten dit weekend.
1: Nou, dat gaat best aardig.
3: Ja, het ging eigenlijk heel spontaan.
4: Jij kan zo de uitbarring doen in Amsterdam.
3: Ja.
4: Ik bedoel, naast Frits Sissing.
3: Ik was eigenlijk ook wel blij mee, content. Jammer
4: had
3: dat
4: je het tekstje voor op dagje
3: ja,
4: van ik ga gewoon...
3: Ja, ik heb kop zitten stampen.
4: Oh, of serieus?
3: Ja, voorbereiding is natuurlijk 80%. Ja, dat doe ik dan wel.
4: Ja.
1: Wacht even, wat zei je nou?
4: 80%
1: voorbereiding?
3: Dat denk ik, ja. Voorbereiding, dat zat ik zo in.
1: Voorbereiding is 80%.
3: Ja, toch?
4: 80 is prachtig.
3: Ja. Maar ik denk wel dat dat een groot deel uitmaakt van het slagen van je praatje.
1: Ja, precies. Oké.
3: Okay. Toch?
1: Ja, nee, ik...
5: Dan gaan we je nog regelmatig aan herinneren.
3: Nou, het is heel flauw dat jullie dit
1: doen. Ja, dus plaag je een beetje.

0: en Waterfalls bij 538. Goedemorgen op deze dinsdagmorgen. Nou, Waterfalls gaan we wel een beetje meemaken in de vorm van regen. Er trekt een regengebied van west naar oost vandaag. Dus mocht je nog de deur uit moeten, zorg ervoor dat je voorbereid bent. Misschien wel een parapluutje mee of anders je regenjack. Dan kun je er in ieder geval tegen vandaag. Hoe klinkt jouw goedemorgen eigenlijk vandaag? Ben ik altijd even benieuwd naar. De app van 538 is de plek waar je het aan me doorgeeft. Rechtsbovenin even op dat WhatsApp-icoontje klikken. Word je naar WhatsApp gestuurd, hou je dan je microfoon even ingedrukt in WhatsApp. Kun je dus laten horen hoe jij klinkt vandaag. Aike.
1: Goedemorgen, Floris. Aan iedereen even een hele fijne dinsdag gewenst. En jij natuurlijk heel veel succes met je uitzending.
0: Hey, Aike. Dankjewel, John.
2: Goedemorgen. Zonder zorgen. Onderweg naar Mariahout. Joepie.
0: Nou, ja, John die heeft er zin in volgens mij. Wesley.
3: Goedemorgen. Lekker onderweg naar Reerwijk. Winkeltjes bevoorraden.
0: Kijk eens eventjes. Daar zullen ze blij mee zijn, Wesley. Goedemorgen. En ook Rens kwam binnen.
4: Goedemorgen. Rens hier. Wij zijn weer weg naar het werk voor vandaag.
0: Ja, Rens die moet de batterij nog een beetje opladen, maar misschien is het een dieseltje. Een slow starter. Challing komt ook nog binnen.
5: Goedemorgen, Floris. En voor straks alle beveiligers wel trusten.
0: Hey, goedemorgen. Op weg naar de ochtendshow met Martin Garrix en Ed Sheeran. Dit is Repeat It bij 538. Stay.

0: Goedemorgen, toppers. We gaan die tegels weer even lekker tegen die muur aan rammen. Groeten Jordi uit Dikhuizen.
1: De 538 Ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien.

0: Just Might bij Radio 538. Goedemorgen. Dinsdagochtend op weg naar een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur. Ja hoor, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd gaan we nog even terug naar gisteren. Ja, gisteren had Niels eigenlijk zoiets van... I just might. Misschien neem ik er wel een. Een schoenendroger.
1: Hij heet overigens, zover zijn we, de Shoe Fresh.
2: De Shoe Fresh,
1: zo heet hij. Ah, oké. Okay. En wij hebben Annemarie uit Voorschoten aan de telefoon. Goedemorgen, Annemarie.
2: Oh, als Annemarie er is.
3: Hey, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Nou, jij hoorde even dit vraagstuk of het de moeite waard is om zo'n apparaat aan te schaffen. Jij bent een trotse bezitter.
3: Ja, ja, ik ben sinds 8 jaar de trotse bezitter van een Shoe Fresh.
1: Zo.
3: Ja, en nog altijd dezelfde, het eerste die ik ooit aangeschaft heb.
1: Oh,
3: ja.
1: Goed jaar.
3: En het is fantastisch. Het is, ik heb drie sportende kinderen.
2: Ja, dat wilde ik wel zeggen. Het is wel voor sportende kinderen.
3: Zeker, maar ook je eigen schoenen als ze nat zijn. Het is fantastisch. Hij staat in de schuur en je zet die schoenen erop. En met een bepaald soort ozon wordt het zeg maar gereinigd. En een soort desinfectieproces. Ja, ja, het is echt fantastisch. Ik heb hem aan heel veel vriendinnen al aanbevolen en die hebben hem aangeschaft. Dus
2: want je bent ook echt van die, echt die zure lucht
1: die stinken,
2: gaat eruit.
1: Die stinken.
3: Ja. Hij droogt ze en een bepaald desinfectieproces wat de oorzaak daarvan wegneemt, zeg maar.
2: Oké.
1: De Shoe Fresh. Wat kost zo'n ding?
3: De Shoe Fresh. Jeetje, tussen rond de 100, 150 euro zo'n beetje.
1: Oh, dat is een
3: professionele. Okay. Hier moet je niet op bezuinigen.
1: Nee. Jij hebt er één. En die, want hoe lang duurt het voor je schoenen?
2: Goeie consumentenvraag.
1: Ja, ik ben even benieuwd. Hoe lang duurt het?
2: Hoe lang duurt een paar schoenen?
3: Volgens mij zo'n ding wel een half uur, drie kwartier
1: bezig.
3: Ja.
2: Ik dacht een nacht of zo dat je dat erop moest
3: laten staan. Nee. Het ligt er natuurlijk aan hoe nat je schoen is. Ja.
2: Oké.
1: Okay. Nou, dankjewel. André, ik hoor hier een tevreden klant. Ja. Dat is fijn.
3: Zeker.
1: Volgens mij kun je rustig overgaan tot
2: aanschaf. Als dit zo enthousiast is.
4: Handig hoor.
1: En ik moet zeggen, in de app is iedereen ook wel...
2: Ook allemaal enthousiast?
1: Ja, enthousiast. Oké. Okay. Ja, wel.

0: Direct en oh my god, it's happening bij 538 op deze dinsdagochtend. Goedemorgen, je bent op weg naar een nieuwe editie van de ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tot die tijd gaan we nog even terug naar gisteren.
1: Kijken jullie bij Omroep Max dat? We zijn er bijna.
2: Ja, ik was daar echt wel een soort verslaafd aan.
1: Ja, dat was natuurlijk met Martine van der Os, ja. Met die 40 caravans. En dan gaan ze door Spanje, ja. Portugal, Italië, weet ik veel.
3: Heerlijk,
1: wat.
3: Slow TV. Ja.
1: En nu is, Martine van der Os is natuurlijk gestopt. En nu hebben we, is het Merlijn of Marlijn?
2: Marlijn
1: van Weerden. Ja. Die presenteert nu. Nou, het is nog steeds briljant en hartstikke leuk.
2: Zij doet dat leuk, hè?
1: Ja, zij is daar echt de perfecte opvolger van Martine van Os voor. En nu was er vorige week, volgens mij, rijdt ene Jan. Die zit mee in de camper. En zij praat, ze doet ook allemaal praatjes met die mensen. En probeert het levensverhaal er een beetje uit te halen.
2: Jan is alleen.
1: En die zit in zijn campertje. En zij komt op een gegeven moment bij hem. En wat blijkt nou? Dat Jan, die was helemaal niet tijdens vakantie.
2: Oh, godverdomme.
1: Maar zij zijn best wel eventjes een week of 5, 6 zijn zij op pad.
2: Ja.
1: En zij heeft dus een gesprekje met Jan. En dat gaat onder andere over zijn onderbroekjes.
3: Oh, luister even mee.
4: Ja, want ik zat te kijken. Eigenlijk heeft iedereen zijn was buiten hangen.
5: Ja.
4: Behalve jij.
5: Nee, ik was nooit met de vakantie.
4: Maar Jan, hoeveel onderbroek heb je dan wel niet bij je?
1: Kijk. En dat is de vraag van vandaag.
3: Hoeveel onderbroeken heeft Jan bij zich?
1: Ja.
2: Voor hoeveel weken?
1: Nou ja, een x-aantal weken.
3: Minimaal 4.
1: Ja, volgens mij wel 4, 5 weken zijn ze op pad. Ja.
5: Dus het is zeg maar tussen de 28 en 35 dagen.
3: Ja.
1: Ja.
5: En hoeveel onderbroek heb je dan bij?
1: Ja.
3: Ja, ik heb Jan...
5: Als jij op vakantie gaat, Tim.
3: Ja.
1: Nee, maar laten we even kijken. Dit is wel mooi. Nee, we gaan even kijken of de luisteraar...
5: Nee, dat snap ik. Maar hoeveel neem jij ermee op vakantie?
1: Ja, ik was tijdens vakantie.
5: Oh ja?
1: Ja, tuurlijk. Dus ik
5: ik neem gewoon, als ik 13 dagen ga, neem ik 13 onderbroeken mee.
3: Ik neem altijd 14 of 15 onderbroek.
1: Ja, je moet ook een ongeluk
3: onderbroek. Ja, je wel een reserve onderbroek. Van, je weet nooit wat er gebeurt. Ik vertrouw dat buitenlandse eten voor geen mensen.
1: Ik wou zeggen, dat wil wel eens misgaan. Dat je denkt, zit ik nou te plassen of... is dat de kebab van gisteravond die er in dezelfde vaart...
5: Ja,
1: neem jij precies het aantal afgemeten onderbroeken?
5: Dus een aantal dagen dat ik op vakantie ga.
1: Dat vind ik een spannende.
5: Ja. Maar ook aantal, zoveel t-shirtjes neem ik mee.
3: Oh ja.
1: Grappig. Ik was, ik ga natuurlijk ook met kinderen op vakantie. Dus dan moet je sowieso wassen.
5: Vrouw.
1: Ja. Dus ik was dus, hoef je ook niet. Kijk, ik heb geen zin.
4: Hoef je veel minder mee te nemen.
1: Ik zorg al dat ik een week doorkom.
5: Oh, ja.
1: En ik ga natuurlijk, kijk, jullie gaan altijd lang op vakantie. Ik ben natuurlijk ook eigenlijk altijd maar een beetje maximaal weg.
3: Ja, precies, dan is het wel mooi geweest.
1: Ja.
5: Heerlijk, man.
3: Hoeveel onderbroeken heeft Jan bij zich? Is Jan een proper persoon of is het een beetje een rans?
1: Een viespeukie.
3: We hebben natuurlijk geen beeld bij Jan op deze manier. Dus ik weet ook niet.
1: Er zit een lachje aan het eind. Snap je? Kan je dat nog laten horen?
3: Ja, ik kan
1: nog
3: wel even laten horen.
1: Even voor, kijk.
4: Ja, want ik zat te kijken. Eigenlijk heeft iedereen zijn was buiten hangen.
5: Ja.
4: Behalve jij.
5: Nee, ik was nooit met de vakantie.
4: Maar Jan, hoeveel onderbroek heb je dan wel niet bij je?
1: Let op.
3: Ja, hij lacht. Maar dat kan dus zijn omdat het heel weinig zijn. Of omdat hij echt de hele caravan vol met onderbroeken heeft liggen. Wij gaan even naar de telefoonlijn.
1: Ja.
3: Hoeveel onderbroeken heeft Jan bij zich? Ik heb ook geen idee, hoor. Aan de telefoon hebben we Jan.
1: Oh, is dit Jan zelf?
3: Nee, want die weet het.
1: Ja,
3: dat is, hoop dat dit een andere is.
1: We doen even een thermomokkie, hè?
3: Ja, Jan, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Is een andere Jan, toch, dit?
5: Ja, ja.
6: Ja, dat is zeker een andere Jan.
3: Oh,
6: ja, zeker.
3: Gelukkig. Hey, hoeveel onderbroeken heeft Jan bij zich, denk jij?
6: Ik denk 50.
3: 50 onderbroeken?
6: Ja.
3: Dat is een hoop.
1: Dat is zeker een hoop, ja. Dat is wel heel veel, toch?
3: Ja. Ik heb het niet gezien, dus ik weet het niet. Hoeveel zijn het er? Is dit aardig in de buurt, Niels? Of moeten we nog
1: even... Dit is heel aardig in de buurt, ja. Hebben we het fragmentje waar Jan...
3: Ik kan wel even naar...
4: Ja, want ik zat te kijken. Eigenlijk heeft iedereen zijn was buiten hangen.
5: Ja.
4: Behalve jij.
5: Nee, ik was nooit met de vakantie.
4: Maar Jan, hoeveel onderbroek heb je dan wel niet bij je?
5: 50.
3: Nee!
1: Dat is toch niet normaal?
3: Ik heb niet eens 50 onderbroeken.
1: Maar zeg, waar hou je dat vandaan, man?
3: Ja,
5: ik denk dat ik 15 onderbroeken heb in totaal.
3: 15, zoiets, ja.
1: Ja.
3: Ja.
5: 50.
1: Dat is een hoop.
3: Dat is een hoop, ja. Maar
1: Jan is dus wel een proper persoon.
3: Ja.
1: Ja.
3: Maar jij had dit gezien, Jan? Of hebben we wel dezelfde Jan aan de lijn?
6: Nou, we kwamen toevallig een tijger, zeg maar.
3: Ah, ja. Je krijgt een thermomok, man. Gefeliciteerd.
6: Nou, super.

0: 538. Goedemorgen. Je bent aangekomen bij een nieuwe editie van de ochtendshow. Staat op het punt van beginnen. Over een paar tellen dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Om je met een lach op je gezicht mee te nemen deze nieuwe dinsdag in. Nog leuker. Je kunt vandaag de eerste luisteraar worden in de ochtendshow. Werkt eigenlijk doodsimpel. Je pakt je telefoon, je belt 0909-30538. Kom je dan in de uitzending zometeen in de ochtendshow? Dan ben je de eerste luisteraar. Dan open je de ochtendshow vandaag en komt het t-shirt jouw kant op. Het Ik Was de Eerste Luisteraar t-shirt. En dat kan dus heel erg makkelijk van jou zijn. Door je telefoon te pakken en te bellen 0909-30538. Wie weet is dat t-shirt wel van jou zometeen. En ben je de eerste luisteraar vandaag. Maak er een mooie dinsdag van. En veel plezier bij je nieuwe ochtendshow.
1: 538 Nieuws. 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In het oosten van Nijmegen hebben mensen gisteravond schoten gehoord, maar de politie heeft er niks gevonden. Volgens regionale media moest iedereen binnen blijven en reed er een auto hard weg. Politie in Gelderland is extra alert na de dodelijke schietpartij vorige week in Overasselt, net buiten Nijmegen. In Miami is de zwarte doos gevonden van het vliegtuig dat zondag van de landingsbaan schoot. Onderzoekers hopen zo meer duidelijkheid te krijgen over wat er nou precies misging. Nadat het toestel was doorgeschoten, raakten meerdere auto's. Er vielen 5 doden en 5 mensen raakten zwaar gewond. Er is nog niet met de piloten gesproken. En het telefoongesprek waarmee Odido werd gehackt is door de politie op internet gezet. En daarin is te horen dat de hacker veel jargon gebruikte, waardoor een medewerker dacht met een collega te spreken. Hij moest inloggegevens invoeren op een nagemaakte website. Daarmee kregen de hackers informatie van 6 miljoen klanten. Gaan we naar het weer. Vanmorgen blijft het bijna overal droog. Later gaat het op steeds meer plekken regenen en het wordt vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Flo, dankjewel. Dan eens even kijken of het al druk is op de weg. Rick heeft het over zich.
3: Goedemorgen. Begin op de A12. Arnhem-Utrecht bij Wageningen. 20 minuten vertraging. De N226 Amersfoort-Leersum. Bij Leersum-Doorn 7 minuten. En natuurlijk hebben we de problemen op de A28 Amersfoort-Zwolle. Maar ook natuurlijk de andere kant op. Zwolle-Amersfoort bij Hattemerbroek. Daar zijn veiligheidsmaatregelen. Verkeer richting Amersfoort gaat via Apeldoorn. Dat is de A50 en de A1. En dan keer de andere kant op, dan richting Zwolle ga je via de A1 en dan de A50.
0: Oh ja, dus die brug die dicht is natuurlijk.
3: Ja, ja, ja.
0: 0909-30538 is ons telefoonnummer dat je nu kunt bellen. Als je tenminste eerste luisteraar voor deze dinsdagmorgen wil worden. Wij zoeken iedere ochtend een eerste luisteraar. Dat is de persoon die de radioshow opent. En misschien ben jij vandaag die persoon wel. Zou leuk zijn toch? 0909-30538. Spreken we je wellicht zo op de radio. En ga jij er vandoor met het speciale shirt dat we hebben laten maken voor de eerste luisteraar? Het eerste luisteraars-t-shirt.
4: Thuisbatterij.
5: Einde salderingsregeling.
6: Terugleverkosten.
7: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
11: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
13: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
14: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Start je dag zonder barst.
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde. Want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron. Steeds slimmere energie.

0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
1: Zometeen vanaf 9 uur.
2: De lekkerste 90's en Zero's hits. Gekozen door jou.
1: De 90's en Zero's top

0: Prince en Mesmerized om 6:08. Op deze 8e van september. Dinsdagochtend en een nieuwe editie van dit radioprogramma. Pakt zich aan om even kijken. Ja, 6:08. Dus ik zeg, hey Niels, hey Rick, hey Floortje.
1: Hey,
0: hallo,
1: hallo, hallo.
2: Over een weekje, dan is het Prinsjesdag.
1: Hè?
2: Vandaag over een week is Prinsjesdag.
1: Oh, dat gaan we weer krijgen hoor. Je wordt toch gek.
2: Ja, aan de ene kant vind ik het altijd bijzonder.
3: Ja, vind dan,
2: ja, ja. Ik vind wel ergens, qua traditie vind ik het altijd wel mooi, maar het is natuurlijk één grote ellende daar.
3: Die hoedjes altijd leuk en al die kleding.
2: Echt waar?
3: Ja, vind ik
2: wel. Maar de hoedjes zijn ook niet meer dat er eentje met een kernreactor op zijn.
3: Nee,
2: of
3: echt niet meer.
2: Of een mestkar. Nee. Of,
3: ja, wel veel thema's hoor.
1: Jawel, van, ja, van GroenLinks en zo. Ja,
2: ik heb wel het idee dat het wel meevalt.
1: Een stukje minder.
3: Er is wel echt over nagedacht.
0: Ja, maar het is niet meer zoals vroeger. Dat was het echt een statement dat je kon maken.
1: Ja.
0: Dat hebben we gehad. Vogelnestjes hebben we volgens mij gehad.
2: Ja, man, alles.
0: De gekste dingen.
3: Sylvana Simons al gehad. Het prachtig uit.
0: Ja, nou sowieso. Ze doen ze allemaal best hun best. En een stukje mooie...
1: Schrikkelijk.
2: Hadden we niet Erika Terps al begrepen? Die als een soort Tommy Cooper... Tommy Cooper had dat zo'n rood hoedje op.
0: Ja, een ves heet dat volgens mij.
1: Ja, een ves.
2: Is het een ves?
0: Ja, het een ves.
2: Trek je aan door een vest?
0: Nee, een ves.
2: Oh, ves.
0: F-E-Z.
2: Ja. Maar dat is iets Marokkaans of iets Turks.
0: Ik heb geen idee waar het vandaan komt.
2: Maar kerk nu.
0: Zij droeg het. En ja, daar viel ze nogal mee op, ja.
2: Nou ja, je dacht inderdaad van, joh, wanneer ga je een grap maken? Of een stukje stand-up comedian. Ja.
0: Of in het geval van Tommy Cooper. Nou, laat ook maar zitten.
2: Ja.
0: Even kijken, laten we nou even wat nieuws gaan voor vanochtend. Want de politie heeft gisteravond een gesprek gedeeld van een verdachte van de Odido-hack. En daarop is te horen hoe hij een medewerker van het telecombedrijf in een opgezette inlogpagina laat trappen. De verdachte die kreeg eerder de kans zich te melden, deed hij niet. Daarom is nu zijn stem gedeeld. Ja, zo klonk het.
4: Je spreekt met de ICT-dienst Odido. Ik bel vandaag van een rekker die nog opensluit bij jullie locatie. En die zal zo snel mogelijk gesloten moeten worden. Ik kan dat nu niet precies zien, maar wat we moeten doen is dan eigenlijk via een interne service link. En dan gaat het automatisch allemaal dicht. 1 seconde. Ja. Ja, dat is dus het probleem. Dus via een interne service link kan ik dan alles gelijk sluiten.
0: Ja, het klinkt wel alsof hij er verstand van heeft.
3: Ja.
2: Er zit een beetje een Engels accentje in of zo.
1: Mag ik even horen?
0: Ja, je mag het ook. Denk je hem te herkennen, de stem? Nee, dat hoop ik.
4: Je spreekt met de ICT-dienstbouw Dido. Ik bel vandaag van een rekker die nog openstaat bij jullie locatie. En die zal zo snel mogelijk gesloten moeten worden. Ik kan dat nu niet precies zien, maar wat we moeten doen is dan eigenlijk via een interne service link. En dan gaat het automatisch allemaal dicht.
1: Nou, gewoon voor stemmenjacht wordt het.
2: Binnen nog geen minuut hadden ze alles. Die gasten, laat maar zeggen, die medewerker van Odido had alles ingevuld en gedaan. En ze zaten binnen een minuut, hadden ze die 6 miljoen...
0: Het is een vrij essentieel inlog had hij gebruikt.
1: Dan is, het gewoon een inside job.
0: Nou, dat is het dus niet. Iemand is er met, eigenlijk met boter en suiker ingegaan.
3: Ik dacht, dat is collega, het. Ik doe wat hij zegt, want het zal wel goed zijn.
2: Het is als jij een beetje met termen slingert, wat deze gast doet. Die heeft gewoon gekeken van, joh, wat is een beetje te gebruikelijk in zo'n bedrijf.
1: Ja, maar voordat je
2: maar als jij zegt, joh, hallo, je spreekt met Henk van de ICT. Dus als jij de HTML-server, als ik even kijk op jullie locatie... staat.
1: Pling, een miljoen!
2: Als je nog even wil refreshen en dan de backspace...
0: Maar je klinkt op een gegeven moment... Ja, als je een beetje overtuigend bent... En iemand heeft het idee van... Nou, het zal wel kloppen, het zal er meerdere van mij zijn. Dat is hetzelfde natuurlijk als jij bij een bedrijf binnenloopt... en je doet net alsof je daar hoort. Je kijkt niet om naar de receptie en je stapt vrolijk door.
2: Ik denk
0: in
2: 9
0: van de 10 keer kom je echt makkelijk binnen, hoor.
1: Zou je bijvoorbeeld hier bij Talpa binnen kunnen komen?
0: Als je eenmaal de draaideur bent... want die zit natuurlijk dicht en die gaat niet altijd open... maar en je kijkt niet naar de beveiliger... maar je loopt echt stug door zo van... Ja, ik hoor hier... Ja, ik bedoel, hoeveel man werkt die? 1200?
1: Ja.
0: Je kent niet iedereen.
2: Ik denk als jij bijvoorbeeld gewoon een schilderspak aan doet met wat verf erop. En je hebt een kwast en een emmer.
0: Ja.
2: En je zegt, yo, ik ben besteld door... En je kent een naam in het bedrijf.
0: Ja, ja. Ik ben besteld door John de Mol.
3: Nou ja, ik kwam vanochtend iemand tegen. En die had ik nog nooit gezien. Ik zeg, hallo. Ja, hallo.
2: Als je goed kijkt in de vechten.
3: Dat was haar eerste dag bij Hart van Nederland.
0: Ja, nee, ja.
3: Voor hetzelfde geld lult ze maar wat.
0: Ik ga even naar Bert, die komt uit Opmeer. Goedemorgen, Bert.
5: Goedemorgen.
0: Hallo,
5: vrienden van de radio.
0: Bertje.
5: Goedemorgen.
2: Hoe is het, Bert?
5: Alles goed, jongens?
0: Ja, hier is alles prima. Maar hoe is het met jou?
5: Ja, ook lekker.
0: Ja?
5: Ik ben onderweg naar Parijs.
0: Oh, Parijs?
2: Van Opmeer naar Parijs.
5: Ja, even naar Parijs. Maar ik heb... vrijdag zijn we heen gereden, hebben we met de vrachtwagen een stand gebouwd op Maison & Object. Dat is een van de grootste lifestylesbeurs in Europa.
2: Ja.
5: En ik was een stekkertje vergeten.
1: Even serieus?
2: Nou, een geintje.
5: Ja. We hebben daar een logo hangen, van zo'n neon logo.
2: Ja.
5: En de aansluiting met het stopcontact die lag nog in Alkmaar.
1: Nee.
2: Maar nu is het niet vervelend om naar Parijs terug te rijden, toch?
1: Nou ja,
2: je toch met je...
5: Het is 6 uur heen.
2: Ja.
5: En ik mag van de opdrachtgever niet gelijk terugrijden. Dus je moet overnachten.
2: Ja, precies.
5: Dus morgen weer terug.
2: Is dat fantastisch?
0: Je hebt toch couriers, Bert?
5: Ja, maar het moet aangesloten worden ook. Het moet branden.
2: Je kan moeilijk tegen de courier zeggen, sluit ook even het stekkertje aan.
0: Nee, maar je kan natuurlijk wel zeggen... Van joh, haal het even op daar en ik wacht in Parijs.
5: Sterker nog, er zijn dus van het bedrijf 2 man heen gereden.
0: Ja.
5: Ja. Doe even dat stekkertje eraan.
2: Ja.
5: Maar, het is mijn verantwoording, dus ik rij heen weer.
0: Nee, je neemt het in ieder geval wel serieus, Bert.
2: Volgens mij wel is dat de Eiffeltoren staakt, dus daar kom je niet op.
5: Nee, maar kijk, Parijs, het klinkt leuk, maar je ziet alleen witte strepen en een industrieterrein.
0: Ja. Maar dat is
5: dat
0: vaak,
5: hè? Dat is
0: ja.
5: Ja.
0: Parijs
5: is wat een trucker ziet.
0: Wat heb je gezien?
5: Een trucker. Dat is hetzelfde wat een trucker ziet.
2: Oh, ja, zo bedoel je. Ja. Wij denken natuurlijk altijd, oh leuk naar Barcelona. Ja. Dan steek je met je vrachtwagen langs de Sagrada Familia. Maar je komt niet verder dan een buitenwijk.
5: Nou, dat niet alleen. Je overnacht op een of andere parkeerplaats.
0: Lekker.
5: Zou ik wel allemaal van die ja, dat bedoel ik.
0: Ja.
5: Dat is verschrikkelijk.
0: Hé, maar dan is zo meteen dat lichtbord is aangesloten. Het stekkertje, dat is in Parijs. Blijf je daar? Ga je weer terug?
2: Nee, je moet blijven. Nee,
5: ik blijf. Ik moet blijven.
0: Ja.
5: Dus morgenochtend mag ik pas weer terug.
0: Oh. Maar wat ga je daar verder doen dan? Ga je over die beurs heen slenteren?
5: Nou, dat is verschrikkelijk.
2: Ook al.
0: Je bent wel levensgenieten, Bert.
2: Ik zou even lekker naar de scène gaan.
0: Ja.
5: Ik denk dat ik naar mijn hotel ga.
2: L'hotel.
5: Ja. Ik heb het hele weekend hard gewerkt, dus ik denk dat ik
2: Nou,
5: daarom.
0: Even verdiende rust. Bert, wel leuk dat jij tijdens het heen en weer rijden van een stekkertje... dat je bent uitgeroepen tot...
6: De eerste luisteraar.
5: Ik sta luisteren.
0: Ja. Je krijgt een t-shirt.
5: Dankjewel.
1: Wat is de eerste luisteraar in het Frans?
0: Ik heb geen idee.
2: Premier...
5: geen idee, ik spreek geen woord Frans.
2: Ook niet. Ja. Nou, stekker is prissé, hè?
1: Ja.
5: Oh, oké. Okay. Nou, dat... Ik blijf altijd Nederlands praten, want dan gaan ze... snelste weg.
2: Het is premier auditeur.
0: Ja. Oh, le premier auditeur.
2: Of later. Het hangt er maar net vanaf. Ja. Is je man of een vrouw?
5: Lekker belangrijk.
0: Ja, nee, dat is ook zo natuurlijk. Bert, rij voorzichtig.
2: Ja.
5: Gaan we doen.
2: Geniet een beetje.
1: Geniet van het leven.
5: Veel plezier.
0: Ogen voor haar. Bert, dat is een zware ochtend. Balen als een stekker, kent u die uitdrukking?

0: Kiss.
1: Vandaag nog een beetje Prinsjesdag met Prince en The Revolution. Kiss om 6:08 in de ochtendshow van 538. Dinsdagochtend met later vanochtend vanaf 9:00 weer de Zero's Top 538. Dus 90's en Zero's Top 538 zelfs die we hier los laten gaan. Dus twee decennia behandelen we. We hebben eigenlijk gezegd van...
2: We husselen het een beetje.
1: Ja, ja, joh,
2: leuk man.
1: Het is wel leuk, ja, want dan hoor je opeens hoe uiteenlopend de muziek is in die 20 jaar popmuziek die daar behandeld is. En we pakken hem zo meteen op voor de mensen die echt nou niet kunnen wachten. 427, Kelly Clarkson.
3: Kijk, schrijf even mee. Kelly Clarkson.
1: Behind These Hazel Eyes.
3: Oh, dat is een leuke plaat.
1: Ja, dat is een leuk liedje. Daarom staat hij er ook in natuurlijk. Maar dat is pas om 9:00, dus dat duurt nog wel eventjes. Verder natuurlijk de vaste onderdelen van deze radioshow. Met onder andere kans op 538 euro.
2: En Bente komt langs.
1: En Bente komt... Nou, dat is ontzettend leuk. Bente heeft een nieuwe single.
2: Parachute.
1: Ja, dat is echt een mooi liedje.
2: Ik ben benieuwd of... voor mij zit er in de videoclip ook een parachute. Of ze daar ook daadwerkelijk... Of ze wel eens gesprongen heeft.
3: Nou, Niels en ik hebben gesprongen natuurlijk.
1: Ja, op Texel hebben jullie
3: Op Texel. Ja. En ze zien daar de krater op het...
2: Ik zou het nooit meer doen.
3: Nee.
2: Echt nooit
3: ik
2: meer
3: heb
2: doen.
3: Niels nog nooit zo wit gezien. Wij zaten in het vliegtuig omhoog.
1: Ja.
3: En ik kijk naar links achter... Ja, ik zat bij de deur.
2: Ja, zeker.
3: En jij zat links achter mij. En hij had het een beetje zweet. En hij zegt, ik voel me zo niet oké.
1: Nee, dat snap ik wel.
2: Het is natuurlijk een heel raar iets dat je gewoon... uit de vliegtuig stapte en dan denk nou, ik trek op een gegeven moment, of jezelf, zelf, iemand anders trekt aan een touwtje. Ja, dan is het maar hopen dat
3: maar je leven hangt dus af van een touwtje.
1: Ja. Ja, het is een heel raar idee dat je op een gegeven moment bedenkt van... er is helemaal geen reden om het te doen.
2: Nee.
1: Maar we gaan eventjes een behoorlijk stuk door.
3: Je leeft toch wel één of twee...
2: Ja, het is drie kilometer en je valt eigenlijk vrij tot 1500. En daarna trekken ze keren, dat is wel toch een seconde of 40. Ja. Afhankelijk van natuurlijk
3: hoe zwaar je bent,
2: de zwaartekracht. Maar
1: je ging iets sneller.
2: Je denkt toch op een gegeven moment, je gaat er eigenlijk maar vanuit dat het touwtje
1: dat het allemaal werkt
2: en dat als je eraan trekt, dat die open gaat. We hadden het laatst nog over, was toch een paar jaar geleden is het er ook nog zo'n crime passionnel geweest.
3: Ja, in België was dat. Er was een man die had een relatie met twee vrouwen.
2: Ja.
3: Waren allebei parachutespringsters.
2: Zijn alle drie volgens mij.
3: Ja, alle drie. En op een gegeven moment toen dacht de ene, mijn rivaal, die schakel ik uit. En die had
2: die is de kleedkamer ingegaan.
3: En die had de touwtjes door en die had netjes die parachute weer ingevouwen. En zo. Die kreeg op een gegeven moment aan het koord. Ja, er gebeurde helemaal niks.
1: Nee.
3: Reserveparachute, ja, er gebeurde helemaal niks. Die viel zo te pletter.
1: Maar dan weet je dus een x-aantal seconden van... ik ga dit niet overleven.
2: Ik weet niet of je buiten bewustzijn raakt in de snelheid.
1: Oh, dat weet ik ook niet.
3: Nee.
2: Op zo'n afstand?
3: Nee.
2: Oh, geen idee. Maar
4: nou, een paar seconden, ik denk wel langer, toch?
2: Nou ja, 1500 meter is 35, 40 seconden. Dan moet je dat nog een keer. Dus binnen 2 minuten ben je in principe weer... zonder parachute.
1: Maar ja, je hebt dan op een gegeven moment... allebei die parachutes die ben je verloren. Want die zijn eruit gegaan, maar niet open. En jij bent los.
2: Ach, man.
1: Ja. En dan, ja, je weet van...
2: Ik kan niks meer.
1: Ik val me dood tegemoet.
4: Schuwelijk.
1: Verschrikkelijk.
2: Ja.
4: Echt
1: gezellig. Wat een leuk onderwerp deze dinsdag. Is dat even fijn opstaan? De ochtendshow van 538 dus voor deze dinsdagmorgen. Met muziek van Alex Warren en Best

0: Alex Warren. En Passenger, 7:02. Een bijzonder goedemorgen. En wat leuk dat je erbij bent deze dinsdagochtend. Dit is de ochtendshow met het laatste nieuws van Florentien zometeen hier.
1: Nou, onverwacht Nederlands succes in Amerika.
0: En de Matthias van de ochtendshow. Zometeen te verdienen en lekker naar de wekker. We hebben hem laten maken in groen en paars. En jij mag zometeen zelf weten welke kleur we toesturen als je meestemt.
2: 18 plus, speel bewust.
1: Ja. Echt serieus?
3: Zo.
1: Oh, wat een geld.
4: 15.000, potverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterij?

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja. En waarom staat er dan boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
6: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op DisneylandParijs.com.
7: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Eerder stoppen met werken?
10: Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkipshawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
8: Fans van voordeel,
7: Aldi.
11: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
12: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
11: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
13: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
14: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
15: De energietransitie is onmogelijk.
16: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
17: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
18: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
17: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
19: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
20: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Bestrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
21: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
22: Alle
0: alle Sikkens verf bestel je bij
1: verfwinkel.nl. Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: Utrecht bij Kerkdriel, 19 minuten. A2 Den Bosch, Utrecht bij de Martinus Nijhoffbrug, 6. A2 Den Bosch, Utrecht bij Geldermalsen, 6. A4 Den Haag, Amsterdam voor Zoetewoudendorp, 14 minuten. Grote problemen op de A12, Arnhem, Utrecht bij Wageningen. 1:40 komt er een ongeval. A28 Zwolle, Amersfoort bij Nijkerk, 9. En de laatste Timmy is de A50 Aberdorn-Os bij Grijshoord, 52 minuten.
1: Oké, dan 6:55, de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De politie is gisteravond massaal een wijk in Nijmegen ingetrokken nadat er schoten waren gehoord. Bewoners kregen het advies om binnen te blijven. Wat er precies is gebeurd, dat is nog een raadsel. En het kabinet treuzelt met een verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties. Dat schrijft de Telegraaf. Er ligt al 2 jaar een motie vanuit de Tweede Kamer, maar daar doet justitieminister Van Wil nog heel weinig mee. En tennisser de Botik van de Zandschulp die heeft na een sensationele wedstrijd de kwartfinale gehaald op de US Open. Ja, de eerste set verloor hij nog kansloos van de Fransman Arthur Gea. En daarna was er 3 keer een tiebreak nodig, waarvan hij de eerste ook nog eens een keer verloor. En zijn tegenstander in de kwartfinale is nog niet bekend. Nou, ik vind het knap. Ik lees namelijk alleen maar dat hij altijd verliest.
0: Ja.
2: Dus dit is ontzettend leuk.
1: Ja, je hoort altijd in de eerste ronde uitgeschakeld. Ja. Maar nu dus kwartfinale.
2: Ja, man. Knap. Hartstikke goed. Ja, de brug bij Nijkerk, waar de A28 overheen gaat, is er zo slecht aan toe dat hij langer dicht blijft dan gepland. Hij blijft daarom gesloten tot de herstelwerkzaamheden klaar zijn. En dus niet die 48 uur langer. Dat is,
0: Wat is dat vlak bij jou dan, Tim?
3: Bij de afslag Nijkerk.
1: Ja, je hebt 2 afslagen in Nijkerk. En dit is gelukkig de tweede waar ik dan niet zoveel gebruik van maak.
0: Nee, maar
1: het hele dorp gisteren stond, het stond aan alle kanten
3: vast. Maar is deze brug die bij de McDonald's?
1: Ja, vlak voor de McDonald's eigenlijk. Je hebt vlak voordat je...
3: Maar je hebt die asfaltfabriek, heb je?
1: Ja, hij ligt daar eigenlijk zo'n beetje tegenover.
3: Ah, oké. Okay. Ja. Het is dus de kleine brug, om het zo maar te zeggen.
1: Nee, het is de grote brug waar de A28 overheen gaat. Hij gaat niet open. Het is meer een soort viaduct achter de brug. Waar wel vaarverkeer onderdoor kan. Maar daardoor is de A28 helemaal dicht.
2: Ja, Rijkswaterstaat wist eigenlijk al langer wat de problemen waren bij de brug. Er is namelijk zand en grind weggespoeld onder die brug. En dat zou in november worden verholpen. Maar bij een controle was de situatie zo verslechterd dat er eigenlijk acuut gevaar is. En daarom is dus die snelweg gelijk
3: gesloten. Weet je wat ik het idee heb? Is dat Rijkswaterstaat in deze fase van de begroting denkt, we sluiten gewoon alles in de hoop dat we zo ontzettend veel geld erbij krijgen.
1: Zou dat erachter zitten?
3: Dat denk ik wel. Want het is ineens, elke brug gaat dicht, elke weg gaat dicht. Ik las dit weekend, of vorige week stond in de krant, de lantaarnpaal op de A27, die doen het allemaal niet. Van Utrecht naar... Bij Almere zeggen ze ook, we hebben geen geld om die te repareren.
1: Oh, ik dacht dat we ze te laten branden. Maar het is nijpend, de situatie.
3: Nou ja, Rijkswaterstaat, het is natuurlijk algemeen bekend dat het wegennet in zeer slechte staat verkeert.
2: Het is echt
3: het is niet alleen in Nederland, hè. Duitsland heeft hetzelfde
0: België
3: probleem.
0: Drama ook.
3: Het is allemaal niet onderhouden. En ik denk dat Rijkswaterstaat nu denkt, nou weet je wat, we zetten draai de duimschroeven eens even aan.
1: Ja. Een klein beetje noten.
3: Want jij zei ook, de A1 gaat dicht vannacht.
1: Ja, maar dat zijn onderhoudswerkzaamheden.
3: Jawel, maar goed, dus straks de A28 dicht, de A1... Het
1: dat is wel even ingewikkeld. Dat is wel vrij lastig. Maar misschien dat ze daarom besluiten van, nou, dat doen we nu even niet. Ik weet niet hoe dat werkt, hoor.
3: Nee.
1: Maar vannacht is die dicht, ja.
2: Cambuur laat vanaf dit weekend weer uitsupporters toe bij hun wedstrijden. Wel zijn er netten geplaatst rond het uitvak. Afgelopen 2 weken waren uitsupporters niet welkom nadat supporters van Feyenoord vuurwerk in het thuisvak gooiden. 7 mensen raakten toen ook gewond. En zaterdag spelen ze tegen NEC. Ja, en vanmiddag wordt die wedstrijd FC Utrecht Go Ahead uitgespeeld.
3: Oh ja.
0: Ga je kijken, nieuws?
3: Ja, ik heb mijn laken vanochtend van het bed gehaald.
1: 2 gaten erin geknipt.
3: Ik heb weer 2 rondjes. Ik ben er klaar voor om... ik dacht wel, Utrecht moet ook per direct gewoon een net op... Eigenlijk moet elke club gewoon zeggen vanaf nu net op. Feyenoord heeft het ook. Ja. Dat laat zien dat het eigenlijk heel goed werkt. En dan is dat maar zo, toch?
2: Dan is het maar zo.
3: Ja,
1: en dat is wel jammer dat het moet.
3: Nee,
1: het is echt zo zonde.
3: Ja, maar ja,
1: ik denk toch nog steeds dat op het moment dat jij als club ervoor zorgt dat je het team of in ieder geval de wedstrijd benadeelt en dat die stil komt te liggen door het gooien van vuurwerk. Ja, doe maar punten aftrekken. Of geef de tegenpartij dan de overwinning. Ja. Ik denk namelijk dat je dan als supporter heel snel denkt, ja, dat gaan we niet meer doen, want dat kost ons 3 punten. Dat is echt, denk ik, de enige manier.
3: Want nu, gisteren kwam Utrecht dan naar buiten toe van... we hebben de daders, we hebben er een aantal verdachten.
2: Mensen, ja.
3: Die hebben op het vizier, maar het is natuurlijk, dat is natuurlijk ook een wassen neus. Er is geen controle, er is niks. Nee. Dus ja, het is leuk, er is geen meldingsplicht. Dus die zitten gewoon volgende week zondag gewoon weer in het stadion.
1: Maar het is wat jij ook zei gisteren, dat die gasten van Go Ahead... die moeten nog een keer naar Utrecht, die spelen nog weer een keer in een leger.

0: stadion. Ook nog eens een keer super.
1: Helemaal niet leuk.
0: Terwijl ze er niks aan konden doen. En ze hadden gewoon, ze waren in de winning mood. Ze waren lekker aan het spelen. Ze stonden 3-0 voor.
1: Ja, joh.
2: Mooi. Ja, is kut. Beter Pannenkoek dan. En Jan Smit die gaan in oktober weer het Gouden Televisiering Gala samen presenteren. Dat is 8 oktober vanuit Carré. En dat is eigenlijk de derde keer dat ze het samen doen. In 23 en 24 ook. Dus, en vorig jaar werd Pannenkoek nog vervangen door Chantal Jansen. Omdat hij hartstikke druk was met repeteren, theatershow.
0: Ja.
2: Dus,
1: de oudejaarsconferentie.
2: En de oudejaarsconferentie op de NPO. Dus nu weer samen, dat is hartstikke leuk.
0: Nou, ik ben heel erg benieuwd. Paling en Pannenkoek, hè, worden ze ook wel genoemd. Het duo. Wij gaan zo meteen.

0: Edge of Desire, 12 over half 7. Goedemorgen en leuk dat je luistert. Het is de ochtendshow van 538. En wij gaan eventjes bij jou te raden wat we nou zo meteen eens moeten gaan draaien.
1: Lekker, na de wekker.
0: Ja, we kunnen zelf een keuze maken. Maar uiteindelijk vinden we het veel leuker als jij een beetje met ons meedenkt. Er zijn twee liedjes die vandaag wel aanleiding vinden om even gedraaid te worden. Laten we even beginnen met de geboortedag van Tim Bergling. De man die wij veel beter zijn gaan kennen als Avicii. Want dat was een van zijn artiestennamen. Tom Hanks heeft hij ook nog gebruikt, toch? Als artiestennaam.
2: Ja, maar had hij wel drie, vier namen of zo.
0: Maar we kunnen iets draaien van dit Zweedse multitalent. Wij

0: Topsy, wil je die straks helemaal horen? Even een 1 deze kant op appen via de app van 538. En je stem is binnen. We gaan zo meteen aan de tel en dan weten we welk liedje er gewonnen heeft. De tegenstander vandaag van Avicii is... ja, dat is een grappig verhaal. Het was het jaar 1990. Op deze datum in dat jaar stonden er 3 liedjes met dezelfde titel en hetzelfde refrein in de hitparade. Het was het liedje Ritmo Della Noche. Er waren 3 acts die daar een hit mee hadden. Wij hebben er even 1 uitgepakt. Ja. Van, was het nou Mystic of Mystiek?
1: Ik weet niet. Mystique.
0: Mystique, hè, was het, ja. Ritmo della Noche.
1: Oh!
0: Dat is, even, ik kan beter deze laten horen.
1: Ja.
0: Ja. Dat is optie 2. Leuk. Maar er dus nog 2 andere versies van het liedje.
2: Maar die klonken redelijk identiek.
0: Die klonken allemaal hetzelfde. Je moest echt goed luisteren welke plaat heb ik hier nou voor me. Maar volgens mij was uiteindelijk dit de grootste hit. Laat me even weten wat we straks moeten gaan draaien. Ga je voor Avicii en het liedje Hey Brother. Daar stuur je een 1 naar de studio en je stem is voor Tim Berkling. En vind jij Mystiek wel leuk om te horen op deze dinsdagmorgen? Ritmo della Noche. Even een 2 deze kant op hebben en dan stem je daarop. En door te stemmen kun je hem binnenharken.

0: naar Natasja. Die komt uit Sliedrecht. Goedemorgen, Natasja.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Goedemorgen. Hallo. Vroeg van de partij ook, deze dinsdag?
1: Ja, 6 uur inderdaad uit de veren en dan snel naar het werk.
0: Oké, en wat doe je dan, Natasja?
1: Commercieel administratief bij een import-export, groothandel in dierbenodigheden. Ah, dan voornamelijk tuinvogelvoer. Beetje in niche-market.
2: Zangzaad.
1: Nou, meer vetballetjes en dat soort dingen.
0: Oh. Maar even, die zijn hartstikke duur tegenwoordig, die vetballetjes.
1: De goeie wel, inderdaad. Ja, dat is echt... je moet ze niet van het kruidvat hebben, want dat is allemaal rotzooi.
0: Ja, maar het mooie is... ik bedoel, ik heb nog nooit klachten gehad van de vogels.
1: Nee, dat is waar. Ze komen dan alleen niet meer.
2: Van die potten pindakaas, of niet?
1: Hebben we gehad, ja.
2: Maar dat is niet gewoon de smeuïge café-pindakaas, toch?
1: Nee, die hebben we nu voor honden.
3: Oh, honden?
0: Honden?
1: Ja, pindakaas voor honden.
3: Nou, dat gaat eruit, man. Een hond moet gewoon brokkie hebben. Of weet ook weer.
1: Bonzo. Je hebt ook iets lekkers af en toe.
2: Ja, maar geen pindakaas.
3: Ja. Ik heb liever de buurvrouw nog een keer. Maar goed.
0: Nou, dit is ook vrij snel ontspoord, dit gesprek weer.
1: Ja.
0: Natasja, wij hadden vandaag een muzikaal vraagstuk op te lossen. Oh. Namelijk, wat is er leuker? Een liedje van Avicii op deze vroege morgen... of een liedje van Mystique en dan Ritmo della Notte?
1: Ja, Avicii uiteraard.
0: Ja, was je liefhebber van hem?
1: Ja, zeker wel. Ja. Het is wel jammer dat hij er niet meer is.
3: Ik had ook toen het was een vrijdagavond dat het bekend werd.
0: Ja.
3: Ik was echt wel een beetje ontdaan.
0: Ja, maar ook omdat hij zo jong was natuurlijk.
3: Ja.
1: Zeker, inderdaad. En dan toch aan de eenzaamheid wat je dan nu heel veel hoort bij DJ's.
0: Ja.
1: Treurig.
0: Er
1: was altijd wat festivals, leuke nummers om op los te gaan.
0: Ja, nooit in het echt aan het werk gezien.
1: Nee, dat helaas niet.
0: Nee, oké. Okay. Hey, Natasja, we gaan hem draaien. Jij krijgt van ons een badjas. Wil je hem dan groen of paars?
1: Paars, alsjeblieft.
0: Een paarse sturen wij naar Sliedrecht.
1: Ja.
0: Hey, mooie dag vandaag dan, hè? En succes met
1: het
0: vogelvoer. Hoi, hoi.
1: Hoi, fijne
0: dat gaat helemaal goed komen. Vandaag de meeste stemmen binnen op dit liedje. Hey Brother van...

0: kwamen vanochtend binnen op Avicii's Hey Brother. En dus de winnaar in Lekker Na de Wekker. Straks in het vervolg van deze radioshow, de 538 ochtendshow. Muziek van Ellen Langley staat voor je klaar. Justin en veel meer.
1: Je luistert ze onder de douche. En in je oortjes bij het sporten. De hits uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Deze week in de bonus: AHA Witte Cotton Sweet en Zeepeldruiven 1 per 1 gratis. Pecel Bakproducten en Kuipen ook 1 per 1 gratis. En alle Joma 2 stuks 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project. Behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers 50% korting. Een dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter. 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
7: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
10: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
9: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Dank Roffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
14: Zeg het!
13: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
15: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
16: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
17: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
18: Het gaat online dus helemaal los.
17: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
19: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten... voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
14: Wow!
0: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
20: 538 Nieuws. 7 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Florentine van der Meulen. De brug bij Nijkerk, waar de A28 over loopt, is er zo slecht aan toe dat hij langer dicht blijft dan gedacht. Niet 48 uur, maar tot de herstelwerkzaamheden klaar zijn. Rond de pijlers zijn zand en grind weggespoeld. En dat wist Rijkswater staat al, maar dat is zo hard gegaan dat er snel moet worden ingegrepen. Een hele politiemacht kwam gisteravond op de benen in het oosten van Nijmegen. Daar waren schoten gehoord. Sommige bewoners hadden het over mitrailleursalvo's. De politie riep iedereen op om binnen te blijven. Wat er precies aan de hand was, dat is onduidelijk. De politie is in de regio Nijmegen extra alert na de schietpartij in Overasselt. En bij Europese aanbestedingen moet het niet meer alleen gaan om de laagste prijs. Dat schrijft het FD. Ja, door nieuwe regels moeten overheden straks ook kijken naar dingen als innovatie en kwaliteit voordat ze een opdracht gunnen. En daarmee moet worden voorkomen dat Chinezen een klus spotgoedkoop binnenhalen. Gaan we naar het weer. Vanmorgen blijft het bijna overal droog. Later gaat het op steeds meer plekken regenen en het wordt vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
22: Dankjewel Flo, dan de files. Rick, waar staan ze? Begin op de A1 Apeldoorn-Amersfoort bij Kootwijk. Mooie plek, 12 minuten vertraging. A1 Apeldoorn-Amersfoort bij Voorthuizen, 14. A2 Den Bosch-Utrecht bij Kerkdriel, 25 minuten. A6 Lelystad-Muiden bij Almere-Oostvaarders, 13 minuten. Problemen op de A8 Zaandam-Amsterdam bij de brug over de Zaan, 36. Grote problemen op de A12. Arnhem-Utrecht bij Wageningen. 1 uur en 3 kwartier vertraging. A15 Nijmegen-Gorkum bij de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal. 12. Dan de A20 hoek van Holland-Gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel. 5 minuten. En natuurlijk nog steeds problemen op de A28 Amersfoort-Zwolle. Maar ook Zwolle-Amersfoort. Dat is bij de brug in verband met veiligheidsmaatregelen.
23: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
24: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
25: Centraal Beheer Ondernemersdesk. Met Jasmijn.
26: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
25: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
26: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
25: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
27: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
24: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
28: 538. Zometeen vanaf 9 uur.
29: De lekkerste 90's en zero's hits. Gekozen door jou.
28: De 90's en zero's top 5.

0: zien dat sommige mensen met elkaar zo'n cultuurtje hebben dat ze even zo'n grapje maken. Dat is een manier van stoom afblazen. Het is niet vrij, ik verdedig het niet.
1: Het geluid.
2: De 538 Ochtendshow.

0: In Texas, 9 over 7, goedemorgen.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: Voor deze 8e van september en nieuws hedenochtend. Duitsland-expert René Couperus van instituut Klingendaal die sprak met Pauw en de Wit zijn zorgen uit over de politieke situatie in Duitsland na de verkiezingswinst van de radicaal-rechtse AfD. Volgens Couperus is deze uitslag een middelvinger naar de gevestigde politiek in Duitsland.
3: Ik denk zelfs dat je Duitsland een psychiatrische inrichting zou moeten noemen op dit moment. Alle naoorlogse zekerheden staan op losse schroeven. De bescherming van Amerika, de verhouding met Rusland, de verhouding met China, de terugkeer van antisemitisme, de terugkeer van extreem rechts. Dus eigenlijk dat hele land staat op zijn voeten te schudden. En dat is voor ons ook heel slecht nieuws. Want dat is het belangrijkste land van Europa.
0: Ja, anders deze Duitsland-expert.
4: Maar de mensen hebben toch gekozen?
0: Ja, die hebben gekozen, ja.
4: Nou, ja, als het volk dit wil, dan is het toch heel duidelijk?
0: Ja. Alleen de vraag is natuurlijk een klein beetje van, ja, welke sentimenten hebben er meegespeeld? Want dit is het voormalig Oost-Duitsland. En de mensen daar die zijn structureel echt zwaar ontevreden. Dat die hebben gewoon het idee van, ja, wij zijn achtergesteld. En vroeger was alles beter. Dat hebben ze daar heel sterk.
4: Ja.
0: Dus ja, dan krijg je natuurlijk ook een soort tegenstem de hele tijd.
4: Ja.
0: Maar ja, als de rest van Duitsland erin meegaat, en er wordt nu wel gezegd dat de AfD in een groot deel van Duitsland toch vrij populair is. Wij gaan eventjes naar de situatie rondom Ruben van Bommel. Want daar is nog steeds niet iedereen over uitgesproken.
4: God,
0: de botsing tijdens de topper.
4: Nee,
0: Johan
4: de
0: Derksen.
4: Botsing.
0: Ja, de botsing.
4: De botsing.
0: Johan Derksen die had ook een mening over wel of niet rood.
5: Bij contactsporten kun je zo'n samenloop van omstandigheden hebben. Er was niets van een overtreding te zien, alleen de botsing was spectaculair en die liep gelukkig nog redelijk goed af. Want als je het zag op de beelden, dan denk je, ja, wat is hier aan de hand? Hmm. Maar het was echt ongelukkige samenloop van omstandigheden. Dus hij had geen gele kaart mogen hebben. En dat die scheidsrechtersbaas die scheidsrechter zo afvalt, zeg maar, die vermenen dat hij er ook geen verstand van heeft.
0: Ja, dus Johan die zegt eigenlijk, het hoort er een beetje bij.
4: Ja, nou, ik vond geel was terecht geweest, denk ik.
0: Ja. Want die kreeg je ook niet, hè?
6: Nee, jawel.
0: Jawel. Maar dan was dat toch terecht.
4: Jawel. Maar Johan zegt dat hij ook geen geel had.
0: Oh, zo, ja. Bij Vandaag is Hard kwam tijdens de uitzending Breaking News binnen. Kees de Bever die bleek gewond te zijn tijdens opnames van de bioscoopfilm De Bevers. Alles voor de fans is de subtitel. Op Malta worden die opnames gemaakt. Hij ging onder een parasol zitten waar een pin uitbrak. En hij liep met zijn gezicht tegen de parasol aan. Vertelde Wilfried Gené gisteravond.
7: Kees zit nu al 4 uur, nee sterker nog 5 uur al bij de eerste hulp in een ziekenhuis op Malta. Wordt niet geholpen. Zo'n grote ster en dan niet geholpen worden. Dus we gaan nu op zoek naar een privékliniek. Want Kees is er slecht aan toe. Hij heeft hier een grote hoofdwond. Film stilgelegd. En nu is de vraag, komt de film er nog wel? Van de Bevers. Dat is ook niet best.
6: Ja, maar het zou wel meevallen, want anders hadden ze hem wel geholpen.
7: Denk je?
0: Daar is Valentin aan een puntje, denk ik.
6: Ik denk het ook. Ja,
0: dit zijn natuurlijk wel van die dingen. Als je toch promotie wil maken voor een film, dan helpt dit wel een beetje mee.
6: Ik denk dat wij de enige vier zijn die niet in die film acteren. Wie er allemaal in zit?
0: Nee, ik heb geen idee. Ik wist niet eens dat ze een film aan het maken waren.
6: Het gaat echt van Marco Schuitmaker tot aan de.
4: De Bevers?
6: Ja, de bevers in de bios, of weet ik veel.
0: Ja, de film heet De Bevers, alles voor de fans.
6: Maar voor mij wordt het opgenomen. Ja, het wordt in Malta opgenomen deze week.
4: Daar gaat niemand heen naar de bioscoop.
6: Nou, dat denk ik wel.
4: Nee.
6: Naar die soap kijken voor mij ook gewoon
4: 500.000. Ja, maar er is een groot verschil tussen de soap kijken en naar de bioscoop gaan.
0: Ik zou ook niet snel.
8: Ik denk het wel, want echt.
0: Ja, zou jij erheen gaan?
6: De fans.
8: Ja, zoveel bekende. Bas Smit.
6: Niet normaal, heb je het lijstje
0: zeker
6: daar?
0: Niet.
8: Ja, Patty Pravart speelt erin. Even kijken.
0: Rutger van
8: Barneveld. Henk ten Katen, Bonnie Sinclair, Christel de Laat. Ja, echt.
6: Niet normaal,
8: Rutger van Barneveld.
4: Het zijn niet echt de toppers die er meedoen.
6: De toppers zitten er niet in.
0: Nee, die zitten er niet onder.
8: Echt
0: tof. 13 over 6.

0: Sam Harper samen met Justin. Just a little bij 538 in de ochtendshow. Eigenlijk het oude succes van de Bingo Players. Maar dan nog ietsje sneller gemaakt, deze plaat. Uiteindelijk terug te voeren op een liedje van Brandon Russell. Piano in the Dark. Dat was eigenlijk het helemaal het origineel. Maar dat is echt heel lang geleden. Team voor half acht, goedemorgen en welkom hier.
1: De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af.
0: Nou,
1: wat zit er in het programma vandaag?
0: Ja, je kan je beter afvragen wat er niet in het programma zit natuurlijk. Maar wel even leuk om te vermelden. Wij krijgen vanochtend visite van Bente, die komt
2: ernaast. Ja, vind ik leuk.
0: Ze heeft al een geweldig liedje onlangs uitgebracht met 3-2-1. Maar er is nu een nieuwe single. Parachute heet het nummer.
2: Ja.
0: En zij komt hem vanochtend hier live spelen. Dus over een uurtje is ongeveer hier. En hoor je er een van de grootste talenten die Nederland heeft op muzikaal terrein. Dus Bente, later van ons vanochtend bij ons in de studio. Natuurlijk kans op geld in begin de dag met een mooi bedrag. En we moeten het even over die, want daar gaan veel mensen last hebben vanochtend qua verkeer. Over die brug hebben bij Nijkerk, de Hardenbergenbrug. Rijkswaterstaat kan de veiligheid van die constructie van die brug niet garanderen. Daarom blijft die dicht. De A28 daar is afgesloten tot de herstelwerkzaamheden zijn afgerond. En wanneer dat is, kan Rijkswaterstaat nu nog niet zeggen. Tim Schaap van de ANWB hebben wij van de telefoon. Tim, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen. Ja, hallo.
0: Grote problemen voor de mensen die van het noorden naar de Randstad willen en omgekeerd.
3: Ja, zeker. Ja, die weg is helemaal dicht bij die brug. Daar kun je echt niet overheen, dus dat wordt toch wel omrijden. Het advies is inderdaad om dat te doen via Apeldoorn over de A1 en de A50. Ja. We zien wel hier en daar iets meer verkeer dan gebruikelijk op die route, maar ook vooral lokaal. Echt door Nijkerk zelf heen en een paar N-wegen. Dus het is daaromheen is het toch wel drukker dan anders. Dus ga voorbereid op pad en hou er in ieder geval rekening mee dat die dicht is.
2: A1 zijn ook werkzaamheden, toch? Die zijn ze aan het verbreden of zo, een nieuw laagje asfalt erop.
3: Ja, klopt. Ja, die gaat vanavond vannacht ook dicht. Dan is het extra onhandig. Dan krijgt het lokale wegennet nog erger te verduren. Ja. Maar we zien nu bijvoorbeeld ook file op de A28 bij de Flevopolder. Dus het is drukker op andere plekken hierdoor. Omdat mensen niet over die brug heen kunnen. Dus mensen willen toch van A naar B en zoeken dus een alternatief.
0: Nou weet Rijkswaterstaat niet hoe lang het gaat duren. Normaal gesproken, dit soort werkzaamheden. Praat je dan over weken, over maanden?
3: Ja, hele goede vraag. Het ligt me net aan wat er precies aan de hand is. Rijkswaterstaat komt er als het goed is later vandaag op terug. Ze hebben ons laten weten dat er in ieder geval zand is weggespoeld uit die constructie, uit die pijlers die in de grond zitten. Ik heb er niet voor gestudeerd. Ik zou niet weten hoe lang dat gaat duren, maar hopelijk niet al te lang. Want dat levert files op.
0: Het lijkt wel een trend te worden nu onder de brug in Nederland. Dat het onderhoud wat te wensen overlaat.
3: Ja. Ja, zeker. Ja, het is natuurlijk al toch al de zoveelste die zo'nzelfde dossier heeft. Dus dat is onhandig voor de weggebruiker. Maar ja, we houden het voor nu gewoon in de gaten. Want op dit moment is er weinig anders aan te doen dan omrijden. Dus dat is nogmaals het advies via Apeldoorn over de A1 en de A50.
0: Ja, en dan morgen staking bij de Nederlandse spoorwegen. Wat betekent dat voor de ochtend- en de avondspits?
3: Die kan wel eens wat anders verlopen dan anders. Het is natuurlijk wel, moet ik erbij zeggen, woensdag. Dan is het niet mega druk. Ja, inderdaad, voor veel mensen wel. En het is ook wel uitgebreid erover gegaan. Hè. Bedoel, nu waarschuwen we ook. Dus waarschijnlijk kiezen heel veel mensen ervoor om thuis te werken. Maar ja, het zal hier en daar toch wel een iets andere spits zijn dan anders daardoor. Maar goed, voor ons nog verwachten we geen topdrukken.
0: Oké. Dus dat
2: ik
0: zou...
2: Ik denk dat morgen wel. Echt iedereen... Ik denk dat het de rustigste spits van het jaar wordt morgen. Dat denk ik serieus.
3: Ja, het zou zomaar kunnen. Ja, we hebben er veel over. Dus iedereen weet het ook.
2: Precies.
3: Dus wat dat betreft, men is wel voorbereid.
0: Ja, maar het advies is ook om als het kan gewoon lekker thuis te werken.
3: Ja, tenminste, dat ligt natuurlijk aan niet iedereen kan dat. Maar als dat lukt met je werk, is dat wel het meest aan te raden.
0: Ja, Tim, dank je wel even voor dit moment. En we houden de situatie rondom de Hardenbergenbrug daar in de gaten. Later vandaag dus meer nieuws daarover.
3: Ja, hoogstwaarschijnlijk later vandaag. Ja, klopt. Okay.
0: Dankjewel.
3: Wachten met spanning af.
0: Tim, mooie dag.
2: Hoi. Vandaag zou zeggen, rijden er even 3 vrachtwagens zand heen en de boel is weer gestut.
0: Er is zand begint weggespoeld. Het klinkt niet alsof het heel ingewikkeld op te lossen is. Maar het zal vast iets moeilijker liggen dan dat. Anders gooi je ze hem niet dicht, toch?
2: Nee, maar ik...
4: Acuut gevaar, dus dat betekent wel heftig.
0: Maar je bent daar op een gegeven moment... Ze hebben dan gisteren die inspectie gedaan. Jij moet op een gegeven moment dan de call maken. Beslissen van, dit is onverantwoord. Hij moet per direct dicht.
2: Ja.
5: Ik vind dat een hele verstandige beslissing.
0: Ja?
5: Ja. Want je wil niet de verantwoordelijkheid hebben dat het eigenlijk misgaat.
2: Ik denk dat het allemaal wel meevalt hier in Nederland.
0: Ja, denk je?
2: Ja, dat ik denk van, joh...
0: Zijn we te voorzichtig?
2: Ik denk echt de Rijkswaterstaat hoor ik al. Weet ik hoe lang roepen, we hebben geen geld, er is te weinig, dit en dat. Die Prinsjesdag komt eraan. Ik denk dat het echt gewoon even is van, joh, we zullen wel even benadrukken hoe slecht het allemaal gesteld is.
0: Klein beetje de druk opvoeren.
2: Dat denk ik wel, ja.
0: Het is 5:30. Goedemorgen en leuk dat je erbij bent. De ochtendshow voor dinsdagochtend met Ben Howard, het prachtige kind.

0: 538 om 2 minuten voor 7:30. Hey Flo, wat heb jij in het nieuws zo?
1: Nou, een reality van vroeger komt terug op televisie en dat belooft dus echt spectaculair te worden.
0: Dan hoor je dat wel vaak als het gaat om reality serie. Bruno Mars, binnen nu in een paar minuten. Nothing But Thieves staat voor je klaar. En veel meer in het vervolg van de ochtendshow.
2: Luister naar Radio 538.
3: Kan je vanaf volgende week heel veel geld opleveren.
2: En je hoeft alleen maar
3: de juiste stem te halen.
2: De 538 Stemmenjacht.
3: 8 koffers, 8 stemmen.
2: En 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
3: Doe mee en meld je nu aan.
2: Druk nu snel op de knop in de 538-app.
4: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
5: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
6: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
7: 18 plus, speel bewust.
8: Ja? Echt serieus?
9: Zo.
8: Wat een geld.
10: 15.000. Potverdikke me.
11: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
14: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
13: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
15: Hey.
16: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
15: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
16: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
17: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
18: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt Acer als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op acer.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet Acer voor jou en een gezondere samenleving. Acer doet het.
17: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
19: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
20: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik. Gamma!
19: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand.

0: Jan van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
1: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
2: Thuisbatterij, einde salderingsregeling,
3: terugleverkosten,
4: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
1: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
6: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel
7: kippie.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
9: Mama.
10: Bij Transavia weten we, aan boord
1: op heel veel biologische producten, tot wel 50%. Ecoplaza.
6: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel
7: kippie.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way.

0: een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
2: Mama!
3: Kijk nou, je zit naast papa.
0: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Goedemorgen, dit is de ochtendshow. Het weer van vandaag. Veel bewolking, alleen in het zuidoosten wat zon. In de loop van de dag gaat het vanuit het westen regenen en het wordt 20 graden vandaag. En dan de ochtendspits, die op sommige plaatsen behoorlijk druk is.
6: Het zijn er 58. We beginnen op de A1 Apeldoorn-Amersfoort bij Voorthuizen 24 minuten. A8 Zaandam-Amsterdam bij Zaandijk-West 21. Probleem op de A12 Arnhem-Utrecht bij Wageningen. Ongeval geweest, 49 minuten vertraging. A27 Almere-Utrecht bij Stichtsebrug 22. Grote problemen op de A50. Apeldoorn-Os bij Grijswoord 50 minuten. A67 Venlo-Eindhoven bij Leenderheide-Voorwerp op de weg 22 minuten. En de N227, wijk bij Duurstede Amersfoort bij de afrit Maren. De vertraging nu 30 minuten.
5: Het is 6:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Het is nog niet duidelijk hoe lang de herstelwerkzaamheden van de brug bij Nijkerk, waar de A28 overloopt, gaan duren. Tijdens inspectie bleek dat er zand en grind rond de pijlers is weggespoeld. En tot dat is opgelost, blijft de brug gesloten. En veel politie op de been in een wijk in Nijmegen gisteravond. Bewoners zeiden schoten te hebben gehoord, waarna er meerdere straten werden afgezet. En iedereen het advies kreeg om binnen te blijven. Nou, wat er precies is gebeurd, dat blijft onduidelijk. En het kabinet wil dat luiers verplicht gerecycled worden en dat gaat jonge gezinnen jaarlijks honderden euro's kosten. Dat schrijft de Telegraaf. Het is de bedoeling dat over 5 jaar zeker een kwart van de luiers gescheiden wordt ingezameld. Zo, dat is een klus. Lijkt mij wel.
6: Smerig,
7: man.
6: Nou, de luier van je eigen kind, dat valt nog wel mee.
5: Nou, is ook uiteindelijk natuurlijk
6: vies. Nee, is het vies, maar de luier van een ander kind.
5: Oh, verschrikkelijk.
6: Het allerergste wat er kan gebeuren, toch?
7: Heel goor, ja. Patty Bartan, die is 71 inmiddels, maar ze keert na 22 jaar terug naar haar reality roots.
5: Oh,
7: en dat
5: leuk.
7: Doet ze met Patty's Possie 2.0.
8: Ik wil zeggen, zo heette de vorige serie ook al, hoor.
7: Ja, de opnames zijn inmiddels begonnen en dan volgend jaar kunnen we het bekijken op RTL 5 en Videoland. En ze wordt in de reality uiteraard gevolgd tijdens haar werk en haar ondernemerschap, haar privéleven en ook haar familie, vrienden, geliefden.
8: Wat ik wou zeggen, vaak leidt het tot bijvoorbeeld Joling, die gaat dan naar een Ahoy, of Bauer, die zit 40 jaar in het vak, maar heeft zij ook nog iets thematisch, of is het gewoon, we gaan Patty volgen?
5: Volgens mij, die pyjama party doet ze niet meer.
8: Nee, die dat was één grote flop,
5: ja,
8: was dat.
5: Dat doet ze niet meer. Dus ik weet
7: ze staat wel stil bij haar 50-jarig jubileum in het vak. Dus daar gaat ze wel iets mee.
8: Rick is goed met haar, hè?
6: Ik heb zo'n hekel aan dat ding.
5: Ja, jij hebt ruzie met haar gehad ooit.
8: Nee, zij jij staat in een boek van haar. Zij heeft een boek geschreven.
6: Dat was echt zo asociaal van haar.
7: Maar wat heeft ze dan precies geschreven?
6: Nou, wij hadden een afspraak. Kijk, ze hadden of een boek of nee, ze hadden een tv-programma. En vanuit Talpa werd gevraagd of wij aandacht aan het programma wilden schenken. Ik zei, we hadden al een paar keer een afspraak met Patty Gehard en gehad. En die had ze. Nam ze er niet op. En wij vonden dat vervelend. Weet je, dan zeg je zo meteen, bellen we met Patty Bart. En ze nam niet op.
7: Ja.
6: Dus ik had haar op de app de avond ervoor. Ik zeg, hey Patty, morgen, ik noem het 8:30, bellen we. Ben je echt wakker? Ja. Ik zeg, kunnen we erop rekenen? Ja. En we bellen de volgende dag. En toen had ze zich weer verslapen. Ja, dan heb ik een hekel. Dus ik stuur haar een appje. Joh, Patty, dit was nog niet de afspraak. Zo, het was een heel normaal appje. Wel een beetje bozig.
8: Ik wilde zeggen, stond daar echt, hey Patty, of stond daar...
7: Stomme.
8: Stond daar.
5: Nee, takkentrom.
6: Nee. Dat was
8: dik
6: gewoon
8: uitgezakt. Oud wijf.
6: Nee, dat had ik misschien beter wel kunnen doen. En aan de hand, dat stond er in haar boek. Terwijl het er helemaal niet zo was gegaan. En er stond er ook bij, wie is in hemelsnaam Rick Romeijn?
8: Ik denk, is wel goed. Nou ja, je staat in ieder geval in het boek.
6: Ja. Ja, maar ik vond het echt...
7: Maar hoeveel mensen hebben dat boek gelezen?
6: Nou, dat maakt niet uit. Ik bedoel, je wordt gewoon iets... Zij beticht mij van iets wat niet gebeurd is.
8: En dan heb je haar wederom een bericht gestuurd.
6: Ja, natuurlijk.
8: Hey Patty.
6: Hey, dikke vetzak. Nee. Maar gewoon, het is niet aardig. Nee, het is gewoon niet aardig.
7: Misschien is het gewoon een misverstand. Gewoon een keer bijleggen.
8: Ja, maar terwijl, Tim, zit wel eens met haar bij Shownieuws.
5: Superleuk wijf.
8: En dan zeg je inderdaad, ze is altijd sympathiek, vriendelijk.
5: Hartstikke aardig. En ze luistert ook vaak naar de ochtendshow, dus het is niet dat zij een hekel aan jou heeft. Nee.
7: Nou,
6: luister naar de ochtendshow.
8: Ja, misschien kan je ook, Rick, dit is wel even geleden.
6: Dit is heel lang geleden,
5: Want over hoeveel, welke tijdspannen praat je?
6: Ja, wanneer dat boek uitkwam.
5: Ja, maar wanneer was dat? Is dat 10 jaar geleden?
8: 72.
6: Nee. Nee, wat ik kwam daar vroeger heel vaak tegen. Want haar ouders woonden in Wateringen. En ik woonde daar vlak naast, dus ik kwam daar vroeger heel vaak.

0: klein stuk, vergeet het en lekker bijleggen.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja, dat, nou, maar even, want we hebben dus nu weer een real life show. Er zijn nu wel heel veel BN'ers met een real life show.
0: Zij was echt de eerste in Nederland ongeveer. Hè?
1: Ja, was dat niet Adam Curry?
2: Ik denk dat het Adam Curry was. Jan Smit, volgens mij.
1: Ja, was dat niet later?
2: Jan Smit of de Bouwers.
0: Nee.
2: Dat waren 100% de eerste real lives. Ah. Ja? Absoluut.
1: Ja, ja, ja. Dat gaan we even uitzoeken. Maar, want zelfs Walter Kroes heeft zometeen een real life soap.
2: Ja.
3: Ach. Er zit toch ook niemand op te wachten.
1: Ze lieten gisteren bij RTL Boulevard even een overzichtje zien. Ik geloof dat we straks een seizoen krijgen met 18 verschillende real life soaps. En dat zijn er best een hoop.
0: Ja, je hebt ook de Hanslers.
1: Ja, daarom. Ja.
0: Nou ja, het meest opmerkelijke nieuws van gisteren vond ik toch wel dat van Umberto Tan. Hij krijgt namelijk op zijn 60ste nog een kindje.
1: Ah.
0: Ja, sinds april dit jaar wordt hij eigenlijk in verband gebracht met de documentairemaakster Elise Rodenburg. Zij is 37 jaar. En hij staat er toch wel een beetje onbekend om zijn liefdesleven een beetje buiten de schijnwerpers te houden. Dus het was best wel verrassend dat hij dan nu ineens...
2: Maar dat is dan ook meteen de bevestiging van de relatie.
0: Ja, dat denk ik wel. Ja,
1: hij heeft gisteren ook een foto geplaatst met haar.
2: Jawel, maar tot gisteren was het niet bevestigd, deze relatie.
1: Hij zei, ik ben heel gelukkig en heeft hij allemaal verklaard. Maar
2: vorige week deed hij daar nog, was dat niet een algemeen bekend iets?
1: Oh, ik dacht het wel, dat hij zei van, ik wil haar uit de media houden.
2: Oh.
1: Dat dacht ik. Maar,
0: ze krijgen een meisje in ieder geval.
1: Ja, superleuk.
0: Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Maar Umberto is 60, hè?
0: Ja, ik vind het wel
3: iedereen
0: oud.
3: Doet er zo moeilijk over, wat maakt het uit?
1: Nee, ja, het is opvallend.
2: Het is opvallend.
1: Ik doe er niet moeilijk over. Ik bedoel, ik
2: weet al, toen ik kreeg mijn zoon, toen was ik 39, dat was toen al dat mensen zeiden...
3: Jeetje.
2: Rondje, op de een of andere manier is het toch iets raars dat er op een gegeven moment zo'n rondje 35... Nou, moet je niet eens...
1: Wordt het niet eens het eind?
0: Ja, mijn ex-man was 15 jaar ouder en hij was bij de laatste, ons derde kind, 49. Is ook best wel op leeftijd. Ja, en hij wordt nu 70.
1: Och.
0: Ja, dat is niet jong natuurlijk. Nee. Want Marijn is 21.
2: Nee, ja, volgens mij was het Harry Mulisch die op hele hoge leeftijd nog een kind kreeg.
1: Ja, die was ook aan de oude kant volgens mij.
2: Ja, maar
1: mij.
2: Die ging echt richting, voor mij... Ja,
1: richting de 80.
2: Ja, dat dacht ik ook, ja.
1: Maar is Mick Jagger ook niet op zijn 70ste nog vader geworden?
2: Ja, ik zou niet weten.
1: Ja. Dat dacht ik wel.
0: Het voordeel vond ik eigenlijk altijd dat mijn ex altijd heel veel tijd voor de kinderen had. Want carrière maakte hij vooral op zijn 30ste.
1: Ja.
0: En 45, dus hij was heel veel thuis en deed heel veel.
2: Maar ga je nog op je 70ste voetballen met je kinderen? Weet je wel, sta je nog langs de lijn.
0: Ja, maar
2: dat zijn wel.
0: Tot vorig jaar zijn ze nog wel wezen skiën, maar nu gaat hij dan een beetje lang lauf of zo.
1: Maar even kijk, Umberto, ter verdediging van hem, die is 60, maar die geeft je geen 60.
2: Nee.
1: Als je nu zou zeggen, Umberto is 45, zou ik ook
0: geloven. Ja, maar tegen de tijd dat dat kind 10 is hij 70, hè?
1: Ja, maar dan is hij waarschijnlijk, ziet hij eruit alsof hij 50 is.
3: Umberto blijft eeuwig jong. Ook.
2: Zouden we iemand die luistert nu zeggen, een man of een vrouw
1: dat kan ook.
2: Of een vrouw die een partner heeft, eens even kijken wie de oudste vader is.
1: Oh, dat is wel even leuk, ja.
2: Of je net nog, dat moet je wel, weet je niet dat je kind al 15 is, maar dat je zegt van, ik heb onlangs een kind
1: gekregen. Op welke leeftijd je vader werd. En
2: ik ben 70, weet je wel. Of 65.
1: Ik denk dames van 70 die nog een kind hebben gekregen.
2: Nee,
1: die
2: gaan een partner hebben.
1: Dat precies. We kunnen wel vrouwen met een oudere man. Dat kan ook. Dus laat me even weten. 0909-3050. Wat was jij op latere leeftijd nog vader? En is het ingewikkeld?
2: Ja.
3: Ik denk juist dat het heel goed is.
1: Ja, maar misschien is het wel hartstikke makkelijk.
0: Jij zegt alleen mannen, maar mijn schoonzusje was 47, hè? Bij de tweede.
1: Dus ja, dat is ook wel echt.
0: Dat
1: is ook aan de oude kant. 0909-3050. Laat maar even weten als je hierover mee wil praten. We zijn gewoon even nieuwsgierig. 0909-3050 of via de app van 538.

0: Nothing But Thieves. Ja. Impossible in de orkestrale uitvoering. Wat mij betreft ook meteen de mooiste uitvoering is van het liedje. 9 voor 8. Nieuws gistermiddag. Het was eigenlijk best een opzienbare nieuwtje. Umberto Tan die wordt op zijn 16e vader.
1: Vindt leuk voor Umberto. Fijne vent.
0: Wordt een meisje, geloof ik, hè? Konden ze ook al melden.
2: Dus ja, zoals zijn ze al over die 3 maanden.
0: Ja, ze zijn al even onderweg. En wij waren even benieuwd, hebben wij onder onze luisteraars ook oude vaders. Tenminste, mensen die op een latere leeftijd nog vader werden. Want wij waren gewoon even nieuwsgierig of het ingewikkeld of misschien wel juist heel makkelijk op het moment dat je ouder bent. Michael, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij bent op latere leeftijd nog vader geworden?
3: Ja, voor de derde keer op latere leeftijd.
0: Oh.
3: Ik heb al 2 zoons van bijna 23 en 19.
1: Ja.
3: Maar ik ben 2 jaar geleden nog vader geworden van een derde zoon.
0: Jeetje.
3: 52-jarige leeftijd.
0: Ja, een soort nakomertje.
3: Ja, een nakomelingetje.
0: Ja, want jij was 53 en toen werd je pa.
3: Nee, 52.
0: Oh, 52. En is het dan, als je wat ouder bent, makkelijker? Of zeg je van,
1: pittig?
3: Nou, in mijn geval is het wel... Het is heerlijk, hè. Dat is, want we hebben een super lief jachtje. En het is echt een geschenk, is het.
0: Ja.
3: Alleen, we hebben wel een druk leven. Ik ben manager van 2 casino's. En daarbij ben ik ook nog een zanger.
0: Oh.
3: Al 25 jaar. Ik ben het hele weekend vaak weg. En door de week met het casino bezig.
1: Is ook in de avonduren.
3: Het is niet zo dat ik veel tijd heb voor Jachje. Maar mijn vrouw, die pakt het allemaal hartstikke goed op. Ja. En geweldig.
0: Maar zou je het mensen aanraden om te wachten en op latere leeftijd vader te worden? Of zeg je van, als je wat jonger bent, gaat het toch allemaal net wat makkelijker?
1: Wat
0: soepeler. Ben je er misschien meer aan toe?
3: Nee, ik merk wel aan mijzelf dat ik heel erg geniet van de jachie. Net wat ik zeg, het is een geschenk en het houdt je jong. Hè?
0: Ja.
3: En aan de ene kant zit je ook alweer bij het pierenbadje. Met je 52ste, met je 54ste. Dus dat is ook wel weer.
1: Het is wel lekker warm water. Allee. Man.
3: Ja.
0: Hey, lekker tussen de moedertjes.
3: Ja, dat klopt. Ja. Maar ja, net wat ik zeg. Ja, ik heb een jongere vrouw. Ik leerde op mijn 49ste nog de liefde van mijn leven kennen.
0: Nee. Oh.
3: Dus,
4: vrouw dan? Ja.
1: Mooi toch?
3: Zij is super gelukkig. Dus dat is echt heel erg mooi om te zien.
0: Nou, jij volgens mij ook, als ik het zo hoor, Marco. Ja.
3: Absoluut. Absoluut.
0: Goed om te horen. Leuk dat je verbelde. En succes. Dank voor je belletje. Oh, ja. We gaan even naar Sim. Sim, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Jij werd ook op latere leeftijd vader?
5: Ja, 57.
0: Oh, dat is wel... inderdaad, dan ben je al een stukje verder nog dan Michael. En heb jij een beetje hetzelfde? Dat je denkt van, het is aan de ene kant superleuk, maar soms ook wel pittig.
5: Oh. Ja, het is zeker super. Een nadeel van mij is eigenlijk nog... hij zit nog in het buitenland en ik moet hem nog naar Nederland zien te krijgen.
0: Oh.
5: Ik had nooit gedacht dat ik nog ooit vader zou worden, maar ja... het kan altijd nog.
0: Ja, maar hij zit nog in het buitenland. Hoe zit dat dan?
5: Ik heb een buitenlandse vrouw en ze is vorig jaar is ze hier geweest en in januari is de zoon geboren.
0: Ja, en welk buitenland is dat dan? Waar hebben we het over?
5: Kenia.
1: Okay. Was jij wel bij de geboorte van je zoon?
5: Ja, ik was wel daar. Fijn. Was wel de baas allemaal super geregeld. Dat was geen enkel probleem. En ik ben afgelopen bovenop ben ik nog 2 maanden op ouderschapsverlof kunnen gaan daar. Daar naartoe.
0: Okay.
5: Dus ik heb echt... van alles kunnen doen met die kleine. Ze morgens wakker worden. Samen douchen. Geweldig.
0: Hey, en het is dan het idee dat ze uiteindelijk deze kant op komen? Bij jou wonen?
5: Ja. Dat is wel de bedoeling, ja.
0: Maar dat is best ingewikkeld dus, begrijp ik.
5: Ja, momenteel wel. In eerste instantie hadden we de papieren wel in orde. En nou moeten ze een erkenningsakte hebben. Ja, nou goed. Die ga ik dan even regelen. En dan is het voor elkaar, hoop ik.
0: Ja, ja. En hoe lang heb je je kleine nu al niet gezien dan?
5: Vanaf 11 augustus.
1: Dat is ook pittig, of niet?
5: Ja. Wat lief?
1: Dat ook pittig is, zeker in deze fase... waarbij die kleintjes natuurlijk heel snel veranderen en groot worden.
5: Ja,
1: dan wil je daar toch het liefst dagelijks bij zijn.
5: Ja. Tuurlijk. Missen doe je hem eigenlijk iedere minuut van de dag. Dat mag je rustig weten.
0: Ja.
5: Dat is een ding wat zeker is. Ik bel wel geregeld en videobellen is allemaal wel... goed geregeld, de internetverbindingen daar zijn ook super. Dat is allemaal geen probleem.
0: Ja.
5: Dus, maar ja.
0: Hey, en had jij, tot voor jij je vrouw leerde kennen, had jij het idee van ik zou nog wel een keer vader willen worden?
5: Ik had eerlijk al de moed opgegeven.
0: Ja, toch?
5: Ja.
0: Ja.
5: Maar ik had altijd graag kinderen willen hebben. Ja. Dat wel voorop. En mijn vorige relatie waar ik 20 jaar mee samen was, die dacht er anders over.
0: Ja. Maar nu alsnog op 57 te goed gekomen.
1: Mooi man.
0: Ja, mooi.
5: Ja.
0: Succes met het hele administratieve stuk. En laten we hopen dan dat je de kleine weer snel in je armen kan sluiten.
5: Als je er is, stuur ik wel een fotootje.
0: Oh, leuk. Ja. Leuk, leuk, leuk.
1: Gezellig.
0: Sien, mooie dag. Leuk dat je belde. Nou, eventjes twee wat oudere vaders hier aan de telefoon. Maar nou ja, het is dus goed te doen.
1: Ja,
0: joh. Het is even, het is net even anders misschien. Maar waarom ook niet? En Umberto dus 60. Wij kregen overigens van veel mensen ook wat bekende buitenlandse vaders bijvoorbeeld door. Al Pacino, die werd bijvoorbeeld op zijn 83ste nog vader.
1: Ja, dat is wel echt...
0: En Robert De Niro, 79.
1: Ja, dat is een echte leeftijd. Man.
0: Mick Jagger was 73. En dan heb je in Nederland, die wordt ook heel veel door luisteraars genoemd. Rob de Nijs, die was 69.
1: Ja, oké.
0: Okay, toen hij zijn zoon nog kreeg. Dus dat voor wat betreft de wat oudere vaders. Dank voor alle reacties. Wij gaan even naar muziek van Robin S. Dit is Show Me Love in de Ochtendshow. We'll be right back.

0: Edu.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.

0: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
0: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
2: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale, 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
6: Simyo.
4: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.

0: Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: sport.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
4: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
5: Het gaat online dus helemaal los.
4: Tot de meest juicy gesprekken. Met Iris Enthoven, Wiesje Hille en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
6: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
7: Müller-milk, the moo you can't resist.
8: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
9: Alle verf super voordelig.
10: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
11: 538 Nieuws.
12: 8 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft langer dicht omdat hij niet veilig is. Er is zand en grind rond de pijlers weggespoeld en Rijkswaterstaat denkt meer tijd nodig te hebben dan de 48 uur waar eerst aan werd gedacht. Er mogen voorlopig ook geen schepen meer onder de brug varen. Paniek in de wijk in Nijmegen gisteravond, waar bewoners schoten hadden gehoord. Er kwam een grote politiemacht op de been en bewoners kregen het advies om binnen te blijven. Wat er precies is gebeurd, dat is nog onduidelijk. Politie in de regio Nijmegen is extra alert na de schietpartij in Overasselt. En jonge gezinnen en ouderen zijn straks extra geld kwijt aan luiers, omdat het kabinet wil dat die verplicht gerecycled worden. Dat schrijft de Telegraaf vandaag. Luierproducenten moeten zelf een inleversysteem opzetten en dat gaan ze doorberekenen in de prijs. En ook zijn ze bang voor gênante situaties als ouderen hun volle luiers moeten inleveren. Dan het weer. Vanmorgen blijft het bijna overal droog. Later gaat het op steeds meer plekken regenen. En het wordt vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
14: Ja, dank. Dan een overzicht van de files. Rick heeft het meest actuele overzicht.
15: Het zijn er 90. Dit zijn de drie lange. A2 Utrecht Den Bosch bij Kerkdriel. 32 minuten vertraging. A12 Oberhausen Utrecht bij Oosterbeek. 47. En de laatste is de A50 Apeldoorn Arnhem bij Grijswoord. 41 minuten.
16: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
17: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
16: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
18: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
19: Yes!
20: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn, zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
19: Yes!
21: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
22: Zometeen vanaf 9 uur.
23: De lekkerste 90's en zero's hits. Gekozen door jou.
22: De 90's en zero's top 538.

0: Don't You Worry Child, Swedish House Mafia. Aan het begin van het derde deel alweer van de ochtendshow.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: Voor de 8e van september. Mark Rutte die werd gisteren ondervraagd tijdens de coronaverhoren. Oud-justitieminister Fred Grapperhaus die stuurde in die periode onder meer appjes over zijn collega-ministers. Ja. Zo noemde hij toenmalig onderwijsminister Arie Slot een soepjurkje. Mark Rutte reageerde daar gisteren op.
3: Je hebt dat toch in elk team, dat sommige mensen met elkaar zo'n cultuurtje hebben, dat ze even zo'n grapje maken. Dat is een manier van stoom afblazen. Het is niet vrij, ik verdedig het niet. Hebben ze zelf ook niet gedaan. Je zag ze er ook allebei ontzettend van balen. Maar het zegt helemaal niks.
4: Nee, want dus... praat hij makkelijk, hè? Ja. Als je hem hoort, dan hoort hem gewoon ook weer de minister-president.
5: Absoluut.
4: Niet een persoon die al een tijd weg is uit de Nederlandse politiek.
0: Maar zitten we nu op het punt dat wij toch zoiets hadden van... of hebben... Hij was eigenlijk zo slecht, of niet?
4: Nou, ik moet zeggen, de laatste anderhalf jaar of zo, twee jaar... maakte hij er wel steeds meer een potje van. Hij moest natuurlijk steeds meer draaien en doen... en het recht lullen wat krom is. Maar hij heeft de jaren daarvoor... Hij heeft 14 jaar gezeten of zo?
0: Nou, wel lang.
5: Wel een record, ja.
4: Dat was heel lang. Ja, ja. Nou ja, ik kan me voorstellen, het zal niet iedereen minister-president zijn... en dezelfde plannen hebben waar iedereen achter staat. Ja. Maar ik had wel het idee dat hij de boel meekreeg.
6: Ja, ik mis hem toch wel een beetje. Ja. Als een soort
4: daadkracht.
6: Ja.
0: Ik weet zeker dat hij het niet leuk heeft in Brussel, dat weet ik zeker.
6: Echt?
0: Nee, ja.
6: Waarom denk je dat?
0: Ja, omdat hij was zo verknocht aan Den Haag en op zijn fietsje alles doen... en dat kan allemaal niet meer, hè? Hij is in Brussel, als hij ergens heen gaat, rijden er twee politieauto's.
4: Hij heeft voor mij ook toch, dat zei hij toen, een huis met 14 kamers.
0: Ja,
4: of zo.
0: Dat vindt hij verschrikkelijk. Dat is niet zijn ding.
4: Hij zat hier op dat bovenwoningetje in een buurtje met, waar zijn pianootje stond. En een woonkamer en een slaapkamer. Ja. Dat was het.
0: Maar ik begreep dat hij ieder weekend nog teruggaat naar Den Haag.
4: Ja, echt
0: serieus. Om zelf zijn boodschappen te doen. Omdat hij dat zo, ja, dat vindt hij zo lekker. Dat kan hier.
4: Ja, tuurlijk.
6: Ja, ik mis wel dat soort van leiderschap of zo.
0: Ja, ja.
4: Absoluut.
0: Het is erg druk op de wegen rondom de afgesloten Hardenberg. Brug, dat is in de A28 bij Nijkerk. Verkeersdeelnemers die wordt aangeraden om via de A50 en de A1 om te rijden. Maar veel van hen die zoeken dan toch weer een route die daar in de buurt ligt via de N-wegen. En dat zorgt voor heel veel drukte daar. Op dit moment is de verslaggever van Hart van Nederland Michael Monkau daar aanwezig. Michael, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, het is behoorlijk druk daar rond die brug.
7: Het is overal vreselijk druk. Ik sta nu langs de A50, waar het ook kruipt. Maar vooral in Nijkerk, waar ik net vandaan kwam, daar staan alle binnenwegen helemaal vol. Oh.
0: En is dat zijn mensen die zeg maar op eigen houtje een alternatieve route aan het zoeken zijn?
7: Juist, en dat lukt ze ook goed, want ik sprak meerdere mensen die zeiden van ja, ik ben door de polder gekomen en dat kostte me eigenlijk maar 5 tot 10 minuten extra.
0: Oh, okay.
7: Alleen merk ik dat het nu nog steeds, het is nog lang niet voorbij, want het lijkt zelfs een beetje drukker te worden.
0: Ja, is er begrip onder de automobilisten voor de afsluiting van die brug?
7: Ja, wonder wel heel veel begrip. Want niemand zegt eigenlijk wat belachelijk. Iedereen zegt ja, als het gewoon gerepareerd moet worden, moet het gerepareerd worden. Het is niet anders, kan maar wat langer in de auto.
0: Ja, is er al iets meer bekend over wanneer die brug weer open gaat? Heb jij al meer gehoord? Jij bent er natuurlijk toch in de buurt.
7: Nee, eigenlijk niet. Want aanvankelijk zeiden ze dat ze binnen 48 uur of zo zouden beginnen. En dat het allemaal wel duidelijk leek. Maar vanmorgen sprak ik Rijkswaterstaat en die zeiden ja... We moeten eerst onderzoek afwachten en dan gaan we grind storten. En het leek alsof het toch nog wel een kwestie van weken kan worden.
0: Oké. En nu de situatie is dat een stuk A28 dicht is. En dat gaat van het Klaverblad Hoevelaken tot aan de afslag Nijkerk, volgens mij.
7: Ja, klopt.
0: Dus dat is een flink stuk A28.
7: Dat is een flink stuk. Het is ook een gek gezicht, hoor. Want als je op N-wegen daar langs rijdt, dan zie je ineens de doodse stilte.
0: Ja. Okay.
7: Het is een enorm contrast met al dat verkeer op de N-wegen.
0: Ja. Michael, dank even voor deze update vanuit Nijkerk. Of in ieder geval de omgeving van die brug. De Hardenbergenbrug, voor alle duidelijkheid. Die is dus afgesloten. En dat gaat, naar het zich nu laat aanzien, nog wel even duren.

0: Sheeran en Justin Bieber. I don't care. Heeft iemand Bent al gezien, jongens? Want die komt hier zo meteen optreden. Maar, oh ja, daar is ze! Wat fijn. Ze komt net de studio binnenlopen aan de andere kant. Dus die ga je zo meteen horen live bij ons met de nieuwe single Parachute, zo heet de plaat. Ja, die had ook een beetje last van de drukte op de weg. Maar zo meteen ga je er horen. Echt een leuke nieuwe plaat. Hoe die klinkt, als je hem nog niet gehoord hebt. Ga je zo meteen live hier voorbij horen komen in de ochtendshow. Het laatste nieuws heeft Florentien.
1: Ja, welke sporten zijn nou bijzonder goed voor je brein? Vertel ik zo.
0: En zomer staat voor je klaar. Duke is onderweg en meer in het vervolg van de ochtendshow.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
4: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
5: Ja, geweldig, hè?
4: Met een nieuw seizoen van Ramons Buitenkeuken.
5: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
4: Het nieuwe seizoen van Ramons Buitenkeuken. Elke werkdag bij 24 Kitchen.
5: Aan tafel!
3: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op SN.

De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Vodafone Unlimited.

0: Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
1: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werken bij DJI.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
5: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks bo!
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie, olifant!
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis product bij Holland & Barrett.
7: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
11: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
14: Wow.
13: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
15: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
16: Goedemorgen, ochtendshow. Vandaag veel bewolking. Alleen in het zuidoosten nog wat zon. In de loop van de dag gaat het vanuit het westen regenen en het wordt 20 graden. En een drukke dinsdagochtend.
17: Ja, zeker. 82 files beginnen op de A1 Apeldoorn Amersfoort bij Hoevelaken. 43 minuten. Ook 43 minuten op de A2 Utrecht Den Bosch bij Kerkdriel. A4 Amsterdam Den Haag bij Zoetewoudendorp 25 minuten. En de A12 Oberhausen Utrecht bij Oosterbeek 40. Problemen dus op de A28 bij Hooglanderveen. Veiligheidsmaatregelen. En nu op het traject Zwolle Amersfoort bij Nijkerk. 27 minuten vertraging. A50 Apeldoorn Arnhem bij Grijshoort 29. A59 Zonzeel-Os bij Waalwijk-Oost, 29 minuten. En de laatste is de A348 Doesburg-Arnhem bij Velperbroek. De vertraging 21 minuten.
16: Het is 9:01, de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
18: Goedemorgen. Rijkswaterstaat is begonnen met de herstelwerkzaamheden aan de brug bij Nijkerk, waar de A28 over loopt. Met schepen voeren ze zand en grind aan. Dat leggen ze dan rond de pijlers, want daar bleek het te zijn weggespoeld. Ouders die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire hebben aangifte gedaan tegen onder meer de Belastingdienst. Laatst bleek dat er nog tientallen miljoenen documenten over de zaak liggen, en dat is verduisteren van bewijsmateriaal, zeggen de ouders. En luiers gaan duurder worden omdat het kabinet een inleverplicht wil, schrijft de Telegraaf. Fabrikanten moeten zelf een systeem opzetten voor het inzamelen, en dat wordt doorberekend naar de consument. Ja, bewegen doet meer dan alleen je conditie verbeteren. Ook je hersens draaien op volle toeren, zo blijkt. De doorbloeding neemt toe. Hersencellen krijgen meer zuurstof en voedingsstoffen. En de stoffen waarmee hersencellen communiceren, zoals dopamine, serotonine, worden ook actiever. En dat kan dus bijdragen aan een beter humeur en een gevoel van energie. Nou, niet elke sport doet hetzelfde. Dus ze hebben een paar sporten onder de loep genomen.
17: Ben benieuwd.
18: En dus hebben ze gekeken welke sporten goed zijn voor, nou ja, welke eigenschappen.
17: Ja.
18: Ik begin bij racketsporten zoals tennis en padel. Hierbij moet je een beetje voorspellen waar de bal terechtkomt, hoe snel die aankomt, hoe je daarop reageert. En daarmee train je de cognitieve flexibiliteit. Ofwel, je kan makkelijker schakelen en je verwerkt de informatie beter. Tai chi, vechtsporten. Oh ja. Daar moet je eigenlijk balans zien te vinden. En aandacht is daar belangrijk. Dus daarmee spreek je aandacht, balans, dat soort dingen. Het valrisico wordt dus bijvoorbeeld minder. Ik heb ook even naar jouw sport gekeken, Rick. Duursporten, hardlopen, fietsen, zwemmen.
17: Hardlopen?
18: Nee, jij fietst, hè?
17: Ja, ik
18: fiets, dat is een duur sport. Dus het lijkt misschien minder uitdagend voor je hersenen dan een sport waarbij je echt voortdurend op een tegenstander moet reageren. Maar je hebt wel minder stress en je stemming verbetert.
17: Oh, is dat het?
18: Ontspannen, ja. Euforisch gevoel na een langdurige inspanning.
17: Oh, langdurig.
14: Klopt dat?
17: Nou ja,
14: jij, jij zegt, ik ben even lekker 2,5 uur gaan fietsen.
17: Ja, heerlijk. Gisteren weer anderhalf
14: uur. Vind ik vrij lang, hoor.
17: Ja, anderhalf uur. Heerlijk.
14: Maar dat is ook een beetje gewoon op toursnelheid.
17: Ja,
14: of tenminste, gewoon een beetje om je heen loeren.
17: Ja, een beetje kijken.
16: Maar hoe hard fiets jij?
17: Nou, 25 gemiddeld, zo'n beetje.
14: Nou, zo. Gemiddeld is dat, hè? Gemiddeld.
17: Gemiddeld, ja.
14: Ja, vind ik vrij pittig.
16: Dat is best stevig, hoor.
14: Ja. Ja, er zijn steden tegenwoordig, zo hard mag je met de auto niet eens daarmee rijden.
18: Ja, en als je bijvoorbeeld danst, dan wordt je geheugen, je aandacht, je balans en je coördinatie beter.
16: Dan moeten wij misschien allemaal gaan dansen.
14: Ja.
18: Dan moeten we allemaal gaan dansen. Wat anders, tijdens de opnames van de bioscoopfilm De Bevers, Alles voor de Fans, dat is op Malta, wordt het opgenomen, daar is een ongeluk gebeurd. Kees Stevens, dat is de man van John de Bever, die heeft namelijk gisteren een hoofdwond opgelopen.
16: Nee. Ja, dat is nogal een dingetje geweest. Ja. Het werd gisteravond live in Vandaag in Sight werd het bekendgemaakt dat hij had ook heel lang moeten wachten in het ziekenhuis.
14: Zeker.
16: Maar hoe is het nu met hem? Dat vragen we even aan Kees. Kees, goedemorgen.
19: Goedemorgen.
16: Nou, je praat in ieder geval nog, dat is fijn.
14: Ja. Wat is je achternaam?
19: Ja, ik leef nog, hoor.
16: Weet u uw geboortedatum nog, meneer de Bever?
19: Dat hebben ze gisteren wel allemaal gevraagd, die set. Het was wel gelijk een drama.
16: Ach,
19: maar ik ben er weer, hoor. Ik ben er weer.
16: Wat is er nou precies gebeurd?
19: Nou, kijk, het is ten eerste extreem heet hier op Malta. En wij hebben opnames in de filmstudio's van Malta met onze fans. Er zijn 50, 60 fans.

0: zijn daarmee naartoe. Dus buiten de hitte om heb ik natuurlijk altijd wel een beetje dat zenuwachtige gedrag van me. Dus in één keer dacht ik van, moet ik die mensen insmeren? Moet ze nog water hebben? En je moet je tekst kennen. En ik hoor mijn naam Kees op set en ik sta op en boem. En ik loop zo tegen het uiteinde van een ijzeren balkenkop. Echt, als ik mijn ogen dicht doe, voel ik het nog. En je kent wel zo'n gevoel. Ik denk, oh, kut. Ja, dat denk je dan.
1: Ja.
0: maar ja, je wenkbrauw bloedt gelijk natuurlijk. Dan met onze fans, er zijn 50, 60 fans zijn daarmee naartoe. Dus buiten de hitte om heb ik natuurlijk altijd wel een beetje dat zenuwachtige gedrag van me.
1: Ja, ja.
0: Dus in één keer dacht ik van, moet ik die mensen insmeren? Moet ze nog water hebben? En je moet je tekst kennen. En ik hoor mijn naam Kees op set en ik sta op en boem. En ik loop zo tegen het uiteinde van een ijzeren balkenkop.
2: Auw.
0: Ja, nou, ik voel het.

0: Nee, dat doen films, filmsterren wel. Maar ja. Dat nog niet. Nee. Dus dat, toen moesten we het even nadenken, kijk, het ziekenhuis. Maar ja, dat is het Malta nogal een drama. Ja, dan ben je 5 uur onderweg. En dan ben je nog niet geholpen. En toen kwamen we dus op het idee nou naar een privékliniek te gaan. En toen hadden we ook nog wielklemmen om de auto. Lang verhaal kort is de wenkbrauw geplakt, schoongemaakt. En en lopen vanmiddag polonaise met een verder hoofdpijn. Maar dat komt wel goed.
1: Worden er nog scènes opgenomen de komende dagen? Want dan loop je dus met een hechting en een pleister op je hoofd.
0: Nou, ik was wel blij dat het gisteren in ieder geval gewoon voor mij grotendeels op zat. Ja. Dus dat hebben ze wel kunnen om. En nou, vandaag ben ik op de dag vrijgemaakt. En vanaf morgen gaan we gewoon weer vol aan de gang. En ik denk dat er een extra opnamedag bij komt om gisteren in te halen. Ik had het liefst gelijk doorgespeeld en gedaan, maar ze zeiden nee, je moet echt even naar het ziekenhuis laten kijken.
1: Ja. Want je hebt geen hersenschudding dat John je vannacht...
0: Nou, je kan niet wat leeg is niet schudden, hè?
2: Maar dat was niet het advies van nou maak hem even om de 2 uur wakker.
1: Nee, precies.
0: Nee, dat niet. Ja, dat lukt bij John toch niet. Die maakt me echt niet om de 2 uur wakker. Nee. Verder gaat het helemaal goed en is het verder helemaal geen groot drama. Fijn, maar het lijkt door de hitte. Ja, je wordt een beetje bevangen daardoor. Ja. En, je bent natuurlijk met heel veel mensen daar en iedereen leeft mee. Dus dat gaat zijn eigen leven leiden. Maar het was even schrikken, maar het komt goed.
2: Oké, want het is nogal een cast die jullie bij elkaar hebben gekregen voor die film.
0: Nou, ja, en vandaag komt er een heel groot gedeelte weer aan. Ik heb Patty Bart net hier bij het ontbijt gezien. Bonnie Sinclair, Bas Smit, Wilfred Gené, Johan Derk. Ja, iedere Jan Slachter is hier. Dus het wordt wel één groot feest. Dus
2: Wilfred Gené, die moeten vanavond op zenden, toch?
0: Ja, Johan hebben we in Nederland opgenomen. Oh. Ja. En Wilfred gaan we nog opnemen. Dus, maar die komen straks uiteindelijk wel in de film terecht.
1: Ja, maar die komen niet heel blij dat.
0: Nee, die komen niet naar Malta. Nee.
2: Oké.
0: Nee, maar de rest wel allemaal. Dus dat wordt
1: Marco Schuitmaker.
0: Marco Schuitmaker. Ik vergeet een hele... Tooske is natuurlijk hier. Help me nog even mee. Rutger van Barneveld. Die zijn allemaal hier. Dus ze komen allemaal hierheen. Dus daarom ben ik blij dat het gisteren is gebeurd en niet vandaag. Want dan hadden we een groot probleem gehad.
2: Ja, snap ik. Ja, maar het gaat goed met je.
0: Het gaat goed.
2: Je praat nog. En als het goed is, geen blijvende schade. Of misschien een klein litteken.
0: Het litteken. Ja, en dan leven gaat gewoon weer door.
2: Ja,
1: nou, want jullie draaien ondertussen ook gewoon door voor de soap, of niet?
0: Ja, die waren heel blij gisteren. Ik zag een cameraman springen. Ik denk, dat is van de soap. Dat moet hij van de soap zijn.
2: Dat maakt het altijd zo dubbel, hè? Het is voor jou super vervelend, maar het is inderdaad... Ja, voor de soap is fantastisch.
0: Nou, weet je wat het ook is? Je bent daar echt... Wij zijn daar geloof ik... Er werken 80, 90 mensen. Je hebt 60 fans bij je. Dus je baalt daar zo van dat alles top wordt gelegd. Dan denk ik, godverdomme, ik wilde eigenlijk gewoon doorgaan. Ja. Maar ja, goed, dat ging echt niet. Dus dan moet je aan overgeven, maar daar baal je dan wel van. Maar we gaan het gewoon inhalen en het komt allemaal weer goed.
2: Kijk, hartstikke fijn. Goed je even gesproken te hebben, Kees. Doe John de groeten en succes met de opnames, hè?
0: Dankjewel, succes daar.
2: Hoi. Kees de Bever vanaf Malta was gewond, maar het gaat gelukkig een stuk beter met hem.
3: En dit is de nieuwe Smulschijf.
2: Ja, die moeten we ook nog even snel draaien, want na 9 gaan we helemaal om natuurlijk met 90's en Zero's. Yves Berendsen, deze single, Verlangen.

0: Money isn't ready.
1: Dat is niet best.
0: Nee, Janus. Zo heet het liedje. Rick maak je geen.
2: Oh, Samber.
0: Om 14 voor 9.
1: Ja, schat, wat dacht je ervan?
0: Nou, Buddy isn't ready. Maar geef me nog een paar minuten.
1: Ja. Oh ja, he's ready.
0: Vanochtend bij ons in de studio te gast Bente. Bente, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja.
3: Ja, ik zat even mee te giechelen met jullie.
0: Ja, jij staat ook te kijken van wat gebeurt hier allemaal.
1: Ja. Nou, allemaal.
0: Hey, wat fijn dat je er bent.
3: Ja, ik ben heel blij om hier te zijn. We hebben het net gehaald. We stonden echt dik in de file.
0: Dat dacht ik al, ja.
3: Ja, het is gelukt, dus ik ben heel blij.
0: Ik zag je verschrikt binnenrennen hier. Ik denk, die had een andere planning eigenlijk.
3: Ja, ik hoopte hier gewoon lekker eerder te zijn. Lekker een beetje koffietje, banaantje. Maar nee, maar het is prima. Het hoort er ook bij.
0: Maar gaat het wel lukken? Je wel, toch? Je bent er...
3: Ja, ik hoop het. We gaan het meemaken. Maar ik had er gewoon heel veel zin in om hem weer even live te doen. Dus het komt wel goed.
0: Ja, is toch altijd leuk, denk ik, om een nieuw liedje om dat dan live te spelen.
3: Zeker, maar ook altijd wel spannend, hoor. Want het is toch... het duurt altijd even een paar keer voordat het er helemaal in zit of zo.
0: Wat ken je dan... ben je ervan overtuigd van, nou, de tekst en zo, dat weet ik wel. Of blijft dat ook spannend bij een nieuw liedje?
3: Tekst heb ik het minder bij. Ik heb het meer gewoon altijd dat je het even moet voelen. Ik moet het, zeg maar, als wij het gewoon een paar keer live doen... dan zit het er altijd wel echt lekker in.
0: Dan krijg je een bepaald gevoel bij een liedje.
3: Precies, ja. Dan komt het echt tot leven, ja. En hier begint dat altijd.
0: Altijd hier, hè?
1: Bij 50.
4: Altijd bij 50.
1: Je kan ergens anders gaan zitten, maar bij Mattie of wie dan ook. Ja, maar dan komt het niet tot leven.
3: Nee, oké.
0: Dan krijg je helemaal het verkeerde gevoel bij zo'n nummer.
1: Ja, verschrikkelijk.
0: Hé, maar Bent, even, want tot op heden is 2026, het is toch een bizar jaar voor jou?
3: Ja, het is echt bizar. Ik moest er net aan denken, want ik hoorde net Yves met zijn liedje bij Beste Zanger.
0: Ja, dat is natuurlijk een beetje de nieuwe editie van het programma.
3: Maar dat vind ik zo bizar, zeg maar, dat ik denk, oh ja, dat is alweer een jaar geleden. En dat we hier toen ook Kan Je Me Zien deden. Het is allemaal zo snel gegaan.
0: Ja.
3: Dat is echt bizar. Het was gewoon zo'n fucking lijp jaar. Echt niet normaal, ja.
0: Want ik denk dat die deelname van jou aan Beste Zangers, dat heeft zich geen windeieren gelegd.
3: Nee. Absoluut.
0: Veel reacties. En ik denk voor je bekendheid ook supergoed geweest natuurlijk.
3: Ja, ik denk dat het echt door Beste Zangers is het echt door het plafond geschoten.
0: Ja.
3: Dus dat is natuurlijk echt bizar. En ik denk ook dat waar het nog soort... Het ging al supergoed, maar daar is het gewoon echt... Daar ben ik gaan rennen. Ik ben niet meer opgehouden.
0: Toen kende opeens echt heel Nederland, je. En terecht.
3: Nou, lief van je.
0: Hey, en dan wat het dit jaar allemaal. Edison gewonnen, Pinkpop.
3: Ja, oh mijn god. Ja. Dat was ook zo ziek. Ja, echt bizar. En we stonden afgelopen weekend op Hullabaloo in Groningen. En toen hebben we een applaus gehad van 4 minuten lang.
0: Zo.
3: Ik heb het geteld later. Het was echt... Niet normaal, ik moest ook zo huilen op het podium. Het is zo bizar hoe lief mensen zijn en hoe we worden ontvangen eigenlijk. Het is echt bizar. Ja.
0: Echt omarmd.
3: Ja, we worden echt omarmd. En daar ben ik echt heel, heel blij om.
0: Nou,
3: het is echt
0: zo.
3: Heel, heel ziek allemaal.
0: En dan is er een nieuwe single.
3: Er is een nieuwe single.
0: Parachute.
3: Ja.
0: Ja. Wij vroegen ons af, heb je dat wel eens gedaan, parachute springen?
3: Absoluut, ik ben met Mike de Boer.
4: Ja.
3: Ben ik een keer uit een vliegtuig gesprongen.
4: Oh, voor het jachtseizoen.
0: Oh, natuurlijk, ja.
3: En toen was ik aan het vliegen, dacht ik, oh, ik moet hier een lied over schrijven.
0: Oh, dat is echt de aanleiding geweest.
3: Nee. Maar ik dacht wel, tijdens het parachutespringen, dit is echt het lijpste wat ik ooit heb gedaan in mijn leven. What the fuck?
0: Zou je het nog een keer doen?
3: Ja.
0: Oh.
3: Nee, echt, het is echt, je moet wel beseffen van, oh ja, als dit het was, dan was dit het ook. Daar moet je wel oké mee zijn. Ik zweer het, dat heb ik echt gedacht in dat vliegtuig. Maar als je daar dan ook oké mee bent, dan... Tenminste, ik wil het niet.
4: Ik heb het hartstikke
3: gezellig hier, hoor. Maar als je dan gewoon je helemaal daarin overgeeft, dan is het ook echt ziek. Het was zo lijp. Hebben jullie dat gedaan?
4: Ja. Ik zou het niet meer doen.
3: Nee?
4: Achteraf, als je dan eenmaal beneden bent, je denkt, wat heb ik gedaan? Gewoon uit een vliegtuig gesprongen en dan maar hopen dat ding open gaat. Het is zo tegennatuurlijk.
3: Ja, dat, hè? Omdat je ook... Zat je aan iemand vast of deed je het zelf?
4: Ik zat aan iemand vast, tenminste toen ik uit het vliegtuig sprong. Ja. Nee, het was een tandem ding op Texel. Ik denk, was jij ook op Texel toen? Of?
3: Nee, ik was op Ameland.
4: Oh ja. Nee,
3: ik was op Ameland. Maar echt, hij met wie ik toen ging... Nol heette hij. Hij had ook iets van 16.000 sprongen gedaan. En hij was al iets in de 60 of zo. Dus ik dacht ook, ja, het is ook goed. Het is ook best. Als dit het dan ook was, dan gaan we samen. Nol, jij en ik.
0: We gaan luisteren naar je nieuwe plaat. Parachute.
3: Nee, ik heb er zin in.
0: Live bij ons in de ochtendshow. Bente.

0: 밴드!
1: 야!
0: 야, daar valt het applaus van ons nu wel een beetje niet bij die vier minuten van afgelopen weekend.
1: Kunnen jullie niet even vijf minuten op de radio zetten?
0: Geweldig mooi liedje.
1: Dankjewel.
0: Ja,
1: thanks,
0: ja, echt heel erg mooi. Hey, het duurt nog eventjes, maar ik zag Paradiso, vijf shows in een reeks.
1: Ja.
0: En dat is een record. Dat is nog nooit gedaan.
1: Dat is een record, ja. Ik vind het echt ook heel erg leuk om dat te doen. Want ja, we waren op een punt dat we eigenlijk dachten, oh ja, we kunnen ook wel groter gaan nu op dit moment. Maar ja, ik vind het gewoon leuk om op plekken te staan waar ik heel vrolijk van word.
0: Ja.
1: En Paradiso is echt een van die plekken.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, ja, laten we het gewoon vijf keer doen.
0: Ja,
1: ja, het is gewoon allemaal uitverkocht.
0: Je bent de eerste Nederlandse solo-artiest die dat gaat doen.
1: Ja, ik heb er ook heel veel zin in. We hebben allemaal zin in, hè?
0: Dat geloof ik.
1: Maar echt leuk, ja.
0: Duur nog eventjes, maar iets om naar uit te kijken. En
1: ja,
0: er komt vast nog heel veel meer. Bente, dank voor je komst en heel veel succes.
1: Dankjewel, thanks.
0: Straks hier in de 538 Ochtendshow na 9 uur gaan we verder met onze lijst. De 90s en Zero's top 538.
2: Zometeen in de 90s en Zero's

0: Radio 538. Je hoort ze in de karaokebar. En langs de lijn van het voetbalveld. De hits uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal. En je hoort ze allemaal in de 90s en zero's top 538. Y'all ready for this? De 538 lekkerste 90s en zero's hits.
1: Zometeen vanaf 9 uur. 90s en
0: zero's. Top 538.
2: Radio 538.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure en Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
3: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
3: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Deze muur weg. Een grote raampartij. Ingebouwde trap.
8: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
9: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
6: Je kiest niet voor urineverlies. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
11: Yes!
12: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
10: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
11: Yes!
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
14: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
15: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
17: Nee.
16: Proteïne-shakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
18: Lekker bezig.
16: Milner.
19: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
16: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
18: Lekker bezig.
20: 538 Nieuws. 9 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Rijkswaterstaat begint vanochtend met het aanbrengen van zand en grind rond de pijlers van de brug bij Nijkerk. En dat is weggespoeld en daardoor is de brug niet veilig. Hoe lang die gesloten blijft, dat is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat hoopt daar later vandaag meer over te kunnen zeggen. Gezinnen met jonge kinderen zijn de dupe van nieuwe luierregels van het kabinet. Dat schrijft de Telegraaf. De hele economie moet circulair worden. Dus komt er ook een recycleplicht voor luiers. Fabrikanten moeten zelf de inleverpunten opzetten en gaan dat doorberekenen in de prijs. Dat kan gezinnen honderden euro's extra per jaar kosten. En ouders die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire hebben aangifte gedaan tegen ambtenaren van onder meer de Belastingdienst. Een paar maanden geleden bleek dat er miljoenen documenten over de affaire waren opgeslagen en geheim gehouden. De ouders zien dat als het verduisteren van bewijsmateriaal en dat is een misdrijf. Gaan we naar het weer. Vanmorgen blijft het overal bijna droog. Later gaat het op steeds meer plekken regenen. En het wordt vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
11: Grote dank, dan de files. Ja. Ik waar staan ze?
17: Het zijn er nog 60. Begin op de A2 Utrecht Den Bosch bij Kerkdriel. 48 minuten vertraging. A12 Oberhausen Utrecht bij Wageningen. 38. Problemen op de A28 Amersfoort Zwolle bij Hooglanderveen. Daar zijn inmiddels veiligheidsmaatregelen. En verkeer richting Zwolle gaat via Apeldoorn. Dat is de A1 en de A5. En nog een file op de A28, Zwolle-Amersfoort bij Nijkerk. De vertraging 33 minuten.
22: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
23: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
24: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
23: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
25: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
26: Dames en heren, de daluren beginnen.
27: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
28: 538 lekkerste 90s en zero's hits.
29: Gekozen door jou.

0: We hadden toen al een tijdje niks van ze gehoord, maar opeens waren ze daar, out of the blue, Run DMC. 90's and
1: Zeros. Top 538.
0: Met een mooie comeback single, het jaar was 1997. Jason Nevins hielp ze een beetje op It's Like That, nummer 426 in de 90's.

0: is natuurlijk wel waar. Ellende leidt vaak wel in de popmuziek tot hele goede dingen. Spijtig voor haar, de relatie ging over, maar Behind These Hazel Eyes bleef. En het werd een hit in 2005. Opening voor dag 2 van deze 90's Zero's Top 538 op 427. En zometeen gaan wij ook nog even geld weggeven. Het rad in de studio, €538 als hoofdprijs. En deze stem om mee te spelen.
1: Vrouw, kijk, ik zeg je op, vind je aantrekkelijk, vind je knap.
0: Nou, dat lijkt me toch wel vrij makkelijk, of niet?
2: Nou,
3: nee.
0: Nee?
3: Nee.
0: Oh, die vonden het zo'n makkelijke stem.
1: Vrouw, kijk, ik zeg je op, vind je aantrekkelijk, vind je knap.
3: Oh ja, makkelijk.
2: Ja, dat zeg ik.
3: Ja.
4: Ik heb echt geen idee.
0: Echt niet?
3: Jawel.
2: Gaat ze trouwen? Nee.
0: Ja. Ja, ze gaat trouwen.
2: Ja. Ah, ja.
0: Ja. Via 0909-30538 mag jij meespelen met Begin de Dag met een Mooi Bedrag voor €538. En dus deze stem.
1: Vrouw, kijk, ik zeg je op, vind je aantrekkelijk, vind je knap.
0: Wie heb je daar gehoord? Weet jij het? Bel dan, want het kan je een hoop geld opleveren. De hoofdprijs bij ons op ons rad in Begin de Dag met een Mooi Bedrag is €538. 0909-30538. En nu op 425 uit het jaar 2008, Jason Mraz, I'm Yours. Well,

0: Brian Adams. Goeie combi dit. Uit 1998 hoorde je When You're Gone op nummer 424 in de 90s en Zero's.
1: Ik heb geld van die Brian Adams.
0: Oh ja, dat is dat verhaal van het...
1: Nou ja, was ook in de jaren 90.
0: Ja, want hij wilde een blikje kopen, hij had geen geld.
1: Een zakje paprika chips.
0: Oh, dat was
1: het. Hij had geen 50 cent. Hij zegt, wie heeft er 50 cent? Ik zeg, I've got 50 cent. En toen gaf ik hem 50 cent. En nam die paprika en ik hoor hem nog zeggen, lekker paprika.
0: Ja.
1: En nooit meer gesproken.
0: Nee, gek is dat, hè?
1: En zo komen, weet je...
0: Ik vraag hem af of hij het nog weet. Of hij het zegt bewust. Wij hebben deze stem net laten horen.
2: Vrouw, kijk echt tegen op. Vind je aantrekkelijk? Vind je knap?
0: Die stem is 538 euro waard. Tenminste, als Drat een beetje doet wat het gisteren ook deed. Wij

0: Kandidaat nummer 1, dat is Danielle de Moulin, zie ik hier staan. Goedemorgen, Danielle.
1: Nee, joh.
2: Goedemorgen allemaal.
0: Hi. Toch geen, is dat familie van?
2: Jazeker, ik ken hem niet, maar het is familie.
0: Oh, maar wat is het dan van je?
2: Ja, achterneef misschien.
0: Oh, oké, maar wel, de Moulinetjes zijn allemaal familie uiteindelijk.
2: Ja.
0: Oké.
2: Ja, eigenlijk.
0: Wat leuk. Hey, Danielle, wie heb je net gehoord?
2: Ik denk Olcay Gülsen.
0: Olcay Gülsen, denk jij? Even luisteren of dat klopt.
3: Vrouw, kijk echt tegen je op, vind je aantrekkelijk, vind je...
0: Ja!
4: Dat ging goed.
0: Ja, je hebt nu weer vanaf de andere kant gedraaid. Dus dan, ja. Maar dan draai je ook met je andere hand, denk ik, of niet?
4: Ja.
5: Nou, dat gaat weer de goede kant op.
4: Dat is deze keer niet heel handig geweest. Oh. 75 euro.
5: Je moet niet iedere keer met de andere hand doen.
4: Nee, dus ik moet afwisselen.
5: Ja.
2: Maar goed, nee!
4: Dat is toch mooi.
0: Is toch leuk, Danielle?
5: Ja, joh.
2: Ja, zeker!
0: Je wint 75 euro.
2: Nou, gezellig. Kan ik samen met mijn vader gaan uit eten.
0: Ga je met je vader uit eten, ja?
5: Leuk.
2: Ja, zeker.
0: Oh, wat leuk. Nou, dat wordt vast heel gezellig. Wij gaan het geld zo snel mogelijk aan je overmaken. En een hele mooie dag vandaag.
2: Ja, dankjewel. Jullie ook.
0: Oké, okay, bye-bye.
2: Doei, doei.
0: Ja, toch maar weer even die andere kant dan proberen.
4: Ja, ik ga morgen weer de andere kant.
0: Wij zitten in de 90's en Zero's top 538. En hebben op nummer 423 een plaat van Def Rhymes.
5: Kijk.
0: Ja, dit was zijn grote hit. Zo leerden we hem, denk ik, kennen. De meeste mensen in ieder geval. Doekoe.

0: 538, nummer 423 voor hem. Ook alweer 2 jaar geleden dat hij is overleden, Def Rhymes.
1: Ja.
0: Niet oud geworden. Niet oud geworden, maar wel geleefd. Dat kan ik hem niet ontzeggen. Brian Adams en Mel C daarvoor en When You're Gone. Straks in de lijst hier op 538, Uniting Nations. De Rasmus en ook George Michael ga je horen zo.
2: Luister naar Radio 538.
3: Kan je vanaf volgende week heel veel geld opleveren.
2: En je hoeft alleen maar
3: de juiste stem te halen.
2: De 538.

0: je nu aan.
1: Druk nu snel op de knop in de 538-app.
0: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Echt serieus?
4: 7,7,7,7.
3: Oh, wat een geld.
5: 15.000, potverdikke me.
6: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
8: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
7: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
8: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
7: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
9: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
12: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
13: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Meld je aan voor de exclusive events op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
15: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
16: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
15: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
16: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
15: En als je voor jezelf werkt?
16: Ook gewoon één factuur per maand.
15: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
16: Mm-hmm.
15: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
14: Profiteren van exclusief voordeel? Kijk dan snel op vanmossel.nl.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Echt serieus?
4: 7,7,7,7.
3: Oh, wat een geld.
5: 15.000, potverdikke me.
6: Ben jij de volgende Postcode Loterijwinnaar?
0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo Coffee Pads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
6: Ben jij de volgende Postcode Loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
17: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
18: De Kippie Lunchdeal. Een pistolet met blikje fris voor maar 4 euro.
19: Kippie.
20: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
21: Het gaat online dus helemaal los.
20: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
22: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
23: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse... het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes... en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
24: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
25: Bij Simpel
1: hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
4: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
24: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Ja, goedemorgen, veel bewolking. Alleen in het zuidoosten hebben ze nog wat zon vanochtend. Maar dat gaat ook verdwijnen in de loop van de dag. Sowieso vanmiddag vanuit het westen regen en het wordt maximaal 20 graden. Een drukke ochtendspits vanochtend. Ja. Hoe is het nu, Rick?
8: Nou, nog steeds 21 files. We beginnen op de A1 Apeldoorn-Amersfoort bij Barneveld, 45 minuten. Dan de A2 Utrecht-en-Bosch bij Kerkdriel, 36. En natuurlijk die problemen op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Hooglanderveen. Veiligheidsmaatregelen, verkeer richting Zwolle gaat via de A1 en de A50. En de vertraging nu bij Nijkerk is 28 minuten.
7: Het is 3 minuten over 9:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. En Florentine is hier, goedemorgen.
19: Ja, goedemorgen. Rijkswaterstaat is begonnen het weggespoelde zand en grind bij de brug bij Nijkerk bij te vullen. En dat is nodig omdat de brug niet veilig is. Hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren, dat is nog niet duidelijk. Gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire hebben aangifte gedaan tegen ambtenaren van onder meer de dienst toeslagen. Ze zouden een datakluis hebben achtergehouden met miljoenen documenten over het toeslagenschandaal. En Nederlandse scholieren die waren al niet goed in lezen. En het is er de afgelopen jaren alleen maar slechter op geworden. Dat blijkt uit een groot internationaal onderzoek dat elke 3 jaar wordt gehouden.
7: Oké, dankjewel.
25: Top 538.
7: Ja, Celine Dion staat in deze lijst. 2 keer zelfs, natuurlijk met My Heart Will Go On. Maar deze misschien net iets minder bekend, maar wel een groot hit in 95. Je hoort nu

0: Touch van Uniting Nations. Die hadden een hit met dit liedje. De een kwam uit Engeland en de ander kwam uit Schotland. Dus vandaar dat ze dachten, nou, dat is wel leuk, Uniting Nations. Oh. Van Hall & Oates natuurlijk het origineel, maar dit was de remix, of in ieder geval de dansbare versie van het liedje, die in 2005 de hitparades haalde. En hier bij ons in de lijst op nummer 421.
1: Lekkere lijst, hè?
0: Ja, is een leuke lijst, ja. De 90s en Zero's Top 538, die wordt uitgezonden op 50. Deze hele week hoor je hem langskomen. Dus de grootste hits uit en de 90s en de Zero's. Ja, en wat is dan muzikaal een leuker decennium, hè? Kun je je afvragen?
2: Oeh, ik vind toch, ja, voor mij persoonlijk de 90s. Maar dat heeft ook met de leeftijd en school en weet ik veel wat te maken.
0: Misschien net iets.

0: iconischer qua...
1: Ja, schoolfeesten, uitgaan en... Ja.
2: Maar eten is ook leuk, toch?
0: Eten, maar die zitten er niet in. Nee.
3: Ik vind het recept niet wel lekker. Niet te geloven.
0: Ik zei, Flo, wat is een leuker decennium? De 90s of the zeros?
1: Eten.
2: Ik verstond, wat is een leuker decennium? Ik zeg, nou, ethisch is ook leuk.
0: Ja, is ook heel leuk, ja.
1: Ja. Ja. Wat vond jij daar zo leuk? Vertel maar.
2: Nou, ik vond bijvoorbeeld Michael Jackson goed en Prince, is allemaal ethisch. Hartstikke goed. En uit de zero's.
3: Start alsjeblieft een plaat.
0: Nou, ik wilde eigenlijk vertellen dat Arie morgen langskomt.
3: Oh, start alsjeblieft een mop.
0: Ik denk, dit is wel leuk dat we even een klassiekertje van Arie pakken. Ja. Want hij heeft zoveel moppen bij ons verteld al. Kan je je deze nog herinneren?
3: Wat is het nou?
4: Dit is een eigenaar van de begraafplaats.
3: Oh. En die man die loopt soms om 9 uur, loopt die zijn eerste rondje. En er staat een oud mensje bij een graf, helemaal 1 zee van bloemen. En dan zegt goedemorgen en dan loopt zo door. En om 1:12 loopt hij er weer voorbij, staat het mensje er nog. En om 2 uur loopt hij er weer voorbij, staat ze er nog. En om 5 uur laat hij zijn laatste rondje gaat hij maken om het schuiltje dicht te gooien. Staat ze er nog, ik ga er toch naartoe. Ja. Hij zei, mevrouw, gaat alles goed? Ja, ze zegt, ik heb vandaag mijn man begraven. Ja, zit hij, dat heb ik gezien. Dat was ze vanmorgen om 9 uur ook al. Hij zegt, maar hoe oud is uw man geworden? Ze zegt, 87. Hij zegt, ja, het is vervelend, maar wel een hele mooie leeftijd, hè. Hij zegt, mag ik vragen hoe oud u bent? Ja, ze zijn ook al 86. Ja, dan heb ik geen zin met hem naar huis te gaan.
0: Ja, hij is wel leuk. Hij is leuk. En morgen een hele nieuwe, want dan is Arie bij ons in de studio. Rond 10:15 in de ochtendshow met een nieuwe mop. En dit is muziek van The Rasmus.

0: Go Outside, George Michael bij 538 in de 90s en Zero's.
1: Dit was dat hij ze op het toilet stond.
0: Ja, dit was eigenlijk het muzikale antwoord op zijn arrestatie. Hij was toen gepakt door een undercover-agent in Beverly Hills.
1: Hij had seks op een
0: OC. Hij wilde seks gaan hebben op een toilet met die agent.
1: Ja, en dat
0: en toen kwamen opeens de handboeien tevoorschijn. Oh. Hij dacht, nou, nu wordt het helemaal
1: fantastisch.
0: Ja, nee, maar dat was in de val gelokt eigenlijk.
2: Ook flauw, hè, van zijn agent.
3: Maar was het niet eigenlijk bedacht?
0: Wat?
3: Nou, dat hij eigenlijk stiekem wel betrapt wilde worden om voor zijn coming out.
0: Ja, dat weet ik niet. Dat is speculeren natuurlijk.
2: Ja, maar dit maar
0: is
2: het feit dat je überhaupt ervoor gepakt kan worden, dat is,
0: dat is natuurlijk echt al heel treurig.
2: Ja.
0: Maar hoewel, dat is, het is openbaar.
2: Nou ja, het was een toilet.
0: Schending van de openbare zeden.
2: Ik denk dat er wel wat gekkere dingen op toiletten gebeuren.
0: Zeker. Ja. Nog gekker dan dit?
2: Nou, hè?
0: Dit was...
3: Ja, het was wel een shock toen.
0: Ja, het was echt een dingetje. Ja. Maar iedereen wist natuurlijk ergens wel dat hij op mannen viel.
3: Nou, ik niet hoor. Maar als je nu die videoclips terugziet, zoals Faith... Ja. Dan had je wel kunnen bedenken, oh, misschien...
0: Misschien...
3: Ik had het ook niet door.
0: Ik had het ook niet door.
3: Nee, ik had het totaal niet door.
0: Ik dacht dat over George Michael de geruchten wel vrij lang ging al.
3: Echt?
0: Hardnekkig, ja. Maar goed, maakt niet uit. Hij is uit de kast en had een heel mooi muzikaal antwoord. Dat heb je net gehoord. En de videoclip is ook echt een verwijzing naar die actie toen. Zie je allemaal agenten die in het leer gerold zijn met hem meedansen. Erg leuk. Nummer 419 in de lijst.
4: De 538 Ochtendshow, Service Desk.
0: Ja, dan even wat vragen die vanochtend zijn binnengekomen. Dit is misschien even dat we de productie erbij kunnen betrekken. Want even kijken, we hebben Hardy en Jelte hier in de studio. Dus even een vraag aan jullie. Goedemorgen, vraag je. Hoe lang duurt het meestal voordat het t-shirt van de eerste luisteraar is verstuurd?
1: Nou, dat versturen gaat vrij snel. Dat gebeurt eigenlijk al dezelfde week nog.
0: Oh, klopt dat, Hardy?
5: Ja, nee, klopt zeker. We doen er alles aan om dat snel bij de mensen af te leveren.
0: Okay, nou,
2: maar dit klinkt als een persoon die er al een paar weken op wacht.
0: Ja, Dirk vraagt het, dus...
5: Gaan we even induiken.
0: Ja, duiken we in, Dirk. Komt helemaal goed. Een goede productie hier, dus dat komt helemaal dik in orde. En dan hier vraag je aan de service desk van Fred. Die zegt, komt de lijst ook nog op Spotify te staan?
2: Ja, dat lijkt me wel toch. Lekker lijstje. Moet je niet laten schieten.
0: Ik kijk weer even naar de productie.
5: Dat gaan we regelen.
0: Hebben jullie wat te doen vanmiddag? Nee, hartstikke leuk. En ja, voel je je geroepen, Fred. Dan mag je natuurlijk ook zelf eventjes
2: op Spotify zetten. Ja, maak gewoon een lijstje.
0: Ja, hartstikke leuk. Maar we gaan daarmee aan de slag. Maar goede vraag inderdaad. Je kan ook naar de radio luisteren, dan hoor je ook al die platen voorbij komen. Zometeen na 10 uur, Dennis Ruijer die je verder meeneemt in de lijst. En dan hoor je onder andere deze platen.
4: Zometeen in de 90s en Zero's.

0: luisteren. Tot morgen. Radio 538.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.

0: zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Tastia, van Jumbo.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Met de Gamma Voordeelpas, extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
7: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
8: Yes!

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
2: Yes!
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net5.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: De energietransitie is onmogelijk.
5: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
6: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
7: 538 Nieuws.
8: 10 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Florentine van der Meulen. De herstelwerkzaamheden van de brug bij Nijkerk, waarover de A28 loopt, zijn begonnen. Rond de pijlers is zand en grind weggespoeld en dat wordt nu aangevuld. Eerst zou de brug voor 48 uur dichtgaan, maar dat duurt tot nu toe pas wanneer de werkzaamheden klaar zijn. En we weten nog niet hoe lang dat gaat duren. Rijkswaterstaat hoopt vanmiddag te weten hoe lang het nog duurt. Bewoners van New York zijn jarenlang door de gemeente voorgelogen. Dat schrijft de New York Times. Na de aanslagen op 9/11 werd hen verteld dat het veilig was de lucht in te ademen. Maar 10 maanden later vonden ambtenaren nog steeds asbest in de lucht. Er zijn mogelijk meer mensen overleden aan ziektes als gevolg daarvan dan aan de aanslagen zelf. En het was al niet best met de leesvaardigheid van Nederlandse scholieren. En de afgelopen jaren is het alleen maar beroerder geworden. Dat blijkt uit een groot internationaal onderzoek dat elke 3 jaar wordt gedaan. Bijna 40% van de scholieren haalt niet het basisniveau. Bij natuurkunde en biologie scoren de scholieren nog hetzelfde als eerder. Gaan we naar het weer. Vanmorgen blijft het bijna overal droog. Later gaat het op steeds meer plekken regenen en het wordt ongeveer 18 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
10: Florentien, dank. 538 verkeer dan. A2 Utrecht, Den Bosch bij Waardenburg ben je 11 minuten langer onderweg. A10 Watergraafsmeer, Amstel, Amsterdam over Amstel, rommel op het wegdek, 11 minuten. En de A28 Zwolle Amersfoort bij Nijkerk, 20 minuten door een auto met pech.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
2: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
1: Phew, we kunnen weer.
2: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
4: Allerlaatste week, Karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
5: 538 lekkerste 90's en Zero's hits.
6: Gekozen door jou.
5: De 90's en Zero's top 538.
6: Dennis Ruijer.
7: Ja, de vraag welke 538-artiest probeerde ooit een ruzie te sussen met een huwelijksaanzoek. Je hoort zo wie het is na Edward Maya. Dit is nummer 418 in de lijst. Stereo Love.
6: Radio 538. 418.

De 90s en Zero's Top 538. 102 FM. Radio 538. 417.

Is er ergens meer romantiek te vinden in 3 minuten en 17 seconden? Ja, oké, okay, Red Light District. Maar deze John Legend. Bakkie doen. Even de 58 koffiegong luiden tijdens de 90s in Zero's tot 58. Goedemorgen.

beetje ingevet is. Johnny Legende, John Legend, Ordinary People op nummer 417 in de lijst. En het is John Legend die rond de kerstdagen ooit een romantisch huwelijksaanzoek aan het plannen is voor zijn vriendin, de zeer knappe Chrissy Teigen, wanneer de vlam in de pan slaat. Want net voordat John dan op één knie gaat, hebben ze echt knallende ruzie gehad. Chrissy was boos dat John haar voor kerst alleen een kookboek en een slowcooker had gegeven. Kortom, zij dacht, wat moet ik in hemelsnaam met de slowcooker? Hij dacht, wacht jij maar tot het toetje. Dat moet hem geweest zijn.

0: De 90's en Zero's doen veel mensen in de videoclips ook wel kou vatten. Als ik zo kijk naar die video van Junior Jack. Het had allemaal weinig om het lijf. Je hoorde Stupid Disco. 90's en Zero's.
1: Top 538.
0: Met de nummer 415. Junior Jack Stupid Disco. Is er een artiest waar jij zo'n gigantische fan van bent dat je er alles van hebt gespaard toen je jong was? Denk aan lunchtrommels, dekbed overtrekken, stofstickers die op je spijkerjasje kon plakken, tot schoolagenda's. Ja, je favoriete artiesten zijn natuurlijk nergens zonder hun fans. Maar ja, heel soms krijgen ze dan dingen opgestuurd die eigenlijk meteen richting de rijkste recherche zouden moeten. Janet Jackson kreeg onlangs de vraag wat het allerraarste is dat een fan ooit door haar brievenbus heeft gedaan. Ja, en dat laat heel weinig tot de verbeelding over. Want deze fan wilde van Janet.
2: Sent me a picture of himself with an erection and a jar of semen so I could get pregnant.
3: Oh, ew.
4: Damn.
0: Ja, een potje vruchtbare vloeistof. Die wilde van Janet graag een huismoeder maken met zijn zaadjes. Maar dat echt. Mensen zijn ook een raar volk. En wat dat betreft, Janet Jackson. Hit na hit scoorde ze in de jaren 80, 90 en ook nog Zero's natuurlijk. Getuige onder andere dit wapenfeit op 414. Janet Jackson, Together Again.

Chili Peppers en Scar Tissue op Radio 58 in de 90s en Zero's op 58. De nummer 412 in het lijstje. Je weet dat het seizoen een beetje aan het shift is. Als je tijdens de Red Hot Chili Peppers bedenkt, ik weet wat ik vannacht over gedroomd heb. Ik was met mijn zoon in de Action, gewoon in Nederland. Daar verkochten ze van die hele grote vuurpijlen. En dat we alle twee super blij waren. En dat we de hele wagen

0: van de 90's in Zero's Top 58. Antwoord op de vraag, waarom is een pretpostzegel in de vorm van LSD op je tong leggen geen goed idee aan het begin van de werkdag? Het antwoord hoor je zo.
1: Start de dag met je vertrouwde 538 ochtendshow.
2: Met morgen rond 9:15.
1: De mop van Arie.
3: Vandaag zat ik op de tramhalte. Er zat een blinde man naast.

0: fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route, net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het had

0: Niels Bijbel.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
5: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: 9 september staakt het OV. Dank voor jullie begrip, FNV.
7: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
8: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
12: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
13: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
13: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
15: Binnen 1 minuut meer. 90's and
16: zeros. Top 538.
17: Schat?
16: Hm?
17: Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
16: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
17: Mafkees.
18: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
19: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
20: Bij Hornbach vind je alles voor je project. Behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
18: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
15: De 90's en Zero's top 538.
16: Ja, met een banger, al zeg ik het zelf. De piano is hier van Eric Prydz.
21: Radio 538. 412.

0: het imago van de pornosnor hoog houdt. Deze Carlos Santana. Het is de nummer 411 in de lijst. Het is trouwens Carlos Santana die weet hoe het voelt om te moeten werken onder invloed van Lucy in the Sky with Diamonds, LSD. Iets waar hij na het innemen direct spijt van heeft. En probeert dat goed te praten met onze lieve heer. En hij bidt ook richting Maria Maria en dat doet hij zo.
1: God, please help me. Help me to stay in tune and in time. And I promise I'll never do this again. Sure.
0: Oh, hij heeft echt heel veel spijt, hè? Dat hoor je. Dit is wat een herinneringen, man. Dit was het schuifelliedje van Santana toen ik in 99 in de brugklas zat. Genieten, man. Fijne show verder. Groeten, Rick. Rick, thanks, man.

Yves LaRock. 409 in de 19 Zero's top 58. Rise up. Ik moet zelf zeggen, ik vind het leuk om weer eens door de fotoalbums ook te bladeren. Van het begin van dat ik hier werkte in het jaar 2000. Heb ik al wat foto's van gepost op mijn Instagram, Dennis Raaier. Check dat dan even, want jongens, wat een herinnering allemaal in de teletijdmachine. En leuk om te zien waar jij luistert naar de lijst. Drop even een appje.

0: Radio 58, 90s en Zero's Top 58 met 407 Jamelia Superstar. Zometeen het nieuws van 11 uur. Esther is al aangeschoven hier vanaf de redactie. Es, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je voor ons zo?
1: Nou, er is een plek in Nederland waar ze de hele dag kotsgeur ruiken. Waar dat is, hoor je zo.
2: Zometeen in de 90s en Zero's Top 58.

0: 538.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.

Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.

0: kippie.nl/business.
1: Lunchen? Kom langs bij Kippie voor de lekkerste broodjes.
2: Kippie.
3: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
4: Het gaat online dus helemaal los.
3: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
5: Nog 309.000.
6: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
7: 7 sturen.
6: Alcantara bekleding.
8: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
5: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
9: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
10: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
11: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
12: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
13: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn, zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
17: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
18: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
19: 538 Nieuws.
20: 11 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Het hele gedoe in een wijk in Nijmegen gisteravond was eigenlijk nergens voor nodig. De politie trok massaal de wijk in omdat bewoners schoten zouden hebben gehoord. Sommigen beweerden zelfs dat het om mitrailleurs ging. De politie heeft een filmpje bekeken en komt tot de conclusie dat er inderdaad knallen waren, maar wel van een kapotte uitlaat. Peter van der Vorst stopt als programmadirecteur bij DPG Media. Hij begon in 2019 met die functie bij RTL en Videoland. In 2025 werden die zenders door DPG overgenomen. En tijdens een sabbatical besloot van der Vorst dat het tijd is om nieuwe dingen te gaan doen. Wat precies weet hij ook nog niet. Het blijft belabberd gaan met de leesvaardigheid van middelbare scholieren. En staatssecretaris Judith Thiele wil daarom de lat hoger leggen. Maar het is wel een zaak van lange adem, zegt ze erbij. Het is een groot internationaal onderzoek. Daar is naar voren gekomen dat 4 op de 10 scholieren niet goed genoeg kan lezen. En let op, als je nu zit te kauwen op een eierkoek van supermarktketen Dirk, er zitten namelijk mogelijk kleine metaaldeeltjes in. Het gaat om de eierkoeken met rozijnen, waarvan er 4 in een verpakking zitten. En klanten die ze hebben gekocht, kunnen ze zonder bon terugbrengen en krijgen hun geld terug. Het weer dan nog. Het is bewolkt. In het westen en noorden gaat het regenen. Vanmiddag trekt die regen over het land. En in het oosten en zuidoosten blijft het droog tot vanavond. En dat was het nieuws op Radio 538.
0: Ja, Es, dankjewel. Oh, jammer dat Dirk gewoon zijn eigen afval gewoon in die koeken heeft verpakt.
20: Het is niet zo handig, nee.
0: 58 verkeer dan. A12 Arnhem-Oberhausen bij de grens 14. A12 Arnhem-Utrecht-Wageningen 5. En de A28 Zwolle-Amersfoort bij Nijkerk. 8 minuten vertraging, dan lopen dieren op de weg. En op de A1 Amersfoort-Eemnes bij Baren, daar staat de oma Gent. Hij is druk bezig met zijn target halen bij 38,1. Ook de A2 Utrecht-Amsterdam bij Maarsen 55,3. En flitser op de A6 Muidenberg-Lelystad bij Lelystad 69,2. En op de A12 ook even zwaaien bij Gouden Utrecht bij Bodegraven bij 36,8.
2: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Profiteer nu en kijk snel op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Meld je nu aan voor een van de exclusive events op vanmossel.nl.
7: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
19: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers 50% korting... en dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
21: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar... dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
22: De 538 lekkerste 90's en Zero's hits.
23: Gekozen door jou.
22: De 90's en Zero's top 538.
23: Dennis Ruijer.
0: Ja, waar de hits groter zijn dan de chaos op de meubelboulevard op de tweede kerstdag. 90's en Zero's top 538. Nummer 406 van eigen bodem. Dit is Total Touch.
23: Radio 538. 406.

Jouw smartphoneapparaat op de smartspeaker. Hey Google, speel Radio 58. Weet je dat gevoel? De band die inspiratie haalde uit de naam Cherry Keen. Goede vriendin van de familie van frontman Tom Chaplin. Geen familie van Charlie trouwens. En ja, van Lorne Hill tot Lou Bega. Van Jan Smit tot Jennifer Lopez. Je luistert naar de 90s en Zero's Top 58. Heerlijk Dennis, die Somewhere Only We Know. Hele goede herinneringen aan dit hele album van Keen. Hopes and Fears. Ja, fantastisch album inderdaad van die band. Groeten aan Marcel. Marcel, dankjewel man. Dennis, ik ben lekker de post aan het bezorgen tijdens het luisteren van deze heerlijke lijst, waardoor het bezorgen twee keer zo snel gaat. Groeten Dustin. En dit is ook een mooie foto van Kees. Doe je ogen even dicht. En denk aan Lego-stenen. Dennis, ik luister naar de lijst in mijn Lego-steentjeswinkel. Ook lekker. En Linda en Kees die luisteren voor vol gas nabij de Poolse grens voor een Eurotrip. De Hongarije, Polen, Slowakije. De groet aan alle harde werkers van Sterk Heiwerken. De volgende hit, een Bryan Adams snaarclassic, die in 2002 door de sampleblender van DJ Sammy werd gehaald. Met toevoeging van de vocalen. En ja, ik denk dat zij onderschat is als zangeres. Doe is echt fantastisch. En Bryan Adams was zelf zo enthousiast over Doe's versie van Heaven dat hij haar vertelde dat hij dankzij haar pas ontdekte hoe mooi en integer zijn eigen liedje was. Wat een compliment. Je hoort Heaven van DJ Sammy en Doe nu bij 58 op nummer 404.

0: De nummer 401. En zo wordt het 3 voor 11:30.
1: Zeg, ruiertje, jongetje, wat doe je daar?
0: Ja, ik ben onder andere even aan het appen met luisteraar Werner. Want ja, in de jaren 90 zat ik bij de Huzaren in de Prins Bernhard-kazerne Amersfoort. Daar zat ik op de Leopard 2-tank. En binnenkort is er een tanktreffen met allemaal oud-gedienden en zo. Werner zegt, nou, gezellig als je ook langs komt. Dat was ik even aan het doen. Nog een mooie foto van Tormolinos. Dennis, wij luisteren mee, gezellig. Dankjewel, Anton van der Wulp, voor je appje met foto. Zometeen, want de lijst is harder in beweging dan Peter Beens op een bananenstil, zeg maar. ATC voor je in de aanbieding. En ook Desray richting de speakers in het vervolg van de 90's in Zero's Top 58.
2: Luister naar Radio 538.
3: Kan je vanaf volgende week heel veel geld opleveren.
2: En je hoeft alleen maar
3: de juiste stem te raden.
2: De 538. Stemmenjacht.
3: 8 koffers. 8 stemmen.
2: En 100.000 euro. De 538. Stemmenjacht.
3: Doe mee en meld je nu aan.
2: Druk nu snel op de knop in de 538 app.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja? Echt serieus?
6: Zo.
5: Wat een geld!
7: 18.000, godverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? 18 plus, speel bewust.
5: Ja? Echt serieus?
6: Zo.
5: Wat een geld!
7: 18.000, godverdikke me.
4: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens postcode loterij miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.

0: Wishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Wishfund.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
0: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
2: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
4: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
5: Yes!
6: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
7: Yes, hij doet het.
8: Ja hoor, dat kan zeker.
9: Rozer!
6: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
4: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
5: Yes!

0: En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
0: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tonk Roffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcode check op simpel.nl.
4: Binnen 1 minuut meer. 90's and zeros. Top 538.
5: Autotaalglas zit echt overal.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
8: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
4: De 90's en Zero's top 538.
9: Ja, zingen mee deze La La La Around the World. Dit is ATC.
10: 538. 400.

zou kunnen zeggen uit het leven gegrepen. Deze 399 in de lijst, Desiree. En All Life van het album Millennium. Je bent bij 58 bij de 90s en Zero's tot 58. Oh jongens, wat een herinneringen en wat leuk. Ik heb er zelf wel zin in de rest van deze lijst. Dat appte Samantha, die zal het meezingen met Desiree Live. Want ze stuurt een stukje van de songtekst door. En er wordt ook geluisterd in Trieste in Italië door Ron en Jacqueline. Ook gezellig. Leuk om te zien waar je bent ingecheckt. En ja, voor de ene artiest is het een straatmuzikant. Voor de andere een overijverige muzieklerares. Maar uiteindelijk zijn je favoriete 58 artiesten allemaal een keer gestoken door de muzikale mug, waardoor ze later zelf ook muziek zijn gaan maken. Er is die vonk van inspiratie geweest. De bassist Guy van de band Coldplay kan zich dat moment ook nog goed voor de geest toveren. Voor hem was het toen hij als 6-jarig jochie de kamer van zijn zus insloop en net had geleerd hoe je cassettebandjes aan moest zetten. Ja, en het lukte hem ook heel goed om dat te doen. Getuige het volgende bericht. Dit was wat hij hoorde. My Sharia Moore van Stevie Wonder. En daarna was het gewoon duidelijk. Ik wil de muziek in. Dit was zijn vonk van Stevie Wonder. Held Stevie Wonder, dat mag even gezegd worden. En je hoort de mannen van Coldplay nu op nummer 398. In de 90's en Zero's top 58. Dit is Speed of Sound.

it up. 90s en zeros tot 58. Shirley die hebt. Dennis, heb ik jou ook niet eens gezien op TMF vroeger? Ja, dat klopt. Ik deed wel eens een hitlijst als Jeroen Nieuwenhuizen die kon, zeg maar. Goed gezien. Inmiddels wel iets grijzer dan vroeger, maar goed, mag geen naam hebben natuurlijk. DJ de Silver Surfer, a.k.a. Dennis Raaier hier. Met nog meer berichten die binnenkomen. Dennis, wat zijn we aan het genieten van de lijst, man. Lekker aan het stukken hier. Groeten van de Stukadoors uit het Hoge Noorden. Nou, de Stukadoors uit het Hoge Noorden, goed dat jullie erbij zijn. We tellen gewoon verder af met 396. I'm Out of Love, een van de grote hits, maar deze mag er ook zijn. Paid My Dues. Dit is Anastasia.

0: Esther, jij hebt het nieuws.
1: Zeker.
0: En wat heb je erin?
1: Een reactie van de Odido-hackers.
0: Dat en meer zometeen.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon één factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
10: Thuisbatterij.
11: Einde salderingsregeling.
12: Terugleverkosten.
13: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
14: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
15: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
16: Yes!
17: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
15: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
16: Yes!
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
18: De Kippiepan, de lekkerste hapjes voor jouw feestje.
19: Kippie.
20: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
21: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
22: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
23: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
24: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
25: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
26: Pas je eindelijk het perfecte

0: juiste potje? Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
2: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
4: Simyo.
5: 538 Nieuws.
6: 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. In de rechtbank van Utrecht hebben de ouders van de slachtoffers van een oppasstel uit Woudenberg emotionele slachtofferverklaringen afgelegd. Hun kinderen van 0 tot 10 werden jarenlang misbruikt en verkracht. En soms kregen ze ook GHB. Je hoort een vader.
7: Deze verdachten hebben zich schuldig gemaakt aan de meest ernstige feiten. Dit zijn dan ook geen verdachten meer, maar monsters. Monsters van het ergste categorie.
6: Ook werden verklaringen van de kinderen voorgelezen. Die willen dat hun oppassers in de gevangenis blijven tot ze dood zijn. De hackersbende die achter de dataroof bij Odido zit, denkt dat de politie ze nooit te pakken krijgt. Tegen BNR zegt de groep dat de politie een grote grap is en niks kan. Gisteravond werd een stemopname van een van de hackers vrijgegeven. De bende zegt dat ze al een advocaat voor hem hebben geregeld. Twee mannen uit Zwolle zijn opgepakt voor de twee inbraken in een brandweerkazerne vorige week. Ze namen daar apparaten mee die worden gebruikt om mensen te redden. Met dat gereedschap kunnen criminelen bijvoorbeeld rolluiken van winkels openknippen. Dit jaar zijn er al 70 inbraken en inbraakpogingen geweest bij brandweerkazernes. En de herstelwerkzaamheden van de brug bij Nijkerk, waarover de A28 loopt, zijn begonnen. Rond de pijlers is zand en grind weggespoeld en dat wordt nu aangevuld. Het afsluiten was de enige optie, dat zegt Rijkswaterstaat tegen Hart van Nederland.
8: Instorten is er geen sprake van, maar wij moeten natuurlijk wel zorgen dat de veiligheid echt gegarandeerd is. En dat is de reden dat we nu toch hebben afgesloten.
6: Eerst zou de brug voor 48 uur dicht zijn, maar dat duurt nu tot alle werkzaamheden klaar zijn. Het weer dan nog, bewolkt en regen. Alleen in het oosten en zuiden blijft het droog vandaag. Het is 17 tot 23 graden. Vanavond op steeds meer plaatsen droog. En vannacht wordt het niet warmer dan 15 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
9: Hartstikke goed. Kijken hoe het op de weg is. Het valt alleszins mee. Ja, die A28 dicht bij Nijkerk. Dat zal inmiddels wel bekend zijn natuurlijk. Maar ook de wegen richting Duitsland via de A1 en de A12... heb je wat vertraging door grenscontrole. Dan de A12 Arnhem-Utrecht voor Wageningen 5. En de A76 ook daar voor de grens een minuutje of 5 extra. Controles. A1 Barneveld-Apeldoorn bij 78-0. De A2 Den Bosch-Utrecht 104.8. A6 bij Lelystad richting Friesland 69.2. A9 Haarlem-Alkmaar 53.6. A15 Rotterdam-Maasvlakte 46.2. A17 Roosendaal-Moerdijk 6.7. En nog eentje dan. Eentje doen. A27 Almere-Hilversum. Daar ben ik ingetrapt 96.2.
10: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
11: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 31 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
12: Sokken, Billy. Dat moet sneller.
13: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
14: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik. Gamma!
5: De 538 lekkerste 90's en Zero's hits.
15: Gekozen door jou.
5: De 90's en Zero's top 538.
15: Lindo Duval.
9: Yo! De 90's en Zero's van Goes, Soet, Gus Meerwis en van Beverwijk tot Bartes. Vandaag in de 90's en Zero's top 538 met New Kane. Op 394, Where Do I Go? Radio 538.

Zone. De 90s en Zero's top 538. Een hit die sneller klaar was dan de gemiddelde woning in Madurodam. Deze mannen van Deep Zone die stuurden een eerste opzet van It's Gonna Be Alright, die je net hoorde op 393 in de 90s en Zero's top 538, naar de zangeres van het liedje, Sybil Jefferies. En binnen een dag had zij de tekst geschreven en het nummer opgenomen. Dus ze stuurt hem terug, kijk, dit is de tekst. En ik heb het alvast even ingezongen, wat vind je ervan? En de rest werd hitgeschiedenis. Het was een hit op alle dansvloeren in de hele wereld. De 90s en Zero's top 58. Ja, dat zijn dus liedjes uit de 90s en Zero's gecombineerd in één hitlijst. En het gaat een beetje van Deep Zone richting Volendam. Jan Smit daar. En

De race richting de allergrootste night is in Zero zit in volle gang met Rihanna op 391 Shut Up and Drive. Op naar 2007, waar de telefoon steeds groter en je spijkerbroek steeds strakker werd en je vrienden sprak op MSN Messenger. Ook het jaar van deze hit van Lenny Kravitz. Hier is I'll Be Waiting op 390.

0: Fennel Legrand. Put your hands up for Detroit. Eerlijk gezegd dacht ik na het succes van dit liedje, nou, nu kan je nog 831 andere steden doen, maar nee.
1: Top 538.
0: Put your hands up for Zaandam, weet ik veel. Alles kan je invullen. Alles kan je invullen. Mocht het met mijn muzikale carrière helemaal verkeerd aflopen, kan ik altijd nog koffie rondbrengen met mijn bips als dienblad wie dit heeft gezegd. Je hoort het zo meteen. En klein tipje, het is niet Gerard Joling dit keer.
2: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: De

0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
1: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.

0: cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
0: Hallo, Odido.

0: maar binnen 30 minuten.
1: Kippie!
2: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
3: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: Erop uit met een camper, in de natuur.
5: Hoi, Niels van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe camper. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
6: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
3: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
8: Het gaat online dus helemaal los.
7: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
9: Binnen 1 minuut meer. 90's and
7: zeros. Top 538.
10: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: De 90's en Zero's top 538.
13: Met nu Meja en All About the Money.
14: Radio 538.
15: 388.

Het jaar 1997. In de groen-paarse spotlight zit het jaar dat de Simpsons officieel de Flintstones inhaalt als langslopende animatieserie op tv. Wat best wel een prestatie is, want de Flintstones toch al sinds het stenen tijdperk, weet je wel. En het is het jaar dat Chumbawamba je speakers kaapt met deze tap-thumping op 387. Zeg, heb jij een backup plan voor het moment dat je baas je misschien de laan uitstuurt of zo, of je wil gewoon wat anders gaan doen? Jennifer Lopez wel. Zij zegt, mocht het met mijn muzikale carrière helemaal verkeerd aflopen, dan kan ik altijd nog koffie rondbrengen met mijn bibs als dienblad. En ik denk dat dat nog waar is ook. Makkelijk. Dan kunnen we al 12 koffies op en een kannetje melk. Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing. Dit is 386.

Dario G. Lekker hoor. Carnaval de Paris hoorde je uit 1998. Ik weet het uit mijn hoofd, want dat was natuurlijk WK voetbal, Frankrijk en zo. Daar was het het liedje. Hey, vanaf maandag, nieuwe editie van de 5-jacht stemjacht. Kan je een ton winnen aan prijzen geld. En wil je vast een beetje oefenen? Ja, oefenen op de stemmen van de stemjacht. Dat kan in de 5-jacht app, kan je nu alvast doen. Nu is

0: Accidentally in Love, The Counting Crows, 383 in de 90's and
1: Zeros. Top 538.
0: Ja, Esther heeft jouw nieuws over de tattoo-koning van Nederland.
2: Jazeker, je kan een gratis Schiefmacher krijgen. Hoe je dat voor elkaar krijgt, dat hoor je zo.
3: Zometeen in de 90's and Zeros. Top

0: Radio 538.
1: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja.
6: Echt serieus?
5: Zo.
6: Wat een geld.
7: 50.000. Potverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
9: Lekkere van Albert Heijn.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Hey.
11: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
10: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
11: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
12: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
13: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakspannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
14: Oh, nu al zin in zaterdag.
13: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
12: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet, slim bekeken.
15: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
16: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
15: 5G-internet. Internet voor bedrijven van Odido Business.
17: Oh. Goedemorgen allemaal.
18: Altijd een energiek begin van je dag met Crowe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.crowe.nl.
19: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recyclevoorbedrijven.nl.
20: Ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
23: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
24: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.
25: Alle Sigma-verf bestel je bij
26: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
27: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen. Ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. 538 Nieuws.
3: 1 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Een middelbare school in Almere is gesloten vanwege een onveilige, risicovolle situatie, zoals de directie het noemt. Volgens Omroep Flevoland gaat het om een school voor voortgezet speciaal onderwijs. De sluiting is in elk geval voor 1 dag. Wat de onveilige situatie precies is, wil de school niet zeggen. De burgemeester Jonkerkade in Hendrik Ido Ambacht heeft een andere naam gekregen. De oud-burgemeester, naar wie de kade was vernoemd, werd deze zomer veroordeeld tot 1 jaar cel voor het bezitten en verspreiden van kinderporno. Inwoners konden 6 weken bezwaar maken tegen de naamswijziging, maar niemand deed dat. Bij het stadion van FC Utrecht staan een paar supporters voor het restant van de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Over een uurtje wordt dat duel verder gespeeld. Afgelopen zaterdag werd de wedstrijd 26 minuten voor tijd stilgelegd, omdat er vuurwerk en bekertjes op het veld werden gegooid. Utrecht stond toen 3-1 achter. En tatoeëerder Henk Schiefmacher is op zoek naar iemand die een enorm Rembrandt-schilderij op zijn rug wil laten zetten. Het gaat om een schilderij, de kruisafname, waarop Jezus van het kruis wordt gehaald. Mensen kunnen zich aanmelden voor dit project. Het gaat om een gratis tattoo. Moet wel in meerdere sessies gaan gebeuren. Het gaat om een samenwerking met het Rembrandthuis. En het weer dan nog. Ja, steeds meer regen. Alleen in het oosten en zuidoosten blijft tot vanavond droog. Het wordt zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht op steeds meer plekken droog. En het koelt af naar een graad of 13. En dat was het nieuws op Radio 538.
4: Toppie, even kijken naar de weg. Ja, niet van aan de hand. Wat opvalt is de A58 Tilburg. Breda verknoopt het Galen. Staat de pech een kwartiertje extra. Controles A2 Utrecht en Bos 109.1. Ga je juist van Utrecht naar Amsterdam bij 38.2. De A4 Berg op Zoom België 241.6. Ook nog de A10. De Ring Amsterdam is dat 4.1. A12 Gouda Zoetermeer bij 24.5. A27 Hilversum Almere 108.4. Dan de A27 Gorkum Breda 13.8. A35 Wierde Hengelo 49.7. A50 Arnhem Os 142.5. En de A59 Den Bosch Breda 103.4.
5: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
5: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
8: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: De 538 lekkerste 90's en Zero's hits.
9: Gekozen door jou.
2: De 90's en Zero's top 538.
9: Lindo Duval.
4: Welke 538 superster zette ooit een advertentie online waarin hij zijn eigen zus aanbood? Ja, dat hoor je zo meteen na Dr. Alban en Sing Hallelujah.
10: Radio 538.

0: skill.
1: Prinses zoekt prins op het witte paard. Met deze tekst, weliswaar in het Engels, bood James Blunt ooit zijn eigen zus aan op eBay. Niet om haar van haar af te komen, maar om haar te helpen.
2: De 90s en Zero's top 538.
1: Zij moest naar een begrafenis, maar door een flikse staking was vliegen en of varen geen optie. Uiteindelijk kwamen veel biedingen. Uiteindelijk ging het winnende bod op eBay naar een man die een eigen helikopter heeft en haar naar de begrafenis vloog. En het sprookje werd nog mooier, want de helikopterpiloot en de zus van James Blunt trouwden drie jaar later met elkaar. Prachtig, toch mooi? Morgen, overigens om 10 uur, start de verkoop van de Airplane Mode Tour van deze James Blunt. Hij komt naar Ziggo Dome volgend jaar, dus dan kan je hem live een keertje in actie zien. De 90s en Zero.

0: 538.
1: 379 voor Genesis. De hits in de 90s en Zero's top 538 zijn groter dan de brillenverzameling van Elton John. Zijn het dieren, beesten misschien, waar jij het meteen benauwd van krijgt? Ik vind tijgers bijvoorbeeld heel mooi. Zolang ze in een dierentuin staan, weet je wel. Want zou je ze in het echt tegenkomen, dan... ja, dat kansloos natuurlijk. Ik vind ze prachtig mooi. Ik heb een tijgerkop als tatoeage, mijn enige tatoeage. Maar ik moet Henk Schiefmacher nog even bellen. Spinnen groter dan mijn hand, dan haak ik wel af. En ik heb best flinke kolenschoppen, maar spinnen groter dan mijn hand, dat vind ik heel erg eng. Slangen ben ik ook niet zo van. Als je het vraagt aan de Bengal Boys, die blijven sinds de 90's uit de buurt van bijvoorbeeld het dolfinarium. Tijdens het opnemen van een van hun videoclips worden ze namelijk aangerand door een dolfijn. En ja, dat zou je net hebben. Bengal Boy Robin die zegt, het was doodeng. Ik dacht, wat een lieve dolfijn. Maar was helemaal niet lief. Hij probeerde me te bereiden terwijl we in het water lagen. Ja, in principe kom je bij hun in huis, dus dan zijn het hun regels, zo zou je het kunnen zeggen.

0: okay.
1: Een lekkere meezinger. Ja.
2: Top
1: 58. Natasha Bedingfield, These Words. Op nummertje, wat zullen we dus van maken? Dit was nummer 377. Ja, je ziet het achter me op TV 58 als je meekijkt. Dat zie ik niet, ik heb geen ogen in mijn achterhoofd. Zometeen live en de Black Eyed Peas in het vervolg van de 90s Zero's Live.
3: Met de Gamma voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
4: Simyo, nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten bij Kruidvat.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wi-Fi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika Mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
13: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslilepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
11: Fans van voordeel,
10: Aldi.
14: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
15: Nu bij Iwis Opticians, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij
14: Iwis. Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
16: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
17: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel, heel, heel, heel, heel, heel lang.
18: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
19: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Meld je aan voor de exclusive events op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
20: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
19: Profiteren van exclusief voordeel? Kijk dan snel op vanmossel.nl.
21: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
22: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
23: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza.
0: pizza gratis.
24: Bestel nu bij New York Pizza.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Binnen één minuut meer. 90's and zeros. Top 538.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk. Met Jasmijn.
6: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
6: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
25: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
26: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
27: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: De 90's en Zero's top 538.
8: Met live en de Dolphins cry. Back on.

0: combinatie is van organische, aardse en voelende muziek. Vandaar.
1: Heerlijk yin-yang, lekker yoga. Lekker zo op je... Waar leven we? Dinsdagmiddag, zo is het. Whitney Houston komt eraan in de 90s en zeros. Top 538, je hoort haar op 373 met I'm Every Woman na deze. Tom Jones en Sex Bomb op nummer 374.

ode aan de oorspronkelijke artiest. Precies. Door Whitney Houston, haar versie van I'm Every Woman hoorde je in de 90s en zero's. Top 58 op 373. En deze ken je ook, Eagle Eye Cherry. Representing the 90s. Save tonight, 372.

0: beste uit de twee allerlekkerste decennia. Dit is de 90s en Zero's Top 538.
1: 371.
2: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves.

0: Faithless in de 90s en Zero Stop 58. Genieten tot vrijdagmiddag. En vergeet niet om te oefenen voor de stemmenjacht die maandag begint. Dat doe je in de 58-app. En Esther heeft jouw nieuws over de toch omstreden omroep Ongehoord Nederland.
1: Jazeker, er is veel commotie rond die publieke omroep. En er is een besluit genomen met grote gevolgen. En mogen ze blijven of niet? Dat hoor je zo.
2: Zometeen in de 90s en Zero Stop 58.

0: Radio 538.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Nog 309.000.
5: Oké. Elektrisch en garantie?
6: 7 sturen.
5: Alcantara bekleding.
7: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
8: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Deze week in de bonus. AHA Witte, Cotton Sweet en Sepeldruiven. 1 plus 1 gratis. Becel, bakproducten en Kuipen. Ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma, 2 stuks, 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
12: Ontdek Smart City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
13: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.

zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Tastia, van Jumbo.

0: Business. Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
1: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
2: Ja, geweldig, hè?
1: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
2: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
1: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag bij 24 Kitchen.
2: Aan tafel!
3: De Kippie Pops, spare ribs of snackpan. Wat is jouw favoriet?
4: Kippie.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
7: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
8: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
9: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
10: 538 Nieuws.
11: 2 uur.
12: Esther Dijkstra. Mediaminister Letchert heeft volgens verschillende media een historisch besluit genomen. Ze wil de licentie van Omroep Ongehoord Nederland afpakken. De minister zou dat besloten hebben omdat de omroep niet aan de eisen voldoet. De druppel was een fragment van Hitler dat online werd besproken. Ongehoord Nederland mag nog bezwaar maken. Eind vorig jaar wurgde een man uit het Gelderse Beuningen zijn vrouw van 64... en justitie wil dat hij daarvoor 20 jaar de cel in gaat. De man kon het niet hebben dat zijn vrouw bij hem weg wilde... en raakt in paniek, zegt hij. Onzin, vindt het OM, want de man had vooraf al uitgezocht... hoeveel straf je voor moord kunt krijgen. Er zijn 4 kunstwerken van de Franse schilder Renoir gestolen... uit het museum in Zuid-Frankrijk. De werken zijn zo'n €9 miljoen waard, melden Franse media. Toen het alarm afging, was de politie binnen 5 minuten ter plaatse... maar ze hebben de dieven niet kunnen pakken. Bij hun vlucht lieten de dieven 1 kunstwerk achter. En op vakantie naar Israël of Dubai kan weer. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft namelijk de reisadviezen aangepast. Ook voor andere landen in het Midden-Oosten, zoals Jordanië en Saoedi-Arabië... zijn de regels versoepeld. Maar voor Libanon en Iran blijft er wel een negatief reisadvies. Het weer dan nog, steeds meer regen. Alleen in het oosten en zuidoosten blijft het vanavond tot vanavond droog, moet ik zeggen. Het wordt zo'n 21 graden vandaag, vanavond en vannacht op steeds meer plekken droog. Het koelt wel af naar een graad of 13. En dat was het nieuws op Radio 538.
13: Ja, dank Esther. Dan de belangrijkste files. A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, 11 minuten. Dan een ongeluk gebeurd op de A27 Almere richting Gorkum. Daardoor file tussen Utrecht-Noord en Lunette, 11 minuten bij je reistijd optellen. En de A50 Arnhem-Oost tussen Ewijk en Maasbrug, 17 minuten. En dan, dankjewel voor het scherp in de gaten houden van de controles. Dit zijn de allerbelangrijkste. De A1 bij Baren naar Eemnes toe bij 38,6. Dan de A4 richting de grens met België bij 241,6. De A12 Gouda-Utrecht bij 36,5. A16 Rotterdam-Dordrecht, 7,9. A17 Roosendaal-Moerdijk, 6,7. De A27 bij Laren naar Hilversum, 95,9. A27 verderop richting Breda, 13,8. A35 naar Hengelo, 49,7. Dan de A59, Breda richting Den Bosch, Sprangkapelle, 111,9. A67 naar Venlo, 32,9. A79 naar Heerlen, bij Valkenburg, 8,3. En wil je alle controles, check even je app van Flitsmeister.
14: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel.
4: De bank is mooi, de prijs nog mooier.
11: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
14: NHA.nl.
15: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
17: Nog 309.000.
18: Oké. Elektrisch en garantie?
19: 7 sturen.
18: Alcantara bekleding.
20: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
21: Kijk eens, gevonden.
20: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
15: Fans van Waanzinnig Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
10: De 538 lekkerste 90's en Zero's hits.
22: Gekozen door jou.
10: De 90's en Zero's top 538.
22: Marc Labrand.
13: Zo, nou, de tijdmachine staat eraan. Zelfde hits, andere kapsels, iets stijvere rug, dat wel. Bob Sinclair en Shakira.

0: Ja, rechtstreeks vanaf de afdeling Heupen en Hits. Underneath Your Clothes, you're the Shakira.
1: De 90s en Zero's top 538.
0: En ze zijn al zo lekker en allemaal zo, oh ja, herkenbaar. Maar we zijn pas bij 369. Daar staat Shakira in de 90s en Zero's top 538. Steven Spielberg, de regisseur, maakt Jurassic Park, maar loopt al redelijk snel tegen best een behoorlijk praktisch probleem aan. Niemand op aarde weet hoe in godsnaam in het echt een dinosaurus klinkt. Dus de geluidsman van Steven Gary trekt met opnameapparatuur langs dierentuinen en neemt in principe gewoon alles op wat gromt, krijst, blaast of überhaupt een slechte dag heeft. En uiteindelijk, serieus, dit heb je misschien nooit geweten, vindt hij goud bij twee schildpadden. Die behoorlijk romantisch zijn met elkaar. Oftewel, serieus, een van de engste geluiden uit Jurassic Park zijn gewoon batsende schildpadden. Ja, begin 90's. En in diezelfde periode komt er een aanzienlijk beter geluid uit je speakers. Soul Asylum, Runaway Trinity.

167 in de lijst. Je hoorde Bob Sinclair en World Hold On. Zo, wat een lekker lijst hier. Uit de tijd dat je nog naar huis belde om te vragen hoe laat je binnen moest zijn. En we zijn nu even aanbeland in het jaar 2009. Ja, dat jaar stapte Nederlander Rob de Knecht in een vliegtuig dat tijdens het taxiën tegen een lichtmast knalde. 6 dagen later dacht hij waarschijnlijk, nou, statistisch gezien heb ik mijn portie wel gehad. Dus hij stapte weer in een vliegtuig. Dit keer in Turkish Airlines. Je weet wel, de Boeing die vlak voor de landing op Schiphol in een akker naast de A9 belandde. Rob overleeft het opnieuw met 4 gebroken ribben. En nu komt hij, normaal vloog die business class. Maar juist die dag zat hij een keer economy. Hey, dus wij maar altijd zeuren. Tot blijkt dat die krappe stoel ineens de beste boeking van je leven was. En uit dat jaar, nu een hit op 366. Fireflies, dit is Owl City.

0: City met Firefly.
1: De 90s en Zero's. Top 538.
0: Ze begon ooit als brave Mickey Mouse meid. Maar in de Zero's dacht ze, hey, maar wacht even, een outfit kan ook gewoon uit 3 leren riempjes bestaan, toch? En dat is wel genoeg. Christina Aguilera. Oh, wat leuk om die weer te horen. Dirty, vind je ook niet? Je hoort er zometeen. En je hoort zometeen het domste moment uit de carrière van een inbreker. En denk even met me mee. Nee, dus niet de verkeerde woning pakken. Nee, nee, ook niet je telefoon laten... Nee, nee, niet je telefoon laten liggen. Het wordt veel pijnlijker, want het is, hoor je zo?
1: Start de dag met je vertrouwde 538 ochtendshow.
2: Met morgen rond 10:15.
1: De mop van Arie.
3: Oh, daar zijn ik op de tramhalte. En daar staat een blinde man.

0: weten waar die staat?
1: De 538-ochtendshow.
2: Met Tim, Rick, Niels en Florentien.
1: Wat een gezelligheid. Morgenochtend bij Radio 538.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja.
7: Echt serieus?
6: Zo, zo.
7: Wat een geld.
8: 18.000, godverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle avonddeals bij Bol.
3: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...

0: Bijbel. Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
1: Het gaat online dus helemaal los.
0: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
2: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
3: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden... of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen... of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven... Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
4: Alle Sikkens verf bestel je bij
5: verfwinkel.nl. Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Allerlaatste week karwei ruimt op en op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
0: Binnen één minuut meer. 90's

Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.

0: met losers. Daarom luister jij naar 538. De enige echte. Nummer 1 van Jong Nederland.
1: De 90s en Zero's tot 538.
2: Met zometeen ATB en nu Christina Aguilera.
3: Radio 538.
4: 365.
5: Dirty to clean my act up. Yeah. If you ain't dirty, you ain't.

Mooi, hè? Ja. Dus Meeuwis, en geef mij je angst op 363. Daarmee stond even het jaar 2005 centraal op ons groen-paarse podium. En dus even een mooi verhaal uit de Zero's. Toen in Tsjechië een inbreker een huis binnenging met een best wel vrij overzichtelijke missie. De tv. Dus ik wou zeggen, je kent het wel, ik hoop het niet. Ruitje ingetikt naar binnen. Maar waar de fuck is de tv? Dus de man ziet de huistelefoon staan en denkt, weet je wat, ik bel de bewoners gewoon even. En zo kregen die mensen dus buiten hun eigen huis een belletje van een man die op dat moment in hun huis stond met de vraag, zeg, waar staat de tv nou eigenlijk? De bewoners leggen dat wel uit, maar bellen ook intussen de politie. En even later wordt hij opgepakt. Kon hij dus toch tv kijken die avond, maar in de gevangenis. Lekker het zwart-wit net. Op 362 nu.

0: But you're just a boy.
1: Beyoncé, If I Were a Boy op 361. En nu even 10 jaar terug, dus van 2008 naar 1998... toen het snoer van de huistelefoon altijd in de knoop zat. Internet nog piepte. The Temperer en Maya op nummer 360 en Feel It.

0: 538.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Deze week in de bonus. AH Oerdese maïsbrood per stuk 1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks 35% korting. En alle Lu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
9: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
12: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
11: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
13: Thuisbatterij,
14: einde salderingsregeling,
15: teruggeleverde kosten,
16: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
17: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
18: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
19: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
20: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
21: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met
22: misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recycleforbedrijven.nl.
23: Oh. Goedemorgen allemaal.
0: altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
15: Wow.
13: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
23: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
24: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
25: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
24: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
26: 538 Nieuws.
27: 3 uur.
28: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. De A28 bij Nijkerk blijft waarschijnlijk ook morgen nog dicht. De herstelwerkzaamheden bij de Hardenbergenbrug zijn volop bezig. Dat verzekerde ook verkeersminister Karremans zijn collega's in de Tweede Kamer net.
29: Er wordt non-stop, dat betekent dag en nacht, 24 uur per dag, doorgewerkt totdat het af is. Zodat uiterlijk, en dat verwacht ik deze donderdagavond om 8 uur en zo mogelijk eerder, de brug weer open kan en het verkeer weer over de A28 kan doorrijden.
28: Er was zand en grind weggespoeld bij de pijlen waar de brug op steunt. Daardoor kon Rijkswaterstaat de veiligheid niet meer garanderen. Er zijn tientallen nieuwe tips binnengekomen over de grote Odido-hack. Daar zit volgens de politie interessante informatie tussen. Gisteravond was in opsporing verzocht de stem te horen van een verdachte die de klantenservice belde. Hij deed zich voor als een IT-collega van Odido die toegang moest hebben tot een intern systeem. Peter Flemmings, de directeur van Ongehoord Nederland, legt zich er niet zomaar bij neer als de omroep weg moet. Er was flinke kritiek na een uitzending waarin het over Hitler ging. Mediaminister Letchert zou volgens meerdere media de vergunning in willen trekken en is daar nu over in gesprek met Flemmings. En de FC Utrecht heeft bij het uitspelen van de gestaakte wedstrijd een behoorlijke achterstand weten goed te maken. Met nog 26 minuten te gaan stonden ze eigenlijk 1-3 achter tegen Go Ahead Eagles. Het werd uiteindelijk 3-3. Zaterdag werd de wedstrijd stilgelegd toen supporters van FC Utrecht vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Krijg je nog het weer en regen rond de 21 graden. Later vanavond wordt het op steeds meer plekken droog en vannacht is het 12 graden. En tot zover het 538 nieuws.
30: Ja, dankjewel Iris. Dan de drie grootste files. A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en Duitsland, 10 minuten. A27 Almere richting Gorkum voor Lunette door een pechgeval met een vrachtwagen, 13 minuten. En ietsje langer, 20 minuten voor de A58 naar Tilburg voor de Baars. En dan de belangrijkste controles. Dankjewel voor het doorgeven. De A7 bij Bruchem richting Utrecht, 104.8. Dan staan ze ook te controleren op snelheid op de A16 Rotterdam-Dordrecht, 7.9. A17 Roosendaal-Moerdijk, 6.7. De A27 bij Oosterhout richting Breda vanuit Gorkum, 13.8. Dan de A35 richting Hengelo bij Enschede, 69.4. A50 Zwolle-Apeldoorn, 213.0. A58 naar Vlissingen, 160.6. A76 richting Geleen bij Stijn bij 1.1. En de A2, de laatste, bij Valkenburg, Maastricht-Heerlen, 8.7. Alle controles, de app van Flitsmeister.
31: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
32: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
33: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.

0: zoveel deals bij Bol.
1: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik. Gamma!
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
4: De 538 lekkerste 90's en Zero's hits.
5: Gekozen door jou.
4: De 90's en Zero's top 538.
5: Mark Labrand.
6: Van Walkman naar iPad, van cassette naar download. Dit is de soundtrack van 20 jaar leven met Bluff, Madonna. En nu Lifehouse en Hanging by a Moment.
5: Radio 538. 358.

Madonna. En deze week in de 90s side on Madonna. Ja, hang up in de 90s en zero's. Top 538. En nu gaan we even naar 1998. Het jaar waarin er ineens een blauw pilletje op de markt kwam waar de hele wereld over sprak. Tenminste, als je niks in je mond had. Viagra. Ja, eindelijk was daar medicatie voor mannen. Ja, bij wie de avond eerder eindigde dan gepland, laat het zo noemen. En sindsdien weten we, aan de kust kan van alles slap hangen. Maar het hoeft niet meer. Uit dat jaar. Bluff op 538. Dit is aan.

0: terug. De 538 Stemmenjacht.
1: Ja, spannend. Ja, heel even de lijst op pauze. Want ik wil je heel veel uitleggen hoe je met z'n allen, met alle luisteraars, een totaal van een ton aan prijzen geld kunt winnen. 8 koffers vanaf aankomende maandag met 8 stemmen. En het winnen kan nu alvast voor jou beginnen, want je kunt je alvast opgeven in de 538-app door op de groene knop te drukken. Alright? En hoe werkt het ook alweer? Als je vanaf maandag in de uitzending komt, er is dan een koffer geopend. In deze koffer zit een audiofragment van een bekende stem die een bepaald bedrag waard is. En we spelen dus voor hele hoge bedragen, want bij elkaar zijn die 8 koffers een ton waard. Elk uur krijg je de kans om de stem te raden. Heb je het antwoord goed, dan win je het geldbedrag uit de koffer en gaan we door naar de volgende koffer. De 538 Stemmenjacht vanaf aankomende maandag bij jou 538. Opgeven dus via de 538-app. Alright, nou, dat was een welkom onderbreking. Toch? Ja, even bij elkaar een tonnetje scoren is natuurlijk lekker. Zometeen in de 90s en zero's top 538. Robbie Williams, Mary J. Blige en eerst...
2: What's up?

0: 54 en So What in de 90s en Zero's Top 538 met een app van Dimitri. Ik heb vaker aan de volumeknop gezet in het magazijn dan aan mijn werk vandaag. Maar wat is dit genieten? Thanks! Ah, leuk. Leuk om te horen. Hey, bloemen, beren, liefdesbrieven, artiesten krijgen natuurlijk de gekste dingen van hun fans opgestuurd. Het raarste dat Robbie Williams ooit kreeg is iets waar hij nog lang van heeft nagenoten. Zometeen het hele verhaal. 90's and Zero's.
1: Top 538.
2: Radio 538.
1: Luister naar Radio 538.
3: Kan je vanaf volgende week heel veel geld opleveren.
1: En je hoeft alleen maar
3: de juiste stem te halen.
1: De 538 Stemmenjacht.
3: 8 koffers, 8 stemmen.
1: En 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
3: Doe mee en meld je nu aan.
1: Druk nu snel op de knop in de 538 app.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja? Echt serieus?
7: Zo.
6: Wat een geld.
8: 15.000. Potverdikkeme.
9: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
13: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
14: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
13: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
15: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
16: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
17: NHA.nl.
15: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
18: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
19: Kippie.
0: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
14: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat wat je nodig hebt op amazon.nl.
7: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
17: Opgelost. Autotaalglas.
19: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
20: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
19: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Binnen 1 minuut meer. 90's and zeros. Top 538.
21: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
22: Mooi van Ethos.
23: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
1: De 90's en

Wat een leuke vrolijke clip, hè? Want bijna al die clipjes uit de 90s en Zero's hebben allemaal videobanden gedigitaliseerd. Zie je allemaal op TV 538 of via de 538-app. En Leo, die zit ook te kijken, die zegt: waarom worden er slingers opgehangen? Ja, scherp gezien. Opeens hangt de hele studio vol met slingers. Luister daarvoor zometeen naar Frank en Iron en je weet meer. Dat was Alphabeat en Fascination in de 90s en Zero's top 538 op 352. En je hoort altijd van die rare verhalen, of je leest het in biografieën over wat sterren van hun fans hebben gekregen. Harry Styles, ooit maandverband met zijn naam erop geschreven. Taylor Swift werd ooit door een fan getrakteerd op een schildpaddenschild. Met erop een afbeelding van haar eigen gezicht, waarom niet natuurlijk. En Robbie Williams, wat kreeg hij ooit van een fan? What is the

lekkerste 90s en zeros hits. Gekozen door jou.

0: 347. You're the beautiful girls in the forward. George Michael, 348. En Freedom. Tot verdikkie. Mooi samengesteld door jou. Dankjewel daarvoor. Via 538.nl. Dit is de 90s en Zero's. Top 538. Tot en met komende vrijdag. En dan vlak voor 6 uur de grote finale. Zometeen de middagshow. Gezellig. Met Frank en Arjen. Iris, wat heb jij in het nieuws?
1: Of Frenkie de Jong deze maand alweer terug gaan zien bij het Nederlands Elftal.
2: Zometeen in de 90s en Zero's.

0: 538.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: 18 plus, speel bewust.
8: Ja.
9: Echt serieus?
8: Oh,
9: wat een geld.
10: 50.000, godverdikke me.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger.

0: zoveel deals bij Bol.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4.99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1.39.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
7: Wie was er aan de beurt?
8: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
7: Hit it!
1: Voor die

0: Plus.
1: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
0: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
7: Nog 309.000.
8: Oké, elektrisch en garantie?
9: 7 stoelen. Oh,
8: Alcantara bekleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
6: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
12: 538 Nieuws.
13: 4 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Mediaminister Letchert is inderdaad van plan om de vergunning voor Ongehoord Nederland in te trekken. Omroepdirecteur Peter Flemmix heeft haar daar net over gesproken. De uitzendingen stoppen niet meteen, hij kan nog bezwaar maken en dat gaat hij ook zeker doen, zei hij. De minister geeft zo een toelichting op haar besluit. Veel grote bedrijven geven hun medewerkers morgen de mogelijkheid om thuis te werken. Door een landelijke staking in het openbaar vervoer rijden er die dag bijna geen treinen, metro's en bussen. En ook zoeken veel mensen een alternatief. Aanbieders van deelauto's merken dat het aantal boekingen flink hoger ligt dan normaal. De KNVB denkt nog weken nodig te hebben om onderzoek te doen naar het vuurwerk en de bekertjes gooien tijdens FC Utrecht Go Ahead Eagles zaterdag. Dan krijgt de club te horen welke straf ze krijgen. Het duel werd 26 minuten voor tijd stilgelegd, is net uitgespeeld. Het werd uiteindelijk 3-3. En we gaan Frenkie de Jong waarschijnlijk nog niet zien bij de Nations League wedstrijden later deze maand. Zijn trainer bij FC Barcelona zei dat Frenkie pas na de interlandperiode weer terug wordt verwacht bij zijn selectie. Tijdens het WK liep hij een knieblessure op bij het Nederlands elftal. Zijn herstel gaat wel goed, maar zijn fans konden het niet waarderen daar in Spanje. Er werd daarom vorige maand nog uitgefloten bij de presentatie van FC Barcelona. Krijg je nog het weer in het hele land regen. Later vanavond wordt het op steeds meer plekken droog. Vannacht is het 12 graden. Morgen af en toe zon, maar soms ook pittige buien. Het wordt maximaal 19 graden. En tot zover het 538 Nieuws. En over een half uurtje meer.
15: Hoe lang ben ik al aan deze studio, Iris?
14: Nou ja, inmiddels al wel een minuut of 10, denk ik. Valt het je op?
15: Ik zie nu pas dat hij helemaal versierd is. Er komt hier wel binnen die zegt, ach, is hier iemand jarig?
14: Moest jij niet bukken voor die slingers?
15: En ik heb moeten bukken voor die slingers. Ja. En ik zie nu pas dat het helemaal versierd is. Wat leuk.
14: Gefeliciteerd, Frank.
15: De langste vertragingen. A2 Eindhoven Den Bosch tussen Best West en Vught. Ongeluk gebeurt, meer dan een uur vertraging. A15 Gorkum Ridderkerk tussen Hardingsveld Giessendam en de Noordtunnel. 31 minuten. En de laatste lang op de A58 Eindhoven Tilburg tussen Best en Moergestel. 25 minuten.
16: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
17: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
18: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
19: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
20: Thuisbatterij.
21: Einde salderingsregeling.
22: Terugleverkosten.
9: Zonnepanelen uitzetten? Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
13: Phew, we kunnen weer.
12: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
20: Mini prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: De 538 lekkerste 90's en Zero's hits.
22: Gekozen door jou.
21: De 90's en Zero's top 538.
22: Frank en Arjen.
15: Goedemiddagshow. Sash, Ancon en Vak komen zo meteen tegen in de lijst. Ook Armand van Helden naar de Red Hot Chili Peppers. Dit is Dani California op 346.
23: Radio 538. 346.

0: 45.
1: Hallo allemaal. Leuk dat je er weer bij bent. Welkom bij een gloednieuwe middagshow met Frank en Arjen.
2: Ah, de verjaardag van Frank.
0: Het is dinsdag 8 september. Dank je wel. Ja, ik ben jarig. Ik voel me ook heel jarig vandaag.
2: Ja, is er iets gebeurd?
0: En ik hoor ook iedereen altijd zeggen van... als je mooi weer hebt op je verjaardag, heb je het goed gedaan.
2: Ja.
0: Het is echt takkenweer.
2: Maar het kan niet als een verrassing komen.
0: Het is echt verschrikkelijk. Ja. Het is echt de meest sombere dag van het jaar vandaag.
2: Gisteren was het echt prachtig.
0: Prachtig. Iedereen die 7 september jarig was, heeft waarschijnlijk iets goed gedaan. Maar het is vandaag echt verschrikkelijk. Maar ik ben jarig, vrienden.
2: Ja.
0: Leuk, hè?
2: Wat gebeurt er dan bij jou?
0: Met mijzelf?
2: Ja, nee.
0: Niet zo veel. Ik voel me al mijn hele leven 45.
2: Ja, oh ja.
0: Ik was op de middelbare school had ik al dit gevoel. Weet je wel, dat aftakelende gevoel had ik toen al.
2: Ja.
0: Nee,
2: dus je bent eigenlijk nu een soort van gegroeid in je leeftijd.
0: Ik ben in mijn leeftijd gegroeid en ja, als ik dit vasthoud, dan voel ik me op mijn 60ste jong, denk ik.
2: Ja.
0: Zoiets wordt het.
2: Ja.
0: En daarover gesproken, want ik vond best een aardige leeftijd, 45 jaar. Mm. Maar sinds gisteren weet ik dat ik over 15 jaar gewoon nog een kindje kan krijgen. En gewoon nog aan de tweede leg kan beginnen.
2: Je hebt het over Humberto Tan.
0: Humberto Tan, ja.
2: Ja.
0: Ik denk als Humberto het op zijn 60ste nog kan.
2: Oh, hey. Hij krijgt opeens ideeën, hoor.
0: Ik ben een jonkie, joh.
2: Ja, snap ik. Heb jij je verjaardagscadeau al zien staan?
0: Ik heb iets zien staan.
2: Weet je wat het is?
0: Gekke vraag van jou, want er is net een plateau binnengereden.
2: Ja.
0: Er staat een soort pilaar midden in de studio. In de verlichting staat een pakje.
2: Kan jij raden wat het is?
0: Het is vierkant met een grote strik eromheen.
2: Ja.
0: En het zit vrij strak eromheen, dus ik denk niet dat jij het hebt ingepakt.
2: Nee, dat klopt. Nee, heb je helemaal gelijk.
0: Nee, ik heb geen enkel idee.
2: Ik ga het ook niet vertellen nog natuurlijk, maar het is onwijs leuk.
0: Ik zie in mijn draaiboek staan dat ik dat 10 over 6 ga krijgen.
2: Ja, klopt.
0: Ja, nou,
2: even geduld nog.
0: Ja, kijk, goed, het is 15 minuten over 4.

0: komt een luierinzameling.
1: Dat klopt.
0: Ik heb het niet begrepen ook. Ik heb het gehoord en het zit ook vandaag de hele dag al in het nieuws. Maar luiers worden duurder, want de fabrikant zelf moet met een plan komen voor iets van inzameling.
1: Ja.
0: Maar gaat het om ongebruikte luiers of de gebruikte luiers? En wat heeft de fabrikant er dan nog mee te maken?
1: Ik had dezelfde verwarring. Ik was ook weer terug bij de keuze dat je jonge ouder denkt: gebruik ik herbruikbare luiers?
0: Ja, die je kan wassen.
1: Ja. Of ga ik gewoon de boel vervuilen?
0: Ik weet, er is iemand in de studio die vreet zich op nu, hè?
1: Ja.
0: Want die weet het gewoon namelijk. Ja. Wat is die luierinzameling? Ja.
2: Nou, het kabinet wil dat over 5 jaar een kwart van de gebruikte luiers wordt ingezameld.
0: De fabrikanten die moeten dat fixen?
2: Ja.
0: Opmerkelijk.
2: En uiteindelijk komt dat natuurlijk weer...
0: bij ons terecht.
2: Bij de klant terecht.
0: En dan moeten wij betalen.
2: Absoluut. Ja.
0: Dus wij zaten te denken, zit er iemand te luisteren die voor zijn plezier nog wel eens een luier draagt? Toch?
1: Dat klopt. Dat is precies waar wij belanden. Wij gingen ver weg van dat bericht, maar toen gingen wij opeens naar, is er iemand die, want er zijn volwassen mensen die dit doen, of omdat ze het fijn vinden, of omdat het praktisch is.
0: Ja, je gaat naar die bioscoop, je gaat naar een film kijken voor 4 uur, je denkt ik doe een luier aan.
1: Of je staat heel lang te wachten voor een concert.
0: Ja.
1: En je wil je plekje niet en je staat eraan. Ga dan maar helemaal weer naar achter.
0: Je weer helemaal terug. Ja. Dan denk jij, ik doe even een luier aan.
1: En je hebt dus ook mensen die doen het vanuit noodzaak. En dan is de reden vaak minder leuk.
0: Dat is niet zo leuk. Nee.
1: Dat is even niet de categorie die wij nu zoeken. Maar mensen die echt zeggen, ja, ik doe dat. Dat is eigenlijk gewoon heel fijn dat ik dat doe. Of ik geniet ervan.
0: Heel praktisch ingestelde mensen. Die zoeken wij. Want we weten dat mensen het doen. Maar we hebben er nog nooit eentje gesproken. Dus ben jij iemand? Zit jij nu te luisteren? En doe jij wel eens een luier aan? Gewoon omdat het lekker makkelijk is.
1: Jij praat erover alsof je het tegen heel veel mensen hebt die dat doen. Denk je dat?
0: Nee, dat denk ik niet.
1: Ik ook niet.
0: Ik weet ook niet precies wat je hoort.
1: Nee, ik denk dat jij gewoon zegt, hey, jij daar, bel even, want jullie zijn met
0: heel veel. Oké, hoe zou jij het doen dan?
1: Als jij nu diegene bent die wel eens een luier draagt, gewoon vanuit praktische overwegingen of omdat je het fijn vindt, dan moet je nu echt even bellen. 0909-30538 of stuur ons een appje.
3: Mesdames, messieurs, le disc jockey Zach est de retour.
0: De 90s.

0: Essentieel op 538 en encore une op 342. Belinda die stuurt een appje. Je hoort op de manier waarop jullie praten dat jullie helemaal gevouwen gaan.
1: Ja, dat snap ik.
0: Dat snap ik ook, ja.
1: Ja, alleen ik ben gewoon echt nieuwsgierig.
0: En tot nu toe wel veel mensen die reageren, maar die kennen allemaal iemand.
1: Ja.
0: Ja, wij kennen ook, we hebben ook wel eens van gehoord, weet je wel. Van ja, nee, wat we zoeken namelijk iemand. Zit er iemand te luisteren die voor zijn plezier een luier draagt? Je hoort daar namelijk wel eens over, dat mensen dat doen.
1: Ja.
0: Kijk, iedereen kent misschien iemand, maar ben jij het?
1: Ja, dat is het.
0: Ja.
1: Ja.
0: Bel even naar die gevouwen mensen. 0909-3000-538 of laat het even weten in de app. Dus zit er iemand te luisteren die voor zijn plezier nog wel zijn luier aan doet? In de bioscoop, naar een concert, misschien de kroeg in. Hé, hey, ook praktisch.
1: Ja, pakketbezorgers.
0: Ja, oh ja. In de app, als je wil. Laat eventjes van je horen. We doen zo ook nieuws, Iris. Wat heb je mee voor ons?
2: Of de politie een beetje goede tips heeft gekregen over de stem van de Odido-hacker.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
6: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
7: Nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
9: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
10: Nu bij Iris Opticians. Glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
9: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
12: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
13: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
12: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.

eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.

0: supervoordelen.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: veel zon, maar ook pittige buien. Maximaal 19 graden.
1: En dan de langste vertragingen. De A2 Eindhoven-Den Bosch tussen Best en Bokstel, 35 minuten. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen de Schiphol-tunnel en de Nieuwe Meer, 29 minuten daar. Komt door voorwerpen op de weg. En de laatste lang op de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Sliedrecht-Oost en Hendrik-Ido-Ambacht, 31 minuten.
2: De 90s en Zero's top 538.
1: Dus dan meteen Boost die Horny. Komt eraan met Jennifer Lopez.
3: Radio 538. 341.

0: zoek zijn naar iemand die voor zijn of haar plezier een luier draagt.
1: Ja, dus iemand het loopt die nog niet storm.
0: Fijn vindt. Nee, wel mensen die andere mensen kennen die aan babyplay doen. Zo heet dat blijkbaar. Dat ze het echt heel leuk vindt. Maar het kan ook zijn dat je het doet voor je werk. Iris noemde net al pakketbezorgers. Zijn andere pakketbezorgers die reageren, die zeggen: ik draag zelf geen luier. Ik heb ook nog geen collega betrapt op, maar ik ga er wel op letten.
1: Volgens mij iedereen die voor aan de rij staat, weet je wel, bij een groot concert, die dus niet door die hele menigte terug wil, die heeft toch een luier om als je daar 2-3 uur staat.
0: Het lijkt mij ook niet gek als je dat doet op dat moment.
1: Draag jij wel eens gewoon voor, omdat het praktisch is, een luier? Bel ons eventjes 0909-3000-538 of laat het even weten in de app. Ik ben er gisteren helemaal speciaal voor gaan zitten voor opsporingsverzocht. Dat heb ik nog nooit gedaan.
0: En wat vond je? Want daar kregen we de stem van degene die achter de Odido-hek zit. Odido.
1: Nou, ik verbaasde me meer over die politiewoordvoerder die zei: we hebben het vermoeden dat hij wel iets van ICT weet. Ik dacht, hij heeft een van de grootste hacks in de historie heeft hij gedaan. Natuurlijk weet hij iets van computers en dingen en zo. En het viel mij op dat hij zei dat er meerdere collega's al benaderd waren door deze mysterieuze stem. Maar die waren er dus niet in getrapt.
0: Nee, maar hij zei ook iets van: open even een extern tabblad, typ even dat en dat in. Dat ik ook dacht, oeh, dat is al een soort red flag. Maar
1: dat
0: goed,
1: zou ik ook een beetje.
0: Ik ben vooral benieuwd. Ik neem aan dat jij niet de stem herkende.
1: Nee, ik had niet gezegd.
0: Of er dus tips
1: en dat voelt een beetje als de stemmenjacht, had je dat niet?
0: Ook, maar dat is een beetje.
1: De historie heeft hij gedaan. Natuurlijk weet hij iets van computers en dingen en zo. En het viel mij op dat hij zei dat er meerdere collega's al benaderd waren door deze mysterieuze stem. Maar die waren er dus niet in getrapt.
0: Nee, maar hij zei ook iets van: open even een extern tabblad, typ even dat en dat in. Dat ik ook dacht, oeh, dat is al een soort red flag. Maar
1: dat
0: goed,
1: zou ik ook een beetje.
0: Ik ben vooral benieuwd. Ik neem aan dat jij niet de stem herkende.

0: Jongens, die was inderdaad gisteravond te horen. Het ging om een telefoontje, hè, waarbij die dus met die medewerker in gesprek was. Deed alsof hij van de IT-afdeling was. De politie heeft tot nu toe 20 tips binnengekregen.
1: Okay. Daar zitten
0: ook interessante tips tussen waar ze mee verder kunnen. De hackersbende, die dus hierachter zit, heeft ook gereageerd vandaag. En die gelooft dat de politie ze nooit te pakken krijgt. Tegen BNR zegt de groep dat de politie een grote grap is en helemaal niks kan. Oh. De bende zegt ook al een advocaten hebben geregeld voor de man die gisteravond te horen was in de opsporing verzocht.
2: Hè? Maar dan is het dus een advocaat die meer weet.
0: Ja. Ja, dat zeggen ze.
1: Waar je
0: in ieder geval.
2: Nee, en sowieso zat ik te denken, want ze hebben natuurlijk dat miljoen losgeld niet gehad. Wat hebben ze nou uiteindelijk mee gewonnen met dit alles?
0: Ja.
2: Helemaal niks, toch?
1: Allemaal data.
2: Ja, data, ja. Ja.
0: Ander nieuws dan. De kogel is door de kerk ongehoord Nederland verdwijnt van de buis. Minister Letchert wil de uitzendvergunning intrekken. Directeur Peter Flemmix, die kreeg het nieuws vanmiddag persoonlijk te horen. De omroep kan nog bezwaar maken en hij zo vooraf al dat hij dat zeker gaat doen. De A28 bij Nijkerk gaat uiterlijk donderdagavond weer open. Er zijn problemen met de brug bij Nijkerk. Er is zand weggespoeld bij de pijlers en dat wordt nu hersteld. Door de afsluiting staan er ook vandaag weer flinke files op de wegen rondom Nijkerk, omdat iedereen moet omrijden. En in een leeg stadion is het laatste half uurtje uitgespeeld van de eredivisiewedstrijd FC Utrecht Go Ahead Eagles vanmiddag. Die werd zaterdag gestaakt toen Utrecht-aanhangers vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Het wangedrag heeft uiteindelijk goed uitgepakt voor Utrecht zelf. Het scoorde vanmiddag namelijk 2 keer en pakte het zo toch nog een punt. Het werd namelijk 3-3.
2: Iris, dank.
0: Graag gedaan.
2: De 90's top 538 met nu Eros Ramazzotti, Tina Turner, Costa della Vita op 340.

0: En het antwoord is ja.
1: Ja.
0: Vera. Vera.
2: Ja.
0: Hey.
2: Ja.
0: Hi.
2: Hallo.
0: Welkom in de middagshow. Ja. Jij draagt wel eens een luier om praktische redenen? Of heb je dat wel eens gedaan?
2: Nou, we hebben het één keer gedaan, één dag.
1: Wie is we?
2: Tijdens carnaval. Een aantal jaar geleden hebben we tijdens carnaval met onze groep. We zijn met 3 leden in onze groep, dus een loopgroepje, heel klein. We hadden een kostuum gemaakt waar we niet uit konden.
0: Slim.
2: Dus het was... Ja.
1: ja om een kostuum te maken waar je niet uit kan.
0: Wat was het voor kostuum, Vera?
2: Nou, het was met een hele kooi op ons en dan liepen wij erin.
1: Ah.
2: Dus het was zeg maar... het werd vastgelijnd op het moment dat we zeg maar vertrokken... en dan konden we er een hele dag niet uit.
1: Wauw.
0: En de hele dag is gewoon een uurtje of 12?
2: Nee. We moesten rond een uur of 12 door naar het opstelterrein.
0: Ja.
2: Dus toen we daar op de bouwplaats vertrokken, moesten we erin. En dan zo na de stoet ga je terug. Dus dan ga je naar de prijsuitreiking rond een uur of 6.
0: Okay.
2: Maar we dachten, als we dan weten dat we niet kunnen... Ja. Dan wordt het echt een probleem, want dan moet je pas.
1: Ja, dus
2: dan denk je van,
0: en wat voor luier is dat? Hoe kom je aan een luier? Want het is geen kinderluier, denk ik.
2: Nee, we waren eigenlijk een beetje in de bejaardenzorg gaan luisteren. En daar hadden we wat luiers geschikt. Dus,
0: en doe je dan allebei de boodschappen erin?
2: Dat zou op zich wel kunnen, maar daar heb ik er dus geen gebruik van gemaakt eigenlijk.
0: Ja, dat zou ik ook zeggen.
2: Ja, we hebben het eigenlijk helemaal niet gebruikt. Dus dat is wel aangedaan natuurlijk. En in ons pak. En toen we er weer terugkwamen, toen hadden we het eigenlijk alle drie niet echt gebruikt. En toen dachten we, nou gaan we op café en dan sta je zo lang aan de rij altijd te wachten bij de dame.
1: Oh, dus je hebt die luier gewoon omgehouden en gedacht, dan gaan we de kroeg in.
0: Kijk,
1: slim.
2: Nou gaan we er ook een keer in koppen ook.
0: Ah, mooi. Zit er iemand te luisteren die wel zo'n praktische reden een luier heeft gedragen? Het is Vera. Vera, leuk dat je even inbelde. Fijne dag nog.
2: Ja, doei.
0: Slim Biscuit.

0: 538.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
6: FOMAR, voordeelmarkt! FOMAR, voordeelmarkt!
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
8: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
9: Nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: De energietransitie is onmogelijk.
11: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
12: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En mueslirepen, 8-pack voor de probeerprijs van maar €1,39.
13: Fans van voordeel,
12: Aldi.
15: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
16: Het gaat online dus helemaal los.
15: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
17: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1+1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1+1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
18: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
19: Met de Gamma Voordeelpas, extra scherp geprijsd, OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
20: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten... voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2+3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
22: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
23: Müllermilk, the moo you can't resist.
0: resist.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
2: Lekkere van Albert Heijn.
23: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
24: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
25: 538 Nieuws.
26: 5 uur.
27: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. De politie heeft jagers gevraagd om even uit de buurt van Overijssel te blijven. Mensen schrikken zich namelijk rot daar na het bendegeweld van vorige week. Een grote groep criminelen trok toen zwaar bewapend Overijssel door. Een beveiliger werd doodgeschoten en twee agenten raakten gewond. En ook de laatste dagen zijn schoten gehoord, maar die kwamen dus van jagers. De A28 bij Nijkerk blijft sowieso morgen ook nog dicht. De herstelwerkzaamheden bij de Hardenbergenbrug zijn volop bezig. Dat verzekerde ook verkeersminister Karremans in de Tweede Kamer.
28: Er wordt non-stop, dat betekent dag en nacht, 24 uur per dag, doorgewerkt totdat het af is, zodat uiterlijk, en dat verwacht ik deze donderdagavond om 8 uur en zo mogelijk eerder, de brug weer open kan en het verkeer weer over de A28 kan doorrijden.
27: Er was zand en grind weggespoeld bij de pijlers waar de brug op steunt. Daardoor kon Rijkswaterstaat de veiligheid niet meer garanderen. Voor het eerst in de geschiedenis wil het kabinet de vergunning van een publieke omroep afpakken. Het is Ongehoord Nederland, dat nu al heel lang onder vuur ligt. Voor mediaminister Letchert is de maat vol na een brief van het commissariaat voor de media dat de omroep zich maar niet aan de regels wil houden.
29: Dan komt er een moment waarop je als overheid moet optreden. En dat moment is nu.
27: De directeur van de omroep zegt nog wel bezwaar te gaan maken. En FC Utrecht is beloond voor het wangedrag van de eigen fans. Dat vindt althans de aanvoerder van Go Ahead Eagles. De wedstrijd in Utrecht werd zaterdag gestaakt na het gooien van vuurwerk en bekers door de Utrecht-aanhang. Vanmiddag werd het restant uitgespeeld. Het lukte Utrecht om een 1-3 achterstand goed te maken. Het werd namelijk 3-3 en dus hebben ze alsnog een puntje gepakt. Krijg je nog het weer? Een regenachtige avond. Pas vanaf vanavond laat wordt het op steeds meer plaatsen droog. En vannacht is het 12 graden. Morgen af en toe zon, ook pittige buien en maximaal 19 graden. En tot zover het 538 Nieuws. En over een half uurtje meer.
30: Eigen.
31: Ja.
30: Ik hoor net van Iris dat ons weekendje jagen in Overijssel niet doorgaat.
31: Ja, ik had gehoopt dat je die echt goed aan het luisteren was, maar inderdaad.
30: Ja, gaat niet door.
31: Ja, ik ga even een ander cadeau regelen ook.
30: De langste vertragingen dan. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelofarensveen en het Limes Aquaduct. 33 minuten ongeluk gebeurt daar. A50 Arnhem-Oss tussen Heter en Ewijk 29 minuten. En de laatste lange op de A325. Arnhem-Nijmegen tussen Elst en Lent-West. Daar ongeluk gebeurt 39 minuten.
32: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
33: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
34: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
35: Sta je in de file en spot je ruitschade?
36: Opgelost. Autotaalglas.
37: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
38: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
37: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
39: De 538 lekkerste 90's en Zero's hits.
40: Gekozen door jou.
39: De 90's en Zero's top 538.
40: Frank en Iren.
30: Een hele goede middagshow. Daddy Yankee, Gasolina. Zo direct naar de Spice Girls. Dit is Spice Up Your Life op 337.
0: Radio 538. 337.

0: Ja, ik zit ermee.
1: Lennon Marlin. Sitting Down Here op 3:34.
0: Is het Lennon Marlin?
1: Wat dan?
0: Ik weet niet. Ik vond het zo'n meme. Waar, maakt niet uit. Heet Lennon. Nooit geweten.
1: Lennon Marlin?
0: Ja.
1: Ik kondig hem al sinds 1999 af. Het is oké. Okay.
0: Ik geloof je meteen. Maar ik had weer wat geleerd. Dat was het even. Ik heb jou even nodig voor het volgende. Ik wil even iets bij je neerleggen. Ook denk ik ook bij Iris, die hier ook natuurlijk zit.
1: Oh,
0: en de rest van het team.
1: Even opletten. Ja. Ze heeft ons nodig.
0: Ja, ik heb echt even nodig. Ja. Want ik wil een beetje vooruitlopen op bepaalde zaken die volgens mij gaan gebeuren. En ik wil daar gewoon op voorbereid zijn. Ik vind dat we als team moeten we voorbereid zijn op wat een keer gaat gebeuren. En wat al dan niet voor paniek kan zorgen.
1: Oh jee. Ik heb nu al paniek.
0: Nee.
1: De vraag stellen is al...
0: Ja, okay,
1: dus wat is er aan de hand?
0: Taken die zei...
1: Jouw man.
0: Mijn man, die zei gisteren... zei, wat is het ergste appje wat jij in de klasse-app kan lezen?
1: Van je kinderen?
0: Ja. Dus ik keek hem ook glazig aan. Zo van,
1: is er een erg appje gestuurd?
0: Weet ik niet. Ja, dat was blijkbaar een erg appje gestuurd.
1: Zitten jullie er allebei in?
0: Ja, allebei. In de klasse-app wel, want dat anders dan...
1: Ik ben daar onderuit. Ik zit daar niet in.
0: Lapper bastard.
1: Ja, I know. Maar goed, jullie zitten er allebei in.
0: Allebei erin.
1: Ja.
0: Toen liet hij het aan me lezen en toen zag ik het inderdaad staan. Oh, was een moeder die had gestuurd: ik heb luizen gevonden bij mijn dochter.
1: Pam, pam, pam.
0: Dan heb ik acute paniek en er werd vrij casual over gedaan. Maar ik heb met de hoeveelheid haar op mijn hoofd en het trauma van vroeger. Ik vind dat doodeng. Dus ja. Dus als mijn kinderen zeg maar
1: enigszins. Wacht, voordat jij verder praat, wacht heel even.
2: Ja, je wil ons waarschuwen om bij jou uit de buurt te blijven.
1: Een metertje naar rechts.
2: Ik durf ook niet meer bij je in de buurt te komen.
0: Nou, dankjewel.
1: En het is mijn verjaardag. Jij hebt mij een hele dikke knuffel gegeven.
0: Ik heb...
1: En jij bent helemaal niet aanrakerig.
0: Ik... dat klopt, dat is een beetje gek.
2: Super spreader.
1: Luister. Die ene dag dat ik geen knuffel had gewild is vandaag...
0: Nou, ik heb jullie goed ingeschat. Want ik vind dat als ik luizen zou hebben... en believe you me dat ik mezelf en heb laten controleren... en heb gecontroleerd... ik vind dat ik dan niet op mijn werk moet verschijnen. Als ik dat heb.
1: Die luizen hebben bij jou wel echt een geweldig huis.
0: Het is een soort villa. Een villa
1: dat
0: met alles.
1: Echt je eigen eiland. Ja. Nou. Jongens, kom hier.
0: Ik zit in de rechtervleugel, wij in de linkervleugel.
1: Er is zoveel haar bij jou.
0: Die luizen zeggen tegen elkaar, neem ruim,
1: ja, joh.
0: Plek zat.
1: Maar jij komt er pas na een week achter ook, denk ik.
0: Nou ja, nee, maar ik ben echt grondig gaan zoeken. Want ik heb het middel in huis, ik heb het kammetje in huis. Maar ik wil gewoon met jullie overleggen, want jullie reageren precies zoals ik had gehoopt dat jullie zouden reageren. Op het moment, en dat gaat misschien met de achterloosheid waarmee men ermee omgaat, gaat een keer een besmetting plaatsvinden bij mijn kinderen. En ik heb dan niet op tijd gecontroleerd, want ik controleer ze ongeveer elke avond, hè.
1: Ik zou zeggen, dan zien we jou met de kerst weer.
0: Dankjewel. We gaan hier niet zitten. Ik ben weg.
1: Ik vind dit nu al een goor verhaal.
0: Moet ik weg?
2: Moet je thuis?
0: Moet ik nu ook weg?
1: Nou, ik heb gewoon zin om me te wassen naar dit verhaal.
2: Ja, ik ook. Ik heb jeugd.
1: De 90's en Zero's top 50 jacht. Nu.

0: Heb je het gelezen van Bernie Ecclestone, die oude eigenaar van de Formule 1? Die was gevlogen naar Portugal en die had zijn geweer meegenomen. Maar die had de juiste papieren niet bij zich. Dus die liep gewoon door die poortjes heen bij de douane. En die poortjes die gingen af. En vervolgens was het van, meneer, maar dat geweer. En hij zei, misschien ook wat klei duif gaan schieten of zo hier in Portugal. Ja, maar heeft u daar de juiste papieren voor? Juiste papieren voor? Moet je daar papieren voor hebben? Die dacht gewoon, die kan mijn geweer wel meenemen over de luchthaven.
1: 95, hè, die man.
0: 95, ja. die man.
2: Het is zo schattig.
0: Ja, ik zat te denken, ik weet zeker dat wij veel luisteraars hebben die wel eens een telefoontje hebben gehad van hun bejaarde opa of oma, dat ze even te hulp moesten schieten, waar ze een verhaal bij hebben. Ja. Dat weet ik zeker.
2: Ja, dus wanneer moest jij je bejaarde opa of oma uit de brand helpen?
0: Uit de brand helpen, ja. Dat je denkt, maar opa, oma, je weet toch wel dat dat niet kan? Nou, ik kom er meteen aan, dat.
2: Ja, ja.
0: We willen alle verhalen gaan verzamelen. Dus als jij ook een verhaal hebt over jouw bejaarde opa, je bejaarde oma, die je uit de brand moest helpen, dat je dan, oh jee, wat is hier gebeurd? Stuur dat verhaal eventjes in de 538-app met een berichtje naar ons toe. Of bel ons 0909-3000-538. Gaan we gewoon even oudjes lachen.
2: Ja.
0: Toch?
2: Ja.
0: En ook nieuws hebben we zo meteen, Iris. Wat heb je mee voor ons?
1: De knallen die gisteravond in Nijmegen te horen waren, hadden niks met wapens of overrassel te maken.
3: Luister naar Radio 538. Kan je vanaf volgende week heel veel geld opleveren. En je hoeft alleen maar de juiste stem te halen. De 538. Stemmenjacht. 8 koffers. 8 stemmen. En 100.000 euro. De 538. Stemmenjacht.
4: Doe mee en meld je nu aan.
3: Druk nu snel op de knop in de 538-app.
5: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja? Echt serieus?
8: Zo.
7: Wat een geld.
9: 15.000. Godverdikke me.
10: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
5: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
11: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
12: NHA.nl.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja? Echt serieus?
8: Zo.
7: Wat een geld.
9: 15.000. Godverdikke me.
10: Ben jij de volgende Postcode Loterijwinnaar?
13: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
10: Ben jij de volgende Postcode Loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Smin.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
1: Smint. Boost yourself.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
4: Nog 309.000.
5: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
6: 7 stuur.
5: Alcantara bekleding.
7: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
4: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
9: Langer mee doen is goedkoper.
8: Zeker, kwaliteit rendeert.
10: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op

0: Alles waar Nederland over praat bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
1: Het gaat online dus helemaal los.
0: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
2: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
3: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
4: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het

0: €9,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Gekkenhuis bij Leenbakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
2: 538 weerbericht.
3: Buien in het hele land. Laat vanavond op steeds meer plaatsen droog. En vannacht is het 12 graden. Morgen af en toe zon, maar ook pittige buien. Het wordt maximaal 19 graden.
4: En dan de langste vertragingen met een hele flinke op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Nieuw-Vennep en het Limes Aquaduct. 1:45 vertraging daar. Ongeluk gebeurt. De vertraging is over 11 kilometer. Dan de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Hardingsveld-Giessendam en de Noordtunnel. 1:15. Ook een flinke zeg. Over 13 kilometer daar. En de laatste zo lang op de A50 Arnhem-Oss tussen Heter en Ewijk. 39 minuten, komt daardoor een auto met pech.
5: De 90s en Zero's top 538.
4: Met de Sugar Babes en Meredith Brooks. Bitch, zo direct naar DJ José.
6: 538. 332.

0: DJ José, G-Spot op 332 in de 90's en Zero's op 538.
1: Waar wij verhalen verzamelen over wanneer je bejaarde opa of oma uit de brand moest helpen. En Kimberly die stuurt, ze woont een tijdje bij de opa en ze hoorde hem vloeken vanuit de keuken. Toen kwam ze kijken wat er aan de hand was en hij zei, wat doet het allemaal niet? En hij stond heel lief een eitje te bakken, maar had het vuur niet aangezet.
0: Ach.
1: Dat was zo schattig nog.
0: Ach, ik hou van bejaarde verhalen. Ja. Wanneer moest jij je bejaarde opa of oma te hulp schieten? We zijn alle verhalen aan het verzamelen. Je mag het even laten weten als je goed verhaal hebt in de 538-app, dan kunnen we die straks gebruiken. Overrasseld en geweersgeluiden. Iris, het viel mee gelukkig.
2: Ja, nou, toen er gisteravond knallen te horen waren in Nijmegen, dacht de politie dat er een aanslag werd gepleegd op een familielid van Jan G. Hij is een drugscrimineel die in Overasselt woont en vorige week het doelwit was van die schietpartij. Het familielid werd gisteravond dan ook gelijk in veiligheid gebracht. Was achteraf helemaal niet nodig, want de knallen waren namelijk van een uitlaat. En ook heeft de politie vandaag jagers gevraagd om daar uit de buurt te blijven, want mensen schrikken gewoon van die knallen.
0: Ja, maar je gaat toch niet in Overasselt jagen nu, naar wat daar gebeurd is? Nee. Sowieso daar met geweren over de straat lopen. Ja, misschien niet doen, nee.
2: Er is trouwens ook goed nieuws te melden, want ook de tweede agent die vorige week gewond is geraakt bij die aanval rond het huis van Jan G. heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten. Ander nieuws dan, dat kinderen nog steeds niet goed kunnen lezen, dat betekent werk aan de winkel, dat vindt de PO-raad. Het is de belangenclub van basisscholen. 4 op de 10 kinderen kunnen niet goed lezen, bleek vandaag uit onderzoek. Het is ook belangrijk plezier in lezen terug te krijgen, zegt de raad, samen met de ouders en de politiek. Morgen de grote OV-staking. Grote bedrijven laten hun medewerkers thuiswerken, maar ook deelauto's zijn enorm in trek. Autodeelbedrijven zien dat er al honderden auto's zijn gereserveerd voor morgen. En ze verwachten dat er veel meer ritten gemaakt gaan worden. Peter van der Vorst, die stopt als programmadirecteur bij RTL. Hij vindt het na 7 jaar wel leuk geweest. Van der Vorst die hield zich sinds vorig jaar, toen RTL werd overgenomen door DPG Media, bezig met de samenwerking tussen België en Nederland.
0: Volgens mij is hij daar niet eens aan toegekomen.
2: Nee, hij is op sabbatical gegaan.
0: Hij ging op sabbatical en hij zou na de sabbatical hier aan beginnen. Maar hij gaat niet. Hij kiest voor vrijheid.
2: Hij wil iets anders gaan doen.
0: Ja. Maar ik vind dat ook wel spannend voor de zender, toch? Want als een tv-baas weggaat, dan ga je dat vaak ook wel een beetje merken aan de televisie.
2: Andere koers.
0: Ja, zoiets. Ja.
2: En Frenkie de Jong die gaat het debuut van onze bondscoach Xavi Hernandez waarschijnlijk missen later deze maand. Dan speelt het Nederlands elftal wedstrijden in de Nations League. Frenkie die kwam natuurlijk geblesseerd terug van het WK. En het herstel van zijn knieblessure gaat goed. Maar zijn trainer bij FC Barcelona verwacht dat hij pas na de interlandperiode weer een beetje kan voetballen.
0: Iris, dankjewel.
2: Graag gedaan. 331.

0: in de 90s en Zero's. Top 538. Waar we... Zet je weer op luister te checken?
1: Oh, ik gewoon jeuk, toch?
0: Als sinds, je sinds jij een half uur geleden dat verhaal over luizen hebt verteld... Ik voel overal jeuk.
1: Ja, eens. Ik ook. Ik word helemaal gek. Maar daarvoor had ik het weer niet.
0: Pascal?
2: Ja?
0: Heb je dat luizenverhaal net gehoord van Iron?
2: Ja, natuurlijk heb ik dat gehoord. Ik krijg er ook jeuk van.
1: Ja, toch? Oh, ja, het is
0: zelfs, ja, zelfs als je op afstand zit.
1: Gek.
0: Ja. Pascal, welkom. Alle verhalen verzamelen. Wanneer moest jij je bejaarde opa of oma te hulp schieten?
2: Nou, dat is een jaartje of 15 geleden. Mijn oma die was weduwvrouw. En zij ging oud en nieuw vieren. En ze had de buurvrouw uitgenodigd. Die was ook weduwvrouw. En ze ging met de twee het gezellig maken... En de dag daarna kreeg ik een telefoontje van mijn moeder... of ik even bij mijn oma wilde gaan kijken, want het ging niet zo heel goed met haar. We woonden er vlakbij, hadden ook een sleutel van de woning. Ging naar binnen toe en ze was lichtelijk ziekjes. Beetje in de war. En ging ik verder kijken, toen ging ik de keuken in en stond er een lege fles wijn. Dus ik zeg tegen mijn oma, ik zeg, heb je hele fles wijn leeg gedronken? Ja, ja, zegt ze op de hele avond. Maar nu bleek dat geen wijn te zijn, maar een fles whisky.
1: Oh, starnakel.
0: Oh, wat goed. Wat een goede oma. Ja, leuk. Ja. Pascal, dankjewel.
2: Ja, alsjeblieft.
0: Ja. Dankjewel. Ah, mooi zeg. Dominique.
3: Hi.
0: Wanneer moet jij je bejaarde opa of oma te hulp schieten?
3: Nou, het is niet mijn opa en oma, maar het is mijn schoonmoeder. En die is ook op leeftijd. Mijn man die werkte destijds op een kantoor bij haar in de buurt. En toen is ze dus een keer helemaal in paniek aankomen rennen naar zijn werk. Bij de receptie een hoop stoppij gemaakt. Ik moet nu mijn zoon spreken. Dus hij uit... de receptioniste dacht, ja, ik snap hier helemaal niks van. Ik bel naar boven. Ik bel dus mijn man naar beneden. En die staat daar. En die ziet zijn moeder helemaal in paniek. En die zegt, ja, de politie probeert mij al de hele dag te bellen. En ik weet allemaal niet wat ik moet. En toen pakte hij de telefoon vast. En toen bleek dus dat de telefoon was uitgevallen. En dat ze hem niet had aangezet. En dat er stond in beeld... alleen noodoproep plaatsen, omdat ze de pincode moesten invoeren.
1: Ah ja. Wat
0: mooi. Dominique, dankjewel.
3: Yes, alsjeblieft.
0: Roxanne.
4: Ja, hallo.
0: Hi. Wanneer moest jij een bejaarde te hulp schieten?
4: Nou, mijn vader moest zijn bejaarde oma wel eens te hulp schieten. Die belde dan op van, nou, je moet komen hoor, want de tv, dat is niet goed, die is kapot, die is buitenlands. En alles spreekt Chinees. En dan kwam mijn vader daar en dan had ze natuurlijk alle knopjes gedrukt en dan zat ze een buitenlandse zender te kijken. En dan had ze opgezet naar een Nederlandse zender en ik ging dat een tijdje door. Ze heeft zelfs een keer een witgoed speciaalzaak gebeld van, je moet die tv komen omwisselen.
0: Oh,
4: en uiteindelijk was mijn vader er helemaal klaar mee, dus die heeft alle knopjes uit de afstandsbediening gehaald en kon hij alleen nog maar aan en uit. En toen was het klaar.
0: Oh boy, Roxanne, dankjewel, hè.
4: Joehoe.
0: Doei, doei. Mariska, je bent de laatste.
5: Hoi.
0: Hi. Wanneer moest jij je bejaarde opa of oma te hulp schieten?
5: Ik heb het niet zelf gedaan, maar dat mijn moeder vertelde dit verhaal. Het ging over haar moeder dus. Die had met kerst allemaal leuke vaccinelichtjes in huis gehad om het gezellig te maken. Maar die was helemaal ontstemd, want ze kreeg die vaccinelichtjes niet aan. Dus wat treft mijn moeder aan? Een totaal gesmolten klompje plastic. En wat was dat? Dat was zo'n oplaadbaar vaccinelichtje. Nou, daar hebben we heel erg om gelachen natuurlijk.
0: Oh, heel mooi. Mariska, dankjewel.
5: Oké. Doei, doei.
6: 329. Please fasten your seatbelts. Be prepared to go on a ride. This is real.

0: zoveel deals bij Bol.
1: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Score alle aanvuldeals bij Bol.

0: kruidvat.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
4: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
5: Schat?
6: Hm?
5: Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
6: Boerzoekvrouw in bad? Hé, hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
5: Mafkees.
7: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
5: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met
6: misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recycleforbedrijven.nl.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
8: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: 538 Nieuws.
13: 6 uur.
14: Goedenavond, ik ben Iris Schut. Justitie eist tot 30 jaar cel en tbs tegen een stel uit Woudenberg dat jarenlang hun oppaskinderen misbruikte. Vandaag lazen de ouders van de slachtoffers emotionele slachtofferverklaringen voor in de rechtbank. Hun kinderen van 0 tot 10 jaar werden verkracht en soms kregen ze ook GHB. Je hoort een vader.
15: Deze verdachten hebben zich schuldig gemaakt aan de meest ernstige feiten. Dit zijn dan ook geen verdachten meer, maar monsters. Monsters van het ergste categorie.
14: Ook werden verklaringen van de kinderen zelf voorgelezen. Die willen dat hun oppassers in de gevangenis blijven tot ze dood zijn. Het stel is inmiddels uit elkaar. De vrouw heeft toegegeven dat ze eraan meewerkte. De man ontkent. Nu er weer gedoe is bij een brug, moet er echt snel actie worden ondernomen. Bruggen zijn de afgelopen jaren namelijk niet goed onderhouden. En dus ziet verkeersminister Karremans de bui al hangen.
16: Je krijgt steeds meer verstoringen, steeds meer afsluitingen. Dus we moeten nu zorgen dat we goed investeren in vernieuwing en onderhoud om te voorkomen dat we in de toekomst nog meer problemen krijgen.
14: Verder zei hij dat de A28 bij Nijkerk, waar nu een brug hersteld wordt, uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open gaat. Maar misschien al wel eerder. Er staan nu flinke files op de wegen rondom Nijkerk. Politici van links tot rechts staan achter het besluit van minister Letchert om Ongehoord Nederland uit de publieke omroep te zetten. Zo zegt Pro dat de omroep alle krediet heeft verspeeld. En zelfs de PVV staat achter het besluit, maar vindt wel dat de minister dan ook moet ingrijpen bij alle andere omroepen. En de Gouden Bal, de prijs voor beste voetballer ter wereld, gaat dit jaar sowieso niet naar een Nederlander. Vorig jaar waren Virgil van Dijk en Denzel Dumfries nog genomineerd. Messi kan hem wel winnen voor de 9e keer. Bij de dames zijn er wel Nederlandse kanshebbers. Oranje Leeuwinnen Esmee Brugt, Kerstin Kasparij en Vivianne Miedema zitten erbij. Op 26 oktober worden de prijzen uitgereikt in Londen. Krijg je nog het weer? In het hele land regen. Later vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht is het 12 graden. Morgen af en toe zon, ook pittige buien. En dan wordt het maximaal 19 graden. En tot zover 538 Nieuws. En over een half uurtje.
17: En dan de langste vertragingen. En ze zijn lang. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Rijzenhout en Roelevarensveen. 1 uur en 6 minuten vertraging. Een hele flinke op de A15 Gorkum-Ridderkerk. Tussen Gorkum en Alblasserdam. Daar een vertraging over 14 kilometer. En de vertraging duurt daar langer dan 2 uur. Dan de laatste lange op de A325 Arnhem-Nijmegen tussen Elde en Lent-West. Ongeluk gebeurd. De vertraging is daar 1 uur.
13: De kippieplank. Gevarieerde hapjes in een handomdraai op tafel.
18: Kippie.
19: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
20: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
21: Zeg het!
20: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
22: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
23: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
24: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
25: Yes, hij doet het.
26: Ja hoor, dat kan zeker.
24: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
27: De 538 lekkerste 90's en Zero's hits.
28: Gekozen door jou.
27: De 90's en Zero's top 538.
29: Frank en Aylen.
17: Een hele goede middagshow met Brandy en Monica, LSDJ, Coldplay en Henrique Iglesias zometeen.

0: Het moment is daar. Wat doe jij dat goed, zeg. Je bent heel geduldig.
1: Wat?
0: Dat cadeau staat je al de hele tijd zo daar te shinen recht tegenover je.
1: Maar jij kent mij toch? Weet je, er hangen hier slingers. Ik zag het pas na een kwartier. Ja. Ik was het alweer vergeten, inderdaad.
0: Dus buk om onderdoor te lopen. Maar ja.
1: Ik ben jarig,
0: inderdaad. Jij bent jarig. Dus...
1: Van wie is het cadeau? Van jou?
0: Nee.
1: Van het team?
0: Van het team.
1: Echt waar?
0: Ja, zeker.
1: Maar ik het leuk vinden, Iris?
2: Ja.
1: Oh, oké. Okay. Ja, Iris is een beetje mijn kompas al.
2: Zeker.
0: Ja.
2: Ja.
1: Als ik jou vraag, vind ik het leuk.
0: Ja.
1: Dan moet ik morgen van een berg afspringen of zo.
0: Dat klopt.
2: Ik denk dat er echt een droom uitkomt.
1: Nee, echt waar, Iris?
2: Ja, dat denk ik echt.
1: Ik vind het opeens heel leuk.
0: Nou, voor mij hoeft het nu niet meer. Als je mij niet vertrouwt. Nee, ik ga het even voor jou pakken, want dat is het leukste. Je moet het even lekker even vasthouden, dat mag jij.
1: Oké,
0: geef mij de tijd.
1: Oké, pak jij het cadeau? Dit is altijd leuke radio, vind ik. Cadeaus uitpakken, want je ziet niks.
0: Kijk.
1: Ja. De enige die het leuk vindt, ben ik waarschijnlijk. Ja. Maar dat mag ook wel een keer.
2: We hebben het er
1: ook
2: meerdere keren over gehad. Dus...
1: Meen je dat?
2: Ja.
1: Oké.
0: Okay.
1: Oh, achter je, daar sta je. Hi.
3: Hey.
1: Het is heel zwaar ook. Het werd niet gegeven, het werd gegooid.
0: Uiteraard. Frank, voordat je het echt open gaat maken, mag je eventjes, wil ik je even meenemen.
1: Ja.
0: Naar een moment een tijdje terug.
1: Oké. Okay. Trouwens, je had ook een geheim voor mij, moeten we het straks even over hebben. Ja, maar er zitten echt scheurtjes in jullie vriendschap. Krater zou ik het even noemen.
0: Ja, ik ben bang voor de reactie inderdaad. Volgens mij moet ik sorry zeggen, want jij ving gisteravond iets op terwijl ik het tegen Jelte had. Jij liep ongeveer 6 meter voor mij en ik zei tegen Jelte, ik ben dus gaan bowlen. En toen zag ik jou toch omdraaien, vertraagd, met een blik van... Hoe dan?
1: Geef toch ook opeens. Nou, ik ben bezig bowling. Nou, het deed een beetje zeer, want ik vind bowling heel erg leuk. Krijg ik een bowlingbal?
0: Pak uit.
1: Het is echt zo zwaar als een bowlingbal. Ze gooien het ook naar me. Hè? Ik krijg gewoon even iets van 40 kilo naar me toe geworpen. Een bowlingbal!
0: Ja, we konden niet anders dan jou je eigen... maar hij is echt fantastisch. Je moet hem echt goed bekijken. Je eigen bowlingbal. Je bent niet meer te missen straks op de bowlingbaan. Niemand heeft er zo één. Ja, oh, je hebt hem open, ja. Niemand heeft er zo één. It's one of a kind. Het is je eigen bowlingbal met je eigen gezicht
1: erop. Met mijn kop erop.
0: Ja. Je ziet even één ding.
1: Er zitten geen gaatjes in.
0: Nee. Dat klopt.
1: Maar hoe ga ik bowlen met een bowlingbal waar geen gaatjes in?
0: Ja. Dat is toch een dingetje?
1: Ja.
0: Maar dat heeft te maken met het volgende, Frank. Ik ben het niet vergeten, wat je misschien wel zou denken. Maar dat moet speciaal op maat geworden, op jouw vingers, op jouw klauwen. Dat ze goed in die gaten gaan.
1: Jij bent echt geweldig.
0: De dieptes, de afstand, alles.
1: Jongens, dit is het beste cadeau dat ik ooit heb gehad.
0: Mijn eigen
1: bal.
0: Ja.
1: En? Oh, komt er een M?
0: We gaan dus een keertje met z'n allen bowlen.
1: Een keertje?
0: Ja.
1: Een keertje. Die wordt nog even vooruitgeduwd. Ja.
0: Als ik luizen heb, ga jullie lekker bowlen.
2: Op 32 november. Ja.
1: 32 november ga ik noteren. Ja. Ontzettend bedankt.
0: Alsjeblieft.

Zandvoort 24.

0: uit 2001.
1: Oh. Ja, dit nummer toch? Ik schrok ervan dat ik net het helemaal herkende aan het intro. Dan weet je dat je hem te vaak hebt gehoord.
0: Ja, want hij begint gewoon met een beetje groezemoes namelijk.
1: En ik dacht gelijk, dit is Trackin'.
0: Trackin', Billy Crawford op 3:23 in de 90's en Zero's Top 538. Nou weet jij dat ik van uitgaan hou.
1: Oh ja.
0: Ik sla geen festival over.
1: Oh, je moet je ook keer uit die club trekken.
0: Precies, als er een afterparty is, dan pak ik hem. Het liefst ook met heel veel drugs erbij.
1: Ja, ja, absoluut.
0: En nou heb je zo'n moment op de dansvloer. Als je staat te dansen. Dat er in de muziek toegewerkt wordt naar zo'n hoogtepunt.
1: Ja.
0: En als dat hoogtepunt dan samenvalt met je pilletje dat je net hebt genomen. Weet je wel, met die hoe heet die finus? In je hoofd?
1: Endorfines, ja.
0: Dan heb je een rush, toch?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, ja.
0: Volg je hem nog?
1: Ja.
0: Nou, daar is dus een liedje over gemaakt.
1: Ah.
0: En dat vind ik de beste uit deze hele lijst. En die gaan we zo draaien.
1: Oh, wat top.
0: As the rush comes.
1: Dit is gewoon...
0: Hadden mensen door dat ik...
1: Je had het verhaal niet slechter kunnen vertellen over uitgaan.
0: Nee,
1: maar
0: nee.
1: Ja, één voor effort.
0: Nee, precies. Nee, je komt niet van de bank. Dat hoor je gelijk, hè?
1: Ja.
0: Die zometeen. As the rush comes van Motorcycle, ook Evanescence. En we doen nieuws, Iris. Wat heb je mee voor ons?
2: Allebei de agenten die vorige week gewond raakten in Overasselt zijn weer thuis.
3: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
3: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
13: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
12: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
14: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant. Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
15: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
16: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
17: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Pearl.
18: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
8: hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
19: Phew, we kunnen weer.
8: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
20: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
21: Lekkere van Albert Heijn.
22: Dames en heren, de daluren beginnen.
23: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flexdal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
24: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
25: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
24: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
26: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
27: 538 weerbericht.
1: Regen geeft hele land. Sorry, ik ben zo.
0: Oh god. Als jij een. Kijk, als jij een luisteraar bent die alleen rond 6:30 luistert, dan denk jij echt. Wat is er aan de hand met die mevrouw?
1: Oh, wat erg. Nee, ik ben echt sorry, zeg ik tegen de luisteraar die om 6:30 luistert. Nee, dat is echt. Dat vind ik echt
0: elke
1: heel erg.
0: Dag ja, vind om ik heel 6:30.
1: Kan je, nee, maar dat kan je niet maken. Dus ik voel me ook echt heel slecht.
28: Ja, die mensen die denken die vrouw is niet goed.
0: Maar die
1: willen ook gewoon het weer horen, weet je. Dus
28: moet ik het van je overnemen om 6:30?
0: Maar Iris, wij moeten misschien toch aan een dokter gaan.
28: We moeten ingrijpen.
0: We moeten iets,
28: ja, dit is.
0: Wat, ja, wat okay. Is dat om 6:30? Dan zit ik ernaast te kijken. Oh, kletsnatte wangen van het lachen. Tranen. Wat is er? Waarom moest je zo lachen? Ja, ik hoor het mezelf ook vragen. Er gaat waarschijnlijk helemaal geen reden komen.
1: Nee, regen in het hele land. Dus later vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. En vannacht is het zo rond de 12 graden. Morgen af en toe zon. Pittige buien ook nog. Het wordt maximaal 19 graden. Zo. Alsjeblieft. En sorry nogmaals. Excuus.
0: De langste vertraging. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Rijzenhout en Hoogmade. 48 minuten. Dan die hele lange op de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Papendrecht. 1:40 daar. Over 14 kilometer. Een auto met pech. En de laatste lange op de A325 Arnhem-Nijmegen bij Lent-West. Een ongeluk gebeurt. Daar 1 uur vertraging. Gaan wij door met de lijst. Dit is Evanescence.
29: Radio 538.
30: 322.

0: Evanescence. En Bring Me To Life op 3.22 in de 90s en Zero's top 538.
1: Ja, eindelijk een beetje goed nieuws over Asselt.
2: Ja, klopt, want ook de tweede politieagent die werd neergeschoten in Overasselt vorige week is uit het ziekenhuis ontslagen. De agent raakte levensbedreigend gewond en lag op de intensive care. Een andere gewonde agent mocht vorige week al naar huis. Een beveiliger kwam om het leven bij de schietpartij. Allernieuws dan, flinke straffen in de Woudenbergse misbruikzaak.
0: Oh, ik kan deze niet horen, Iris.
2: Nee, dus dit is echt verschrikkelijk.
1: Ja, ook
2: echt tot 30 jaar cel en tbs geëist tegen het stel dat hun oppaskinderen seksueel misbruikt zou hebben. De zwaarste straf is voor de man. Volgens justitie had hij seks met 5 jongetjes en een meisje die soms piepjong waren. Sommigen werden ook eerst gedrogeerd met GHB.
1: Ja.
2: Gauw door dan. In Engeland waren namelijk alle ogen gericht op de troonopvolger. De Britse prins George is officieel begonnen aan zijn middelbare schoolcarrière op de super, super chique privéschool Eton College.
0: Ja, zo'n kostschool ook, hè?
2: Ook, ja.
0: Ja, kostschool klinkt in Engeland altijd zo akelig, vind je niet?
2: Ja, maar ja.
0: Maar voor mij is het heel chique, ja.
2: Ja, en er zijn hele strenge regels, ja. Volgens mij. Zijn vader zat er natuurlijk ook op.
0: En heel Engeland is aan het proberen om die kinderen, om hun eigen kinderen dan in dat jaar te krijgen, hè?
2: Hij werd gebracht door zijn ouders. Prins William en prinses Kate. Hij gaat er op het internaat zitten en zal daar dus ook zijn
0: internaat,
2: eigen kamer hebben.
0: Dat is ook
1: allemaal akelig.
0: Ja.
2: Het kost €76.000 per jaar. Vanavond dan voetbal. De Eredivisieavond. NEC ontvangt Excelsior, maar ook het hoofdtoernooi van de Champions League gaat van start. Denzel Dumfries neemt het bijvoorbeeld met Real Madrid op tegen zijn voormalige werkgever Internationale. Manchester City gaat op bezoek bij FC Porto. Feyenoord en PSV komen ook in actie, maar dat is pas morgen en donderdag.
1: Ik ken de even iets heel anders. Misschien iemand die op Eton lesgeeft.
2: Oh.
0: Op die kostschool, op dat internaat?
1: Ja.
0: Hoe dan?
1: Hoe dan? Gewoon via... Hoe kan jij dat soort mensen? Nee, via taken. Die geeft daar les. Volgens mij geeft hij daar sport gebeuren.
0: Oh, joh. Die gaat dan misschien de toekomstig koning daar lesgeven.
1: Ja, precies.
0: Maar dan zijn wij dus één belletje verwijderd van de toekomstig koning van Engeland.
1: Ja. Zou kunnen, maar het kan ook dat ik net niet goed geluisterd heb. Dus laten we dit nog even checken.
2: Check het even.
0: Het kan zijn dat je niet goed naar Iris hebt geluisterd. Het kan zijn dat je niet goed naar je man hebt geluisterd. Er zijn nog veel gaten in de...
1: Veel gaten.
0: Maar hier komen wij morgen even op terug.
1: Ja, maar stel nou dat het wel zo is. Want opeens ben ik
0: niet... En stel nou als het niet zo is.
1: Nou, eigenlijk bij het bedrag ging ik aan dat ik dacht... volgens mij had diegene het daarover.
0: Ja. Oké, vertel
1: het. Het kan ook wel wijs dode mus zijn, maar morgen...
0: Wie denkt dat er een dode mus is, jongens, in de studio? Ik zie 6 handen de lucht.
1: Ik twijfel
0: aan eigen verhaal.
2: Het televisieprogramma Het Zesde Zintuig keert terug op televisie. Het was eerder al te zien bij RTL tussen 2008 en 2013. En net als de eerste 3 seizoenen wordt het ook nu weer gepresenteerd door Bo van Everdorens. Die heeft alle tijd nu natuurlijk, nu RTL Tonight.
1: Diegene daarover, ja.
0: Oké, vertel
1: het. Het kan ook wel wijs dode mus zijn, maar morgen...
0: Wie denkt dat er een dode mus is, jongens, in de studio? Ik zie 6 handen de lucht.
1: Ik ook 7, ik tel ook...
0: Ook eigen. Twijfelt aan eigen verhaal.
2: Het televisieprogramma Het Zesde Zintuig keert terug op televisie. Het was eerder al te zien bij RTL. Dus

0: Certified op 319 in onze 90s.
1: En daarin
0: zero's.
1: Flores.
0: Top 5, hey. 3, 8, die morgen om 9 uur weer verder gaat. Wat wil jij zeggen?
1: Flores.
2: Flores.
0: Hey. Flores. Hi, welkom.
2: Gefeliciteerd, Frank.
0: Ja, thanks.
2: Hoeveelste ben ik vandaag? De nummer 50? Of,
0: ja, de derde.
2: Oh. Nee. Nee. Moet nog.
1: Ja. Is vandaag.
2: Nee. Oh,
0: nee, ik heb veel leuke reacties gehad. Dank ook voor al die berichtjes in de app, hè, voor de verjaardag. Lief, lief, lief, lief. Hoe is het met jou?
2: Goed, zometeen weer lekker 3 trending tracks.
0: Ja, gisteren de eerste, hè, de aftrap. Hoe is het gegaan met de trending tracks?
2: Ja, dat was hartstikke leuk, dat was hartstikke gezellig.
0: Maar de trending tracks van gisteren, die kunnen de prullenbak in.
2: Die kunnen, ja, het is elke dag een nieuwe dag.
0: Vandaag zijn er andere dingen trending.
2: Een van die trending tracks van vandaag heeft te maken met dit.
3: Ook ingewikkelde teksten moet je kunnen aanbieden aan leerlingen. En dan in de ondersteuning ga je aanpassingen doen. Dus dat je woordenschat, dat je dat van tevoren aanbiedt. Dat je die voorkennis activeert.
0: Ja, ik denk dat ik wel weet waar het over gaat.
1: Ja, ik ook.
0: Over het,
1: ja,
0: lezen?
1: Ja.
0: Wat mag ik niet zeggen?
1: Oh.
2: Dat zou kunnen. Als je het nu weet en je bent aan het luisteren en je hebt zoiets van, hey, ik weet waar dit over gaat. Drop het even in de app van 538.
0: Wat denk jij?
1: Ja, dat is, wij hebben kinderen. Dus wij weten het gaat over lezen.
0: Het lezen gaat niet goed, lezen. Volgens mij. Denk ik, hoor. Dat het lezen niet goed gaat?
1: Ja.
2: Ja, dat denken jullie.
1: Ja.
2: Ja, je hoort zo meteen of het klopt.
4: Your attention please. All passengers for flight 643, destination Magic Music. Immediate boarding at gate number 7.

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

0: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu super sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
4: Mama! Mama! Mama!
5: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
4: Mama, een kleurplaat.
5: Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
4: Mama.
7: Kijk nou, je zit naast papa.
5: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: De energietransitie is onmogelijk.
9: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk.
10: Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: is.
1: Bestel nu bij New York Pizza.
2: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
3: Sokken, Billy, dat moet sneller.
4: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
7: Smint.
8: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
10: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
13: Newsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
14: Fomar!
12: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
15: 538 Nieuws.
16: 7 uur.
17: Goedenavond, ik ben Iris Schut. In de grote zedenzaken rond de oppaskinderen in Woudenberg zijn forse celstraffen geëist. De man moet van justitie 30 jaar zitten, zijn ex-vrouw 20 jaar. Tegen allebei is ook TBS geëist. De slachtoffertjes zijn 5 meisjes en een jongetje. Ze werden seksueel misbruikt en soms gedrogeerd en dat ging jarenlang door. Politici van links tot rechts staan achter het besluit van minister Letchert om Ongehoord Nederland uit de publieke omroep te zetten. Belangrijkste reden is het oordeel van de Commissariaat voor de Media, die zegt dat er wanbestuur is bij de omroep. Een historisch besluit, de directeur is teleurgesteld.
18: Ja, dat is natuurlijk een hele zorgwekkende dag voor de Nederlandse publieke omroep. En blijkbaar D66 zegt 10 steden te gaan bouwen, maar dat doen ze niet. Maar omroepen slopen blijkbaar wel.
17: Hij gaat dan ook tegen het besluit. In. Door de Rijn en de Maas stroomt nog altijd veel minder water dan normaal, ook al heeft het de laatste tijd geregend. Volgens Rijkswaterstaat viel de regen vooral bij ons en niet in de landen waar de Rijn en de Maas doorheen gaan. Al met al kan het nog maanden duren voordat de waterstanden zijn hersteld. En een grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding, en dat heeft ook gevolgen voor vluchten van en naar Nederland. Op Schiphol zijn bijna 60 vluchten geschrapt. Er zijn ook nog een heleboel andere vluchten vertraagd die eventueel later nog gecanceld kunnen worden. De Britten zeggen dat de storing wel bijna is opgelost.
0: krijg je nog het weer. Later vanavond wordt het op steeds meer plekken droog. En vannacht is het 12 graden. Morgen af en toe zon, maar ook pittige buien. En maximaal 19 graden dan. En tot zover het 538 nieuws.
8: Iris, dankjewel. Situatie op de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. Het is druk. 14 vertragingen. Je hoort de drie langste. Eerst op de A15 Gorkum Ridderkerk bij Alblasserdam. Door een auto met pech. Een uur en 28 minuten. Dan verder op de A15 Gorkum Ridderkerk bij de Noordtunnel 26. En de A325 de laatste. Arnhem Nijmegen bij Lent West door een ongeval 19. Controle op snelheid gemeld op de A1 Amersfoort Eemnes, hectometerpaal 40.0. A2 Amsterdam Utrecht 37.5 en de A6 Muidenberg Lelystad 69.1. A12 Utrecht Gouda 43.8, A17 Roosendaal Moerdijk 6.7, A50 Zwolle Apeldoorn 227.8 en de A76 Belgische grens Geleen 1.1. Volledig overzicht van alle controles check je in de app van Flitsmeister. Je bent zo meteen bij in 3 tracks over wat er speelt vandaag. De trending tracks komen eraan en één van die tracks heeft iets hiermee te maken.
15: Ook ingewikkelde teksten moet je kunnen aanbieden aan leerlingen. En dan in de ondersteuning ga je aanpassingen doen. Dus dat je woordenschat, dat je dat van tevoren aanbiedt. Dat je die voorkennis activeert.
8: Heb je enig idee waar dit over gaat? Roep het in de app van 538.
16: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
19: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
20: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
21: Sta je in de file en spot je ruitschade?
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
24: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
23: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
25: 538. Morgenochtend vanaf 9 uur.
26: De lekkerste 90's en Zero's hits. Gekozen door jou.
25: De 90's en Zero's top 538.
8: Met de komende 3 tracks ben je bij over wat er speelt. Dit zijn de trending tracks van vandaag. Met als eerste de mannen die heel erg hinten naar een concert in Amsterdam. Zou historisch zijn na al die jaren. Het gesprek van de dag, Oasis. Dit is Wonderwall.

0: Trending Track.
1: Je hoort ze elke dag om 7 uur. 3 tracks die te maken hebben met de trending onderwerpen van vandaag. Trending Tracks met als eerste vandaag Oasis en Wonderwall. Ja, de twee broers uit Engeland zijn vandaag volop in het muzieknieuws. Omdat ze een beetje een geheimzinnige video online hebben gezet. Wat erop zou moeten lijken dat ze een concert gaan geven in Amsterdam. Dat zou natuurlijk historisch zijn. Volop onderwerp van gesprek vandaag. En je hoort als tweede Shakira en Burna Boy Die Die stijf aan kop in de 538 op 50. En ook vandaag weer als een malle gestreamd en aangevraagd hier op 538. Ja, tegen Shakira en Burna Boy zeggen we voorlopig dus nog geen bye-bye.
0: 538 Trending Tracks.
1: En de volgende trending track heeft iets hiermee te maken.
2: Ook ingewikkelde teksten moet je kunnen aanbieden aan leerlingen. En dan in de ondersteuning ga je aanpassingen doen. Dus dat je woordenschat, dat je dat van tevoren aanbiedt. Dat je die voorkennis activeert.
1: Ja, vandaag volop in het nieuws. Jongeren die kunnen steeds minder goed lezen in Nederland. 40% van de 15-jarigen kan niet goed lezen en schrijven. En daardoor is er ook een groot risico op laaggeletterdheid. Tijd voor actie. De staatssecretaris van Onderwijs komt daarom dit najaar met een actieplan om ervoor te zorgen dat jongeren beter leren lezen en schrijven. Maar ja, makkelijk wordt het natuurlijk niet. Het is zeg maar geen ABC'tje. De derde trending track van vandaag die hierbij hoort. Emily Sandé. Read all about it nu bij 538.

0: bij 538. Het zou toch lekker zijn, hè? Als jij binnenkort net zulk goed nieuws krijgt als...
1: Bas Stoutjesdijk uit Vlaardingen, goedemorgen. Welke wordt het?
2: Koffer 18, dat is DJ Paul Elstak.
1: Nee! Yeah! Hey, maar jij wint 4000 euro, beste Bas.
2: Ja, fijn, super. Dankjewel, mannen.
0: Vanaf maandag de 538 stemmenjacht. Aanmelden doe je via 538.nl. Voor jouw kans op een geweldig geld.

0: Lucas en Steve, up till dawn bij Radio 538. Goedenavond, Floris hier. Ik zag een onderzoek vandaag en dat verbaasde me. Zometeen het antwoord op de vraag: wat is de smerigste plek in je huis? Het is onderzocht en het is niet wat je zou denken.
1: Start de dag met je vertrouwde 538 ochtendshow.
2: Met morgen rond 9:15.
1: De mop van Arie.
3: Oh, daar ben ik op de tramhalte. En er staat een blinde man naast me met zijn cold retriever. Ik zei: meneer, u ziet het niet. Ik zeg: ik weet het niet hoor. Maar hij staat tegen mijn broek aan te pissen. En wat doet hij nou? Hij gaat in zijn zak. Geef je hond een cookie.

0: van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Ook nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïne-shakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
3: Milner.
6: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
7: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
11: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
10: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
12: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
14: NHA.nl

0: Bijbel.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Crowen. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.crowen.nl.
3: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
8: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
7: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
6: Ontdek ook de beste wellness-deals op socialdeal.nl.
9: 538. Morgenochtend vanaf 9 uur.
10: De lekkerste 90s en zeros hits.
9: Gekozen door jou.
10: De 90s en zeros top 538.
11: En ook deze is uit de zeros. Sophie Ellis-Bextor, Murder on the Dance Floor.

0: Topic en Becky G, Sorry Papi. Wat is de smerigste plek in je huis?
1: 538.
0: Ja, misschien heb je nu al direct iets waar je aan moet denken bij de smerigste plek in je huis. Misschien wel de vloer rondom je prullenbak in de keuken. Dat is altijd zo'n straal van een halve meter bij mij thuis. Daar vallen wat dingen naast, dus af en toe. Dat ziet er ook niet. Dat is niet altijd even schoon. Je doucheputje misschien wel, ook niet altijd even lekker. Je wc-bril misschien ook wel. Bij mij mijn wasmand. Mijn wasmand doet echt een gooi naar de winst voor de smerigste plek in mijn huis. Dat is bizar. Die zou je echt zo in kunnen leveren bij een gemiddelde kerncentrale. Dat is niet te geloven. Er komt de lucht vanaf. Hoe kom ik erop? Ja, ik las een onderzoek vandaag over de smerigste plekken in je huis. En wat blijkt, je maakt jezelf eigenlijk elke dag schoon met het smerigste in je huis. Je douchekop. Hoe komt dat nou? Ja, allemaal kalk en mineralen die uit water ontstaan, die maken een soort aanslag op je douchekop. En daar kunnen dan ook heel makkelijk bacteriën zich in ophopen. En daardoor is het dus eigenlijk een hele smerige verzamelplaats van vieze bacteriën, zeg maar. Dus eigenlijk, je douchekop is hartstikke vies. Schoonmaken is gelukkig heel simpel. Je kunt gewoon een plastic emmer vullen met schoonmaakazijn. Schrijf dat onderzoek voor. Daar kun je dan je douchekop even een nachtje in laten weken. En dan daarna goed doorspoelen. Eventueel even met zo'n oude tandenborstel even de gaatjes schoonmaken. En dan is hij weer schoon. Maar je douchekop is dus het smerigste in je huis. Niet je wasmand, niet je wc-bril. Je douchekop steekt er echt met kop en schouders bovenuit. Nou ja, met kop en slang dan in dit geval.
1: 538.
2: Douwe Bob. Note to self.
1: Favorite.

0: Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone bij 538.
1: Top 538.
0: Is in volle gang. Deze week hoor je ze, de allerbeste ramknallers uit de jaren 90 en de jaren 0. Samengesteld door jou, tenminste als je je stemlijstje hebt ingeleverd. Dank je wel daarvoor, want het is om je trommel.

0: Dekker, Bare Minimum. Nieuwe muziek bij Radio 538. Goedenavond, Floris hier. Ik moest wel lachen. Ik zag een verhaal vandaag over een Belgische toerist. Die heeft hulptroepen ingeschakeld in de Franse bergen. Die hoorden namelijk allemaal noodkreten. Dat is natuurlijk over het algemeen slecht nieuws. Maar wat hier aan de hand was, hoor je zo.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekte, longziekte of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist. Die.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
9: De Meer Mini weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
10: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
9: Kom naar de Meer Mini Weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Sokken, Billy. Dat moet sneller.
13: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
11: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
15: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
16: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker

op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.

0: business.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
7: 538 Nieuws. 8 uur.
8: 3 Nederlanders zijn opgepakt in de Spaanse badplaats Marbella omdat ze betrokken waren bij een schietpartij. Op straat, niet ver van het strand, werd geschoten en daarbij raakte iemand gewond. De Nederlandse verdachten gingen er vandoor in een auto, maar die crashte. De politie in Marbella kreeg ze daarna snel te pakken. Er zijn 4 mensen opgepakt voor het gijzelen en mishandelen van een man in Rotterdam afgelopen zondag, meldt Rijnmond. 3 van hen zijn minderjarig. De gijzelaar werd gedwongen om zijn bankgegevens af te geven. Een van de verdachten probeerde nog te ontsnappen door uit een raam te springen, maar hij werd alsnog gepakt. Op Schiphol zijn tientallen vluchten gecanceld. Dat komt door een storing bij de Britse luchtverkeersleiding. KLM zegt dat er van en naar Engeland voorlopig niet gevlogen wordt. Ook Ryanair en EasyJet waarschuwen voor annuleringen of vertragingen. Intussen zou de storing bijna zijn verholpen. En meerdere scholen in Amsterdam-Noord houden morgen de deuren dicht vanwege de OV-staking, meldt NH Nieuws. Door de staking vaart ook de pont over het IJ niet en die hebben veel leerlingen nodig om op school te komen. Op de meeste hogescholen en universiteiten gaan de lessen wel gewoon door. Er trekt een groot gebied met regen van west naar oost en ook waait het flink door. Het is een graad of 17. Morgen buien, lokaal met onweer, maar af en toe ook zon. Het wordt 18 graden. En dit was het nieuws op 538.
9: Even kijken naar de weg nog. 538 verkeer door Flitsmeister. 3 vertragingen momenteel. Je eerst op de A12 richting de Duitse grens door de controle. 7 minuten. A16 Rotterdam-Breda bij Zwijndrecht door een auto met pech. 5 en A20 de laatste. Gouda Hoek van Holland bij Terbrechtseplein door een ongeval. 9. Controle op snelheid. Gemeld op de A1 Amersfoort-Eemnes. Hectometerpaal 40.0. A2 Den Bosch-Utrecht 104.8. En A7 Duitse grens Groningen 230.2. A13 Rotterdam-Rijswijk 13.6. A27 Hilversum-Almere 108.4. A28 Amersfoort-Zwolle 59.8. A50 Zwolle-Apeldoorn 227.8. En er staan er nog een paar. Volledig overzicht check je in de app van Flitsmeister.
10: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
11: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
12: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
13: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
14: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
15: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
16: 538. Morgenochtend.
0: weekend vanaf 9 uur.
6: De lekkerste 90s en zero's hits. Gekozen door jou.
0: De 90s en zero's top 538.
9: Goedenavond.
16: Floris Molenaar.
9: En het verhaal over een bijzonder noodgeval in Frankrijk hoor je over 6 minuten.

0: lieve Edge of Desire. Heb je wel eens het noodnummer gebeld?
1: 538. Floris Molenaar.
0: Ja, dat je een geval van nood meemaakt. En dat je dacht, ja, dit is volgens mij zo'n moment om 112 te bellen. Ik hoop het eigenlijk niet, want meestal zijn het geen leuke situaties. Ik heb het één keer gehad. Toen was ik bij iemand achterop geklapt op de snelweg. Gewoon te laat gezien. Vol bij iemand erachterop gebeukt. Geen gewonden gelukkig hoor. Ja, alleen mijn bankrekening. Ja, die was gewond om de reparatie te kunnen betalen. Maar verder is iedereen er goed vanaf gekomen. Maar toen heb ik wel 112 gebeld op de snelweg. Dan moet het even veilig gemaakt worden. Dus ik dacht, nou, dat moet even snel. Dus ja, één keer gedaan. Nou, ik las een verhaal over een Belgische toerist. Zo kom ik erop. Die heeft ook het noodnummer gebeld. Die was aan het wandelen in de Franse bergen. En die hoorde ineens hele harde noodkreten in de verte. Iemand die heel hard aan het schreeuwen, aan het roepen was. Nou, die dacht, dit is foute boel. Politie erbij gebeld. Noodnummer gebeld. Dus grootschalige zoektocht. Wat bleek nou? Gelukkig niemand in nood. Het bleek een boer te zijn die zijn kudde koeien bij elkaar aan het roepen was. Maar op een hele harde, kraaienvalse manier was hij aan het schreeuwen. En dat leek dan dus ja, op noodkreten in de verte. Gelukkig maar. Niemand in nood. Maar gewoon iemand die heel hard aan het schreeuwen was. Ja, zeg maar, heel letterlijk vals alarm dus.
1: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
2: Sommieux. Feels. Part 2.
1: Jouw hits. Jouw 538.

0: vandaag in het nieuws dat ze... Nou, in ieder geval goed nieuws over Jessie J, die je net hoorde, samen met B.O.B. en Price Tag, dat ze in ieder geval kankervrij verklaard is. Ze leed aan borstkanker. En het goede nieuws is dat dat dus is genezen. Ze heeft daar alleen wel behoorlijk last van gekregen. Dus ze heeft zich wel even teruggetrokken van de sociale media om even rustig weer... Ja, weer een beetje mens te worden. Maar in ieder geval positief nieuws dus in ieder geval over Jessie J. Dit is 538 en morgenochtend om 9:45... dan is hij er weer in de ochtendshow. Ari uit de kroeg met een verse mop. Zullen we alvast even in de stemming komen voor morgen?
1: Maar wat is het nou? Nou, er is een man die zegt tegen zijn vrouw... Hij zegt, lief, wat hij vindt allemaal hartstikke leuk, hoor. Hij zegt, maar kun je even naar onderen niet even wat aan laten doen? Zeg ze wat? Hij zegt, nou, als je in je bikini loopt... dan hangt het zootje er bijna tussenuit. Als ik ervoor leg en ik wil een wipje maken... heb ik het idee dat ik eerst de gordijn open moet trekken... voordat ik aan de gang kan? Hij zegt, kun je niet even wat aan doen? Nou, ze zegt, die gaat naar zijn kliniek toe. Ze zegt, ja, mijn man die klaagt... kan we van onder niet een beetje aangepast worden? Ze zegt, ja, dat kunnen we wel doen. Hij zegt, nou, is goed. Maar zegt ze, wil je het alsjeblieft geheim houden? Dat niet iedereen het weet. Ik schaam me de dood voor. Ja, zit hier, maakt niet uit. Gaan we regelen. Die vrouw die komt wakker. En die kijkt op de nachtkastje, ja hoor, 3 rozen. Zegt ze, dokter, ik heb het toch gezegd, niemand zou ervan weten. Ja, zie je, maar die eerste roos die heb je van mij. Je hebt je zo kranig gedragen, het is helemaal goed gelukt, daar zijn we trots op. Ja, zegt ze, die tweede dan. Ja, die heb je van het personeel gekregen. Nou, zegt ze, dan vind ik het goed. Zegt ze, en die derde roos, ja, zegt ze, die heb je van Artus. Zegt ze, van Artus, ja, die jonge olifantje zo blij met zijn nieuwe oren.
0: Dan weet je even het niveau, hè? Morgenochtend, 9:45 in de ochtendshow. Een verse mop van Ari uit de kroeg.

0: Marshmallow en Cameron Whitcomb. Hallo, de 538 Dance Smash van deze week. Goedenavond, Floris hier. Yo, ik zag een filmpje vandaag op Instagram van een kerel uit Aruba. Van Aruba, moet ik zeggen. Het is natuurlijk een eiland. Maar die gozer heeft hele sterke armen. Hele sterke armen. En dat heeft hij op een hele bijzondere manier bewezen.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet en Sable druiven. 1 plus 1 gratis. Becel bakproducten en kuipen. Ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma 2 stuks. 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
6: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
7: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
8: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Kom naar Kippie, met bijna 80 winkels, altijd in de buurt.
14: Kippie.
15: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
16: Sta je in de file en spot je ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
19: Jongens, eten!
20: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
21: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
22: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
23: Newsflash! Fomar maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
24: Fomar, voordeelmarkt! Fomar, voordeelmarkt!
25: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
26: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: 538.
1: Morgenochtend vanaf 9 uur.
2: De lekkerste 90s en zero's hits.
1: Gekozen door jou.
2: De 90s en zero's top 538.
3: En ook deze is lekker uit de 90s. Ace of Base. All That She Wants.

0: Kindly Choosing Texas. Deze gast heeft bizarre armen.
1: 538.
0: Oké, okay, weet je wat van jezelf? Heb je sterke spieren? Van die grote bicepsen of grote beenspieren dat je veel tijd doorbrengt in de sportschool? Of misschien ben je wel zo'n sprietje. Kan natuurlijk ook. Ja, ook goed. Ja, wat jij wil. Misschien heb je wel een hele goede getrainde bierspier. Dat kan natuurlijk ook. Die kan ook heel sterk zijn. Ja, ik ben de afgelopen maanden ik ben 10 kilo afgevallen. Was op zich ook wel nodig, maar dat zorgde dan ook wel weer voor dat ik heb inmiddels dus minder grote armen dan daarvoor. Ik had daarvoor voor mijn gevoel best wel grote biceps en armspieren, maar dat deed dus gewoon eigenlijk meer lichaamsvetten zijn dan spieren. Wordt nu duidelijk. Toch wel een pijnlijke constatering. Misschien toch wel meer naar de sportschool. Ja, ik zag een filmpje van Egmond Molina op Instagram. Dat is een kerel van Aruba. Ja, zo kom ik erop. Maar die gozer heeft bizarre sterke armen. Die heeft dus 7 jaar getraind voor een bizarre wereldrecordpoging. Wat heeft hij nou gedaan? Hij heeft geprobeerd om zo lang mogelijk tussen 2 auto's in te staan. Met touwen aan zijn armen vast. En die auto's die rijden dan dus aan weerszijden van hem. Ja, de andere kant op, zeg maar. Dus hij wordt, zeg maar, uit elkaar getrokken. Ik zet dat filmpje wel even op mijn Instagram. @FlorisMolenaar. Dus @FlorisMolenaar op Instagram, op mijn story. Dan zie je hem staan. En dan wordt hij uit elkaar getrokken door 2 auto's. En dan moest hij dan zo lang mogelijk volhouden. 13 seconden heeft hij het volgehouden. 13 seconden lang met je armen 2 auto's tegenhouden. Nou, dat is overduidelijk het wereldrecord. En ik denk dat hij ook nog wel op kan voor het wereldrecordarmpje drukken.
2: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
3: Robin Schulz en Watermaat. Take it slow.

0: Jamaican Bam Bam bij 538. Misschien herken je dat je er niet tegen kan als iemand een verrassing voor je heeft en je weet niet wat het is. Dylan van de Avondshow, je hebt dat.
1: Nou, ik weet ook helemaal niet of het een verrassing speciaal voor mij is, maar Bas loopt al de hele middag te stijgen dat hij iets in zijn tas heeft waar wij van gaan gillen. En hij wil het er zo meteen pas uithalen.
0: Oké. De grote reveal, zometeen in de nieuwe 538 Avondshow met Bas, Dylan en Eva. En dit zijn Martin Garrix en YouTube.

0: Je hoort ze tijdens een barbecue in de tuin.
1: En op de camping in Frankrijk.
0: De hits uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal.
1: En je hoort ze allemaal in de 90s en zero's top 538. De 538 lekkerste 90s en zero's hits.
0: Morgenochtend vanaf 9 uur. 90s en
1: zero's. Top 538.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf mij wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
5: Simyo.
6: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
9: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
11: Yes, hij doet het.
12: Ja hoor, dat kan zeker.
10: Roger! Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
9: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
13: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
14: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen. Lekkere van Albert
13: Heijn. Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
15: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
16: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
17: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
18: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
17: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
19: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
20: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
19: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
21: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika Mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
5: Fans van Voordeel.
21: Aldi.
11: Thuisbatterij.
12: Einde salderingsregeling.
22: Terugleverkosten.
23: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
24: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
21: Fans van waanzinnig veel voordeel. Opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
5: Fans van voordeel.
21: Aldi.
25: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
26: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
27: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
1: 538 Nieuws.
28: 9 uur. Goedenavond, ik ben Eva Floon. Israël is van tevoren gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober. Maar premier Netanyahu deed niks met die informatie. Dat schrijft een Israëlische krant. Netanyahu zelf zegt dat het een leugen is en dat hij van niks wist. Er zijn 3 Nederlanders opgepakt in Spanje vanwege een schietpartij in Marbella. Daar werd vanmiddag in een drukke straat iemand in zijn been geschoten. Waarom dat gebeurde is een raadsel. De problemen op de Britse luchthavens zijn nog niet voorbij, maar volgens de BBC vertrekken er inmiddels wel weer wat vliegtuigen. Sinds vanmiddag zijn er honderden vluchten gecanceld of vertraagd door een storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Ook op Schiphol hebben reizigers er last van. En de inhaalwedstrijd tussen NEC en Excelsior is geëindigd in 2-2. Het was nog wel even spannend, want NEC scoorde de gelijkmaker pas in de 92e minuut. De wedstrijd werd verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van de Nijmegenaren. Die moesten in de play-offs van de Champions League spelen tegen het Noorse Bodø Glimt. Ik heb het weer nog voor je. Het blijft nog lang hard regenen vanavond. Morgen ook regen. En dan kan het lokaal nog gaan onweren ook. Het wordt dan 18 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
29: Dan een verkeer. Er is 1 vertraging. Die vind je op de A50 tussen Apeldoorn en Zwolle bij Heerde. 18 minuten. En voor de flitsers, check de Flitsmeister app.
30: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
31: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
30: 9 september staakt het OV. Dank voor jullie begrip. FNV.
32: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
33: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis product bij Holland & Barrett.
34: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
34: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: 538. Morgenochtend vanaf 9 uur.
1: De lekkerste 90s en zeros hits. Gekozen door jou.
0: De 90s en zeros top 538.
29: Het is bijna 3 minuten over 9. Gloednieuwe avondshow is hier.
35: Met Taylor Swift en The Fade of Aphelia.

0: 538, Macklemore, Ryan Lewis en Kent Holders.
1: 538, Bas en Dylan.
0: Dylan.
2: Ja?
0: Ik moet jou iets teruggeven.
2: Teruggeven?
0: Ik moet jou iets teruggeven, maar ik heb het wel aangeraakt met mijn piemel.
2: Oh nee. Heb je een onderbroek voor mij nog?
0: Ja, kijk, een tijdje geleden sliepen wij voor werk in een hotel samen. En toen was ik als laatste kamer uit en toen zag ik dat jij een onderbroek had laten liggen. Dus die had ik even in mijn tas gedaan. Die dacht, die geef ik dan wel terug, weet je wel. Ja. Maar thuis, hij lijkt best wel op die van mij. Dus hij is in de roulatie gekomen. Dus gewoon gewassen, een paar keer aangehad, weet je wel. En ik zie vanmiddag ineens mijn vriendin zo'n ding omhoog houden en zeggen, deze ken ik niet. Van wie is deze onderbroek?
2: Ja.
0: En toen zag ik jouw onderbroek. En dan is nu de cruciale vraag. Ik heb hem weer.
3: Zitten er poepstrepen in?
0: Nou, dat is ook een mooie vraag, Floris. Maar ja. Wil jij iets terug waar mijn piemel zeg maar al een uur of 80 in heeft gezeten?
2: Nee, natuurlijk niet. Hou het niet lekker. Ja, dat is geel, joh.
4: Mag ik dan toch ook nog even een tussendoor vraag stellen? Want jij ziet die onderbroek dan liggen op de hotelkamer. Je denkt, hey, die moeten we niet vergeten. Waarom zeg je dan niet meteen, hey Dylan, hier je onderbroek?
0: Nee, hij was al weg, weet je wel. Dus ik had hem even in mijn tas. Het ding was, volgens mij, je had hem in de badkamer gelegd. Want hij was nat of whatever. Dus hij lag nog te drogen. Maar Dylan was al lang weg, ingepakt. Dus ik had hem even in mijn tas gedaan. Ik dacht, dat geef ik wel. Later. Maar gewoon vergeten. Dus inmiddels heb ik, ik heb er echt een onderbroek bij. Maar toen ik erachter kwam, vond ik het zelf al een beetje goor. Ook al is hij gewassen. Maar ik dacht, ja, wil je dat dan nog terug? Weet je wel?
2: Nee, ik hoef dat niet terug, maat.
0: Hoef je niet terug?
2: Nee, dat vind ik even goed zo. Ik vind het wel gefeliciteerd.
3: Hoezo?
2: Nee, ik hoef dat niet. Ik ga dan niet. Prima, hou maar lekker. Ja, hij zal wel gewassen zijn, maar...
0: Hij is gewassen, zat ook lekker.
2: Maar ah, het is lekker.
4: Maar jij bent er dus niet vies van.
0: Nou, je bent achteraf wel. Oh. Maar ik was het gewoon even vergeten. Voor de vorm hier...
2: Nee.

0: Hij staat online. En jij kan hem bekijken. En ik zou je toch ten harte willen aanraden. Hoe zeg je dat? Van harte willen aanraden om dat te doen. Dylan als Paddington Bear in een musical. Speciaal voor mijn verjaardag. En dan kan je denken, wat kan mij het nou allemaal schelen wat jullie doen in je eigen tijd? Maar dit is toch even de moeite waard.
1: Nou, het was niet voor de eigen tijd. Het was gewoon in de basis tijd voor een video.
0: Ook dat, ja.
1: Ik ga niet in mijn vrije tijd verkleed als een soort furry optreden voor mensen.
0: Eerlijk, het was een hele goede fucked up Paddington.
1: Ja, daar hebben nog heel veel mensen heel lang nachtmerries van gekregen.
0: Ja, en ook Eva's zangkunsten. Nou, zullen de nodige nachtmerries doorvolgen. 58 avondshow op de socials, daar kun je checken.

0: 538 hoorde Rihanna en Man Down. Morgen komt Apple met een hoop nieuwe producten. Ik zie al de hele week allemaal een soort van sneak peeks voorbij komen van opvouwbare dingen en zo.
1: Ah, we weten allemaal niet. Die AirPods met camera's. Ik heb alles al voorbij horen komen. Ja. En zo meteen krijgen we de definitieve antwoorden.
2: Luister naar Radio 538.
3: Kan je vanaf volgende week heel veel geld opleveren.
2: En je hoeft alleen maar
3: de juiste stem te halen.
2: De 538 Stemmenjacht.
3: 8 koffers, 8 stemmen.
2: En 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
3: Doe mee en meld je nu aan.
2: Druk nu snel op de knop in de 538 app.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja? Echt serieus?
7: Zo.
6: Wat een geld.
8: 15.000. Wat verdikken me.
9: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
10: Mama!
11: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
10: Mama, een kleurplaat!
11: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
12: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Mama!
13: Kijk nou, je zit naast papa.
11: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
14: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Profiteer nu en kijk snel op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
15: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
14: Meld je nu aan voor een van de exclusive events op vanmossel.nl.
16: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
17: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
18: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
19: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
18: Oh, en nu niet?
19: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
18: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
17: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
20: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
21: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe Feel Good Powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
20: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo. Voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
22: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
23: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
22: Sorry Bo, het is beauty.
23: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
24: Wie was er aan de beurt?
25: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
24: Hit it!
23: Voor die

0: bewust 18 plus. Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl. Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant. Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
0: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: 538. Morgenochtend vanaf 9 uur.
3: De lekkerste 90s en zero's hits.
2: Gekozen door jou.
3: De 90s en zero's top 538.
4: Apple komt morgen misschien met dingen die ze nog nooit gemaakt hebben. Je hoort zo meer. Radio

0: 538 Shakira, Burna Boy en Die Die.
1: De avond van 538.
2: Bas en Dylan.
0: Grote dag voor Apple-fans morgen. En misschien ook wel een beetje voor mensen die toch altijd met een schuin oog naar Apple kijken. Ik bedoel, soms lopen ze ineens echt wel voorop met dingen. Soms komen ze 8 jaar later met dingen die Android al 1000 jaar heeft. Het is een grote dag morgen. De Apple-presentatie komt eraan. Martin Verschoor aan de telefoon. Die weet er alles van. Martin, goedenavond.
3: Goedenavond. Ja, ik zit er al helemaal klaar voor, hoor.
4: Ja, toch wel, hè? Het is natuurlijk een groot evenement. Wat kunnen we allemaal verwachten morgenavond?
3: Nou, morgenavond begint om 7 uur. Dan kan je sowieso een goede show verwachten. Want als Apple een perspresentatie doet, gaan ze niet zomaar op een podium staan. Nee, ze maken er echt een hele productie van. Dus het is visueel sowieso al heel mooi. Maar het gaat natuurlijk om die nieuwe producten. En als we het hebben over nieuwe producten, dan hebben we het wel vooral over de nieuwe iPhones. Daar gaan we naar uitkijken. En dit jaar hebben we een vouw iPhone. De iPhone, we verwachten de naam iPhone Ultra.
4: iPhone Ultra, dus zo gaat hij heten. Dat is dan, we hebben de vouwbare telefoon, kennen we met het buigbare scherm. Nu komt Apple dus hoogstwaarschijnlijk met zo'n iPhone. Zit de Apple-gebruiker daarop te wachten eigenlijk?
3: Nou, misschien wel. Want dikke maand geleden kwam Samsung ook met een nieuwe vouwtelefoon. Die heeft dezelfde vormfactor, een beetje het maatje van een paspoort. Dus een klein soort boekje wat je dan in je handen hebt. En ik gebruik hem nu een maand. En ik moet eerlijk zeggen, dat is toch wel heel erg fijn. Want de vouwtelefoon is natuurlijk niet nieuw. Maar die is al vaak in een ander soort formaat voorbijgekomen. Maar deze prik je zo in je zak. En als je hem dan openvouwt, heb je gewoon eigenlijk een mini-iPad in je handen. En dat is toch wel heel erg fijn. En die iPhone-gebruiker, die is dan nog niet gewend. En als die hiermee kennis kunnen gaan maken, ik ben eerlijk gezegd wel een beetje om.
4: Dan is natuurlijk de grote vraag. Quanta Costa, wat moeten we gaan lappen? Want het schijnt allemaal nog wel flink duurder te worden ook.
3: Ja, ga er maar even lekker voor zitten. dat is wat te zweten. Minimaal 2000 euro. Maar ik verwacht dat die vouwtelefoon toch wel richting de 2500 euro gaat.
0: Maar eventjes, kijk, ik heb een hoop van die dingetjes gezien waarvan ik niet weet of het dan dus de echte nieuwe iPhone is. Maar gewoon van die, of prototypes of wat dan ook. Leaks. Maar en dan zie ik toch weer die vervelende lijn in het midden van dat stukje dunnere scherm. Wat je dus nodig hebt om te kunnen buigen. En dat zie je in bepaald licht ook gewoon als hij uitgeklapt is. En ik vind dat zelf heel lelijk. Het ziet er gewoon heel cheap uit. Denk je dat Apple dat verholpen heeft? Of is dat nog steeds wel een ding?
3: Ja, het zal nooit helemaal weg zijn, maar ze zijn er wel echt steeds beter en beter in geworden. Als je die laatste generaties vouwtelefoons nu probeert, wanneer die dan aanstaat, zie je het eigenlijk al meer. Je voelt het ook al bijna niet meer. Oh ja. Natuurlijk, als je het een tijdje langer gebruikt, dan komt die vouw er wel in. Maar als Apple iets doet, doen ze het vaak heel erg goed. Ja. Dus ze hebben wel echt, denk ik, heel goed gekeken hoe ze die fouten zo goed mogelijk uit zouden kunnen krijgen.
0: Maar toch bekruipt mij dan af en toe wel het gevoel, er moet ergens zo'n punt komen dat Apple het ook laat vallen. Hè? Dit zou het kunnen zijn.
3: Ja, we weten het niet. Hè? Tim Cook is natuurlijk afgezwaaid. We hebben een nieuwe CEO en die moet het morgen wel even bewijzen. En alles en iedereen zal het over deze iPhone hebben. Maar ik denk, misschien nog wel belangrijker, onlangs was er een lek door Apple zelf. Die toonde daar nieuwe AirPods, maar AirPods met camera's erin.
5: Maar waarom zou je dat willen, filmen vanuit je oren? Even mijn beeld.
0: Heel mooi.
3: We hebben natuurlijk overal AI en overal zit ook AI in. En dan straks ook, je AirPods maken natuurlijk connectie met je telefoon. Dus als je dan straks iets voor je neus houdt, dan kan je AirPods kunnen dus zien waar je naar zit te kijken. En dan kan je dus uitleg krijgen over de soort hond waar je misschien naar kijkt. Of de boek die je voor je neus hebt, kan je daar wat over uitleggen.
0: Wat bizar.
3: Alles heeft tegenwoordig wel camera's. En ik vraag me ook wel eens af, moeten we dat wel willen met z'n allen?
4: Dan heb ik nog één afrondende vraag. Want ik denk dat er ook heel veel luisteraars zijn die net zoals ik bijvoorbeeld nog een iPhone 14 Pro Max hebben. Heel specifiek, maar die heb ik dan toevallig. Dan komt morgen dus de iPhone 18, 4 generaties later. Moeten we over naar de iPhone 18? Of zeg je van, ik zou dan nu een soort afgeprijsde iPhone 17 nemen?
3: Nou ja, als die iPhone 18 komt, dat is een beetje geüpgraded iPhone 17. En die iPhone 17 die zal wat zakken in de prijs. Dus, en die gaat zeker nog wel een paar jaartjes mee. Dus denk gewoon even goed naar wat ga je ermee doen. En die iPhone 17 die is zeker nog wel goed genoeg voor de komende paar jaar.
4: Oké, fantastisch. Martin Verschoor, tech-expert voor ID. Dankjewel.

538, je hoorde Koenks, Cooking on Three Burners en This Girl. Gewoon eventjes ter attentie. Deze hele week hoor je de 90s en Zero's top 538. Van die liedjes die je vroeger grijs draaide, maar dan de hele dag door. Het is waanzinnig. Morgenochtend.

0: 538 Last Frequencies en Live It All. Zometeen spelen we ons favoriete spelletje. Dat heet Kip of Ei. Kun je iedere dag aan meedoen? Twee opties. En de vraag is welke van de twee bestond eerder.
1: Met vandaag twee koffiemerken. Nespresso of Senseo. Je kan je antwoord insturen via de app van 538. Maar je maakt extra kans als je meespeelt via 538.nl/kip of ei. Dan druk je daar op het kopje dagvraag. En dan kan je antwoord geven op de dagvraag dus. En maak je dus extra kans op dat 538 strandlaken. Op de vraag, wat was er eerder? Nespresso of Senseo? Kom maar door via de app van 538 of 538.nl/kip of ei.
0: De vraag is dus niet, welke van de twee is lekkerder?
1: Nee, welke van de twee is eerder?
0: Ja,
1: eerder.
0: Precies. Kom maar door.
2: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
3: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
2: Ah, check.

Bonito.nl. Mis niks en sla je slag. Bonito. Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...

0: later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
1: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist die.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
3: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïne-shakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
8: De kippieplank. 100 hapjes, kant en klaar. Dat is makkelijk.
9: Kippie.
10: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
11: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
12: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
13: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar

0: Sta je in de file en spot je ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: 538 Nieuws.
4: 10 uur. Goedenavond, ik ben Eva Floon. Premier Netanyahu zegt dat het onzin is dat hij al gewaarschuwd was voor de 7 oktober aanslag van Hamas. Een Israëlische krant kwam daar vandaag mee en zegt dat Netanyahu niks met die informatie deed. Het college van Terneuzen gaat opnieuw proberen om de komst van een AZC door de gemeenteraad te loodsen. Dat werd vorig jaar ook al geprobeerd, maar toen werd het besluit door het college zelf tegengehouden en stapte de burgemeester op. In het nieuwe plan is er meer aandacht voor de sociale veiligheid. Duizenden Duitsers hebben vandaag in Berlijn geprotesteerd tegen de extreemrechtse partij AfD. Die boekte een grote overwinning bij een deelstaatverkiezing en de demonstranten zijn nu bang dat de partij deze maand bij 2 andere deelstaatverkiezingen een gevaar gaat vormen. En in het Limburgse Geleen en delen van Sittard stinkt het al dagen naar kots. Tientallen inwoners hebben er al over geklaagd bij de gemeente, maar wat de oorzaak is, is voorlopig nog een mysterie. Ik heb het weer nog voor je. Het blijft nog lang regenen vanavond. Morgen ook regen en dan kan het lokaal zelfs onweren. Het wordt dan ongeveer 18 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
5: Dan een verkeer, een vertraging op de A2 in de richting van Utrecht. Dat is tussen Del en de Lingebrug, 9 minuten. En flitsers, die check je in de Flitsmeister app.
6: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
7: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
9: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
8: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
9: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
8: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
10: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
7: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
11: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
12: Lekkere van Albert Heijn.
13: 538. Morgenochtend vanaf 9 uur.
14: De lekkerste 90s en zero's hits. Gekozen door jou.
13: De 90s en zero's top 538.
5: Zometeen de uitslag van kip of ei.
15: Wat was er eerder, Nespresso of Sensei?

0: Nespresso of Senseo? Milan.
1: Goedenavond.
2: Ja, hallo. Ben je van de koffie?
1: Ja, zeker. Absoluut. En we gaan elke nacht een paar bakjes in.
2: Ja, en wat is een paar?
1: Ik denk gemiddeld een bakje of 4, 5.
2: En kun jij een dag omschrijven zonder koffie?
1: Misschien een zondagje. Als ik iets later uit bed ben dan normaal. Maar normaal gaat elke dag wel 4 of 5 in.
2: Ja, zeg maar, een dag zonder koffie is een dag niet geleefd.
1: Nee, eigenlijk wel, ja.
2: Ja, precies, oké. Vraag is dus, wat was er eerder, Nespresso of Senseo? En laten wij eens beginnen met Nespresso. Hierbij stop je een klein koffiecupje in de machine en dan krijg je met 1 druk op de knop koffie. De eerste machines die werden vooral gebruikt op kantoren. In het begin kon je kiezen uit maar 4 verschillende soorten koffie. En inmiddels hebben we natuurlijk 100 verschillende soorten. Dan Senseo. Het koffiezetapparaat werd bedacht door Philips en Douwe Egberts. Dat was een samenwerking. In plaats van cupjes gebruik je daarbij koffiepads. Senseo kwam als eerste uit in Nederland en werd daarna ook in andere landen populair. En uiteindelijk zijn er wereldwijd miljoenen van verkocht.
0: Ik denk dat er geen gezin is in Nederland geen Senseo heeft gehad.
2: Nee.
0: Toch?
2: Ja, en er zijn er ook niet. Ja, zijn er nog veel die het hebben?
0: Mijn oma heeft een
2: Senseo. Ik heb ook wel eens gehoord dat mensen dan de pads drogen in de zon en dat ze dan nog een keer gebruiken.
0: Ja, want het is om maar 1 keer weg te gooien. Ja, ja. Ja.
3: En is het dan nog lekker?
2: Nee hoor, nee, okay. Absoluut niet. Milan, zeg het maar. Welk van de twee was eerder?
1: Ik denk dat Nespresso eerder was.
0: Vullen we dat in? En dan is dit de balans. Nespresso komt uit 1986 en Senseo uit 2001. Dus Nespresso was eerder, ja!
1: Kijk,
2: lekker.
1: Mooi.
2: Milan, krijg jij van ons het exclusieve 538 strandlaken?
1: Kijk, geweldig.
2: Komt je kant op. En dat strandlaken is zo exclusief dat Marit hem ook krijgt. Onze online winnaar die heeft gespeeld via 538.nl/kipofijn.

0: 5, 3, 8, Tiësto en Lelo.
1: Met binnen nu een 30 seconden Ed Sheeran en Azizem na een kort intermezzo.
2: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af, is AI al grappig?
3: De kandidaten voor het vierde seizoen van Stars on Stage zijn bekend. Waarom doet Kim Veenstra mee in dit programma? Omdat een goede stem belangrijk is als je gaat zingen.
2: Het antwoord is

0: Note to Self is deze week 538 favorite. Het is de avondshow, Bas en Dylan. En zometeen het nieuws van Eva. Wat heb je?
1: Ja, mensen lijken vaak knapper op een groepsfoto. En dat heeft een reden, maar die vertel ik zo.
2: Je hoort ze in de karaokebar. En langs de lijn van het voetbalveld. De 90s en Zero's zijn nog steeds overal. En je hoort ze allemaal in de 90s en Zero's top 538. Y'all ready for this? De 538 lekkerste 90s en Zero's hits. Morgenochtend vanaf 9.

0: ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
2: Ja, geweldig, hè?
1: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
2: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
1: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag bij 24 Kitchen.
2: Aan tafel!
3: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik. Gamma!
3: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV... die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
7: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
12: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
11: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
13: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
14: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
16: Zeg het!
15: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
17: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
18: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
19: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
17: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, 8-pack voor de probeerprijs van maar €1,39.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
16: vanaf 9 uur.
20: De lekkerste 90s en zero's hits.
16: Gekozen.

0: 538 hoorde Samieu en Dark Before the Dawn.
1: Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over social media.
2: Ja, mensen lijken vaak knapper op groepsfoto's, zeggen wetenschappers. Wordt ook wel het cheerleader-effect genoemd. Over hoe dat precies komt is wat oneenigheid. Maar een populaire theorie is dat het brein onbewust een gemiddelde maakt van de groep. En daar kom je eigenlijk altijd beter uit. Terwijl als je alleen op de foto staat, dan kan je echt op iedere imperfectie je focussen. Want je ziet meer het gezicht als geheel. Hebben jullie dat gevoel ook, dat jullie knapper zijn op groepsfoto's?
3: Misschien. Nou ja, dat denk ik. Dat denk ik wel. Sowieso. Maar het verhaaltje klopt ook. Want als je gewoon.
0: Fijn. Ja, dat ook een keer duidelijk is. Dat Eva je niet gaat uit de nek loopt te lullen.
3: Nee, maar ga maar bij jezelf na. Als je, weet ik veel, een groep meiden ergens Ibiza 2026, die was geweldig. Mm-hmm. En dat je dan zo'n fotootje voorbij ziet komen dat er 6 vrouwen staan. Ja, dan denk je toch vaak, ja, allemaal knap.
0: Ja, klopt wel.
3: Terwijl als je ze dan los bekijkt, dan zijn het er in werkelijkheid maar 4 of zo. Bijvoorbeeld.
2: Ik zeg
3: maar
2: wat. Die dan leuk zijn om te zien, ja.
0: Ja, maar ik denk dat dat wel zo is, ja.
2: Maar ik zat dan te denken, want ze zeggen dus, het maakt een gemiddelde van alle gezichten. Maar stel je zou met allemaal best wel lelijke mensen op de foto's gaan.
0: Ja, zou dat dan jou ook?
2: Ja, dat zou, maar dan maakt hij dus niet een gemiddelde.
0: Oh, dus als, ja, nou, ja. Inderdaad. Als er een groep met hele lelijke mensen tussen staat en jij staat ertussen.
2: Ja.
0: Of je dan.
2: Ja, maar dan heb ik het gevoel, ik heb wel eens met hele lelijke mensen op de foto gestaan en dan lijk ik heel wat. En net waren het niet jullie.
0: Nee, niet ook. Okay.
2: Nee, je kijkt me zo bang aan.
0: Ja, ik was
2: jullie
0: al
2: bang. Mooie mannen, jullie halen me op.
3: En maar je hebt zelfs van die conspiracies zijn het niet. Maar het wordt altijd wel geroezemoest. Dat mooie vrouwen ook minder knappe vriendinnen uitzoeken. Zodat ze zelf de mooiste in de groep zijn.
2: Echt?
3: Ja, toch niet? Mooie vrouwen trekken vaak toe naar vrouwen die minder mooi zijn. Zodat ze zichzelf goed kunnen voelen.
2: Maar
3: heb ik me wel eens laten vertellen.
2: Maar als je ook knap bent, dan heb je toch helemaal niks te verliezen. Dan hoef je dat toch helemaal niet te doen.
3: Ah, nou ja, maar ja, toch.
0: En dat is heel erg dat ik zo denk. Want misschien ben ik ook wel iemands vriend op die manier. Maar ik volg wel iemand die dat vaak doet. Het is een best wel knappe mevrouw al. En die plaatst dan een foto met een vriendin waarvan ik denk, die kennen elkaar waarschijnlijk vanaf de basisschool. Maar als ze elkaar nu tegen zouden komen, zouden ze niet samen op pad gaan. En die plaatst dan echt heel veel foto's samen. En altijd. En dan denk ik, maar dit vind ik gewoon zielig.
3: Ken ik die vriendin ook?
0: Misschien.
3: Ja, dan weet ik over wie het gaat.

0: 538 Stemmenjacht.
1: We zijn er weer. Stemmenjacht. Jouw kans op in totaal 100.000 euro. Het ligt voor je klaar bij 538. Want Stemmenjacht komt eraan. 8 stemmen zijn er. Die zijn verstopt in 8 koffers. En ja, de prijzenpot is dus een ton. Als je weet te raden naar welke stemmen we op zoek zijn, is dat geld voor jou. Dat is toch heerlijk? Dat is toch echt bizar? Aanmelden kan alvast. 538-app, daar doe je dat. Of via 538.nl. En we spelen vanaf volgende week maandag.

0: zometeen maak je kans op 100 euro in de quiz over vandaag. Vrij makkelijke quiz, kun je aan meedoen als je nu een antwoord geeft op de kwalificatievraag. En die is als volgt.
1: Het is vandaag de verjaardag van Avicii. Maar uit welk land kwam de DJ? Je kan je antwoord insturen via de app van 538. Dan maak je dus kans op die 100 euro. En je bent sowieso een 538 strandlaken rijker. Dan moeten we dat strandlaken, die trouwens gewoon gaan vervangen. Het regent pijpers delen, de herfst is begonnen. We maken wel een mooi prijzenpakketje voor je, wat je ook wil. Maar ja, goed, je wil natuurlijk die 100 euro. Het is vandaag de verjaardag van Avicii, maar uit welk land kwam Avicii? Kom maar door, app van 538, daar stuur je je antwoord in. En speel je mee voor die 100 euro, zo meteen.
2: Maar, denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
5: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in het daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
9: Hey.
10: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
9: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
10: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
11: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
12: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2+3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
11: Nu bij NL ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet. Slim bekeken.
13: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
14: Nog 309.000.
15: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
16: 7 sturen. Oh,
15: Alcantara bekleding.
17: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
18: Kijk eens, gevonden.
17: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
21: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
22: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
23: Yes, hij doet het.
24: Ja hoor, dat kan zeker.
25: Rozer!
22: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
26: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
0: botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
16: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
2: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
18: 538 Nieuws.
23: 11 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Een Israëlische krant schrijft dat de leider van de Verenigde Arabische Emiraten, de Israëlische premier Netanyahu, heeft gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober... maar dat Netanyahu niks deed met die informatie. Netanyahu zelf zegt dat hij van niks wist. De Verenigde Arabische Emiraten willen niet reageren op het nieuws. Schokkend, zo noemt EU-voorzitter von der Leyen de beelden van de begrafenis van oorlogsmisdadiger Mladic in Servië. Hij kreeg daar een groot eerbetoon en er waren ook allerlei hoge Servische functionarissen bij. Mladic kreeg levenslang voor genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Een verschrikkelijk verhaal uit het Brabantse Baarle-Nassau dan. Daar is een ezeltje van 2 weken eerst ontvoerd en daarna doodgeschoten. Toen de eigenaren haar vonden, was haar hoofd helemaal misvormd en had ze een schotwond. Er is aangifte gedaan, maar er is nog niks bekend over de dader. En morgen is er natuurlijk een grote OV-staking, dus rijden er nauwelijks treinen, bussen en trams. Daarnaast zijn er op meerdere wegen werkzaamheden, daardoor kan het dus extra druk worden op de weg. OV-medewerkers leggen het werk neer omdat ze het niet eens zijn met de bezuinigingen van het kabinet. Ik heb het weer nog voor je. Het blijft regenachtig vannacht. Morgen ook regen en lokaal kan het dan zelfs onweren. Het wordt dan ongeveer 18 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
24: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
27: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.
24: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
28: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
29: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
30: Smint.
31: Valt je iets op aan mij?
30: Nieuwe jas?
31: Nee.
30: Nieuwe schoenen?
31: Nee.
30: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
32: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
33: 538. Morgenochtend vanaf 9 uur.
34: De lekkerste 90s en zero's hits. Gekozen door jou.
33: De 90s en zero's top 538.
35: Bas en Dylan.
36: Zijn we met zometeen de quiz over vandaag. Jouw kans op 100 euro. En dit is Olivia Dean.

0: Alexis Jordan en Happiness hoorde hier bij 538. Michelle.
1: Hi.
0: Hi. Jij bent mogelijk onze kandidaat in de quiz over vandaag.
1: Yes.
0: Maar dan willen we alleen nog even van je weten, uit welk land kwam Avicii?
1: Hij kwam uit Zweden.
2: Bas en Dylan presenteren
3: de quiz over vandaag.
4: En daarmee mag jij meedoen aan de quiz. Je maakt kans op 100 euro als je aan het einde van de week de weekwinnaar bent. Dat betekent dat je de meeste vragen goed hebt beantwoord. Je bent sowieso een 538 prijzenpakket rijker. Belangrijke regels om in je hoofd te houden tijdens de quiz over vandaag. Je mag niet passen. Heb jij een soort paswoord in je hoofd dat je roept als je het antwoord niet weet?
1: Weet ik niet. Als ik het antwoord niet weet.
0: Ja, dat is op zich.
4: Nou, weet ik niet. Weet ik niet. Is het dan een mooi paswoord? Dan maken we daar weet ik niet van. Je hebt 90 seconden om dus zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden. En op dit moment bovenaan Shane. Dat was onze kandidaat van gisteren. Hij had 8 vragen goed beantwoord. Dus daar moet je overheen kunnen, want het gemiddelde ligt meestal rond 11 ongeveer. De mediaan.
1: Oké.
4: Okay. Nou, super, super.
0: Dan als jij zegt go, dan gaan we ervoor.
1: Ja. Yeah. Ik ben er klaar voor.
4: Nou, dan moet je go zeggen.
0: Go zeggen.
1: Oh, sorry, go.
0: Nederlandse vrouwen zijn genomineerd voor de Ballon d'Or. Voor welke sport is dat een prijs?
4: Er is een grote verstoring bij vliegvelden in Groot-Brittannië. Noem een van de landen waar Groot-Brittannië uit bestaat.
1: Engeland.
0: Theo Maas en Ilse Warringa spelen samen in een nieuwe theatercomedy. Welke juf speelde Ilse Warringa in De Luizenmoeder?
1: Weet ik niet.
4: In Hongarije stond vandaag een paard in de klas. Wie zingt het nummer Er staat een paard in de gang?
1: André van Duin.
0: De school in Almere is tijdelijk dicht vanwege een onveilige situatie. In welke provincie ligt Almere?
1: Almere ligt in...
0: Oh, sorry. Oh.
1: Is dat goed?
0: Nee, is niet goed. Vertel.
1: Waar ligt Almere?
4: Er was een demonstratie bij het bezoek van het koningspaar aan Drenthe. Hoe heet de jongste dochter van Willem-Alexander en Maxima?
1: Alexia?
0: Blokker maakt een comeback met 66 winkels. Welke kleur heeft het logo van Blokker voornamelijk?
1: Oranje.
4: Kandidaat Michelle heeft een paswoord. Wat is dat paswoord?
1: Weet ik niet.
0: Langs de A2 stond vandaag het billboard Een lul verdient meer. Wat is de maximumsnelheid overdag op de meeste Nederlandse snelwegen?
1: 100.
4: Peter van der Vorst vertrekt. Ik ga hem heel eventjes afmaken, want Bas drukte per ongeluk op de knop bij Almere.
0: Ja.
4: Weet je, een hoop verwarring. Peter van der Vorst vertrekt na 7 jaar bij RTL en DPG Media. Welk programma presenteerde hij jarenlang, waarin hij bekende Nederlanders thuis bezocht? Nee,
0: helaas.
1: Ik weet het niet.
0: Helaas.
4: Het was Peter van der... Nee, het was Van der Vorst ziet sterren.
1: Ja. Ja.
4: Op dit moment bovenaan, Shane. Hij had er 8 goed. De grote vraag is, Eva, is Michelle daar overheen?
5: Helaas niet, Michelle. Je had er 5 goed, dus wel gewoon heel goed gedaan.
0: Prima, hartstikke prima. Je krijgt van ons een 538 strandlaken.
1: Nou, helemaal top.

538 hoorde Alvaro Soler en El Mismo Sol. Zometeen Avicii Levels in de avondshow. Het zijn Bas en Dylan en dit is Somber. And my body isn't ready.

0: 538 Avicii Levels. Het nieuws van Eva zometeen. Ben benieuwd wat erin zit.
1: Ja, ik ook wel. Een billboard langs de A2, denk ik. Want die leidt tot ontzettend veel ophef. Heb ik zo alle details over.
0: Is dat niet die piemel?
1: Nee.
2: Ja, dat is altijd in de quiz over vandaag.
1: Nee, het gaat niet, het zit niet over een piemel.
2: Oh, iets met een lul. Met deze lul verdient veel geld.
1: Ja, dat is wel. Dat, wel,
0: dat
1: ja.
0: is toch ook... Ja.
3: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met...
4: Misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten... die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen... via recycleforbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recycleforbedrijven.nl.
5: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
6: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
5: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Thuisbatterij,
9: einde salderingsregeling,
10: terugleverkosten,
11: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
12: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
13: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
15: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
16: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
17: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
18: Wow.
17: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
16: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
19: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.

Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI.

0: kruidvat.nl/business.
1: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist die.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
4: 538. Morgenochtend vanaf 9 uur.
5: De lekkerste 90s en zero's hits.
4: Gekozen door jou.
5: De 90s en zero's top 538.
6: Zometeen in het nieuws waarom een billboard langs de A2 tot veel ophef heeft.

0: aan het eind van de dag, heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over emoties.
1: Ja, er is namelijk ontzettend veel ophef over de billboard langs de A2 bij Vianen, want daar staat de tekst op: een lul verdient meer. En dat is van een bedrijf dat aandacht wil vragen voor ongelijkheid in lonen. Maar de lokale burgemeester, Sjors Vreulich, die vindt het helemaal niks vanwege het woord lul. Hij zegt, ja, we doen ontzettend ons best om onze kinderen niet te laten schelden, en dan hangt er zo'n bord langs de weg, dat wil ik weg hebben. Nou, dan legt de man achter dat billboard uit hoe ze op het woord lul zijn gekomen en waarom dat eigenlijk wel heel belangrijk is voor de boodschap die ze willen uitstralen. Het gaat dus om loonverschil tussen man en vrouw. Dus iemand met een lul en iemand zonder een lul. Maar ze willen ook het punt maken dat iemand die een lul is en een beetje een grote mond heeft, dat die ook meer kans maakt op salarisverhoging dan een stiller iemand. Dus het is heel tweeledig. Dus die wil het, die zegt, we moeten dit hierbij houden. Maar die burgemeester zegt dan weer van, call me een fatsoensrakker. Maar ik hoop dat deze uiting snel verdwijnt. Ja. Dan heb je mij al bij de zeg maar, als je zegt, call me een fatsoensrakker, dan ben, ben ik het eigenlijk al meteen met je eens.
2: Ja. Nee, ja, dit is, ik vind het wel mooi gevonden. Want het is natuurlijk wel zo.
1: En je
2: het
1: moet
2: is
1: aandacht trekken, toch?
2: Ja, precies. Ja. Nou ja, en daarmee doe je eigenlijk wat de lul in kwestie ook doet. Want dat is gewoon, ja, dat is gewoon de aandacht trekken. Het is gewoon zo. Als je een grote mond hebt, als je durft, dan kun je het meeste verdienen van iedereen.
3: Ja, maar kijk, goed, het gaat natuurlijk om de tekst die erop staat. En dat je wel een beetje op je taalgebruik moet letten, toch? In dat soort uitingen.
2: Ja, maar ook weer niet. Want hiermee ik weet nog we zitten het hier toch over te lullen.
3: Leuk.
2: Het is toch zo, zeg maar, dit staat dus in het nieuws. Ja, dat is goed, dat is wat je wil. Kun je beter één dag met die billboard langs de weg staan en dat dan iedereen erover lult? Of zeg maar dan dat je daar 2 weken hangt en dat alleen de mensen op die snelweg het zien.
1: Ja, dat het dan staat van, best wel vervelend dat de een meer krijgt dan de ander.
3: Inderdaad. Ja, nee, dat klopt wel, maar het gaat natuurlijk om het taalgebruik wat eraan hangt. En als je dus dat, zeg maar, wat diegene zegt over dat je kinderen de hele tijd probeert mee te geven dat ze niet moeten schelden en dat dan wel zo langs de kant van de weg zetten, is natuurlijk een beetje gekker.
1: Ja.
3: Dus zeg maar, vroeger, als wij op vakantie gingen,
2: het is toch ook gekker naar België, dat er ongelijkheid is. Is toch ook raar? Dat is gek.
3: Ja, maar met een beetje ongelijkheid is er nooit iemand dood van gegaan.
1: Dylan Boet.
2: Jongen.
1: Oh.

Mensen zijn boos op GTA 6. Het lang verwachte GTA 6. Er is wat onrust over. En dat valt allemaal te zien op de socials. 538 Avondshow, zo heten we op TikTok. En op Instagram. Dus check het daar eventjes. Daar kun je ook de musical zien.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
8: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
11: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
12: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop

0: bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
1: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
2: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op DisneylandParijs.com.
3: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
4: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
6: Wow.
5: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
7: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
7: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
9: 538 Nieuws.
10: 12 uur.
11: Buitenlandse artsen komen in Nederland nauwelijks aan het werk, schrijft Trouw. Vooral het krijgen van de juiste vergunningen is vaak moeilijk. Dat lukt maar 1 op de 5 artsen, terwijl er een groot personeelstekort is in de zorg. De meeste buitenlandse artsen struikelen over de verplichte taaltoets, die vrij pittig zou zijn. In Schiedam kwam de politie vast te zitten in een diepe plas nadat een tunneltje onder het spoor was ondergelopen. Volgens Rijnmond kwamen de agenten kijken of het er nog wel veilig was voor auto's. Toen konden ze zelf geen kant meer op. Met wat hulp is het busje op het droge geduwd. Ook op de snelweg bij Schiedam lagen plassen. Chris Rock wil niet meer worden herinnerd aan de klap die hij kreeg van Will Smith tijdens de Oscars 4 jaar geleden. In een interview over een nieuwe film die hij regisseerde ontweek hij vragen daarover. Het enige wat hij zei is dat hij zou willen dat het nooit gebeurd was. In de film krijgt iemand ook een klap van een collega. En in de Champions League heeft Real Madrid gewonnen van Inter. Het werd 2-1. Denzel Dumfries stond bij Real in de basis tegen zijn oude club. Lille-Real Betis werd 2-3. Porto-Manchester City eindigde in 0-2. En Borussia Dortmund-Villarreal werd 3-2. Morgen komt Feyenoord als eerste Nederlandse club in actie tegen Barcelona. Vannacht verdwijnen de buien, dan is het 11 tot 15 graden. Morgen opnieuw buien, aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. En dat was het nieuws op 538.
12: 538.
13: Vanaf 9 uur.
14: De lekkerste 90's en zero's hits. Gekozen door jou.
13: De 90's en zero's top.

0: nieuws. 1 uur.
1: Inlichtingendiensten mogen met een nieuwe wet sneller in iemands gegevens graven, maar daar zijn ze zelf niet blij mee. Over het toezicht op hun werk is veel te weinig vastgelegd, zeggen ze. En dat brengt volgens experts de staatsveiligheid juist in gevaar, terwijl die met de nieuwe wet beschermd moet worden tegen Rusland en China. Een ziekenhuis in Noord-Holland hoorde pas via de media dat een voormalige arts kinderen heeft misbruikt. Volgens het OM misbruikte hij minstens 4 Filipijnse kinderen. De jongste was pas 3 jaar. De man nam zelf ontslag, volgens het ziekenhuis vanwege privéomstandigheden. Gisteren stond de man voor het eerst voor de rechter. Amerika heeft 5 olietankers vernietigd in de Perzische Golf. Het is een vergelding omdat Iran probeerde een Amerikaans marineschip aan te vallen. Iedere keer dat ze dat doen, verliezen ze zelf een tanker, zei de Amerikaanse buitenlandminister Rubio. Iran wil reageren door Amerikaanse militaire bases aan te vallen. En mensen die vastzaten op vliegveld Heathrow in Londen konden in veel gevallen gisteravond alsnog vliegen. Door een storing bij de Britse luchtverkeersleiding werd er urenlang niet gevlogen, maar halverwege de avond kon dat wel weer. Dan moest een vliegtuig er wel al zijn, want er werd de rest van de dag niet meer geland. Vannacht verdwijnen de buien, dan is het 11 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Vanaf 9 uur. De lekkerste 90's en zero's hits. Gekozen door jou. De 90's en zero's top 5.

Show to Self. Favorite.